0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Hey, over Flevoland, test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Hardstelfestival DEFCON 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
5: Ja, goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen.
5: Ja, want we hebben amper geslapen. Nee, dus we zijn wel wakker.
1: Ja, die code oranje, die doet wel wat met me, moet ik zeggen.
5: Ja, hè?
1: En dan doe ik de code oranje van het weer, hè?
5: Je hebt vanochtend niet heel vroeg hard gelopen.
1: Nee. Dat heb ik even overgeslagen.
5: Ja, ik snap.
1: Ik ben gisteren ook nog naar de... Ik heb de koelte opgezocht. Ik ben naar de bioscoop geweest.
5: Oh, wat slim.
1: Ja, dat was goed te doen. Ja, en toen kwam ik eruit...
5: Het was druk.
1: Ja.
5: Ja,
1: er was echt nog wel, ik denk dat het nog wel 20, 30 man in die zaal.
5: Welke film heb je gezien?
1: Star Wars.
5: Oh, en?
1: Ja, dat was, het was leuk. Ja, het was niet echt zo'n ultieme Star Wars film, maar het was met Grogu en dat kleine schattige poppetje. Mm-hmm. Dat, een soort alientje is het. Ja, vond ik heel schattig.
5: Oh, okay.
1: En ik heb, ja,
5: dus je bent alsnog gesmolten?
1: Ja, ik heb wel een traantje gelaten. Ja. Hoe is het met jou?
5: Ik ben op een gegeven moment naar binnen gegaan gisteren. Ik vond het echt te warm. En ik stapte vanochtend naar buiten. Ik denk, jongens, het is nog steeds heel warm.
1: Ja.
5: Ja. Maar goed, weet je, we blijven cool. En we brengen het nieuws bij je.
1: Daarom. En wat zit er vandaag in het nieuws?
5: Ja, hoe zorg je nou voor een goede oogst als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en minder stikstof wil uitstoten? Nou, op een proefveld bij Lelystad wordt daar de komende jaren onderzoek naar gedaan. Om welke gewassen het dan gaat, dat hoor je over een paar minuten.
1: En in aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt.

0: First Aid Kit met My Silver Lining bij Flevoland is wakker. Het is 6:07.
1: Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, minder CO2 uitstoten, maar wel gezonde gewassen kweken met goede opbrengsten. Dat wordt ook wel de landbouw van morgen genoemd. En om dat te bereiken is onderzoek nodig.
0: En dat gebeurt dan vlakbij Lelystad op proefvelden van Wageningen University and Research. De landbouwsector kijkt eruit naar de resultaten, want de sector staat onder druk. Je hoort onderzoeker Hilfred Huiting.
2: De achtergrond van de vraagstelling waarom we dit doen is omdat er best wel maatschappelijk en beleidsmatig gesprek of debat is over gewasbeschermingsmiddelen. Ook wel over, nou ja, de stikstofdiscussie kennen we, dus dat gaat uiteindelijk over inputs, nutriënten. En daar kunnen of komen beperkingen aan. En hoe ga je dat nou vertalen in een praktijksituatie?
3: Wat staat hier allemaal qua soorten?
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
3: Hoe lang duurt deze proef nog?
2: Ik hoop nog heel lang. Het project wat nu gestart is voor 4 jaar. Maar we hebben een gewasvolgorde. We hebben 8 gewassen, dus die komen 8 jaar. In 8 jaar komen die overal een keer terecht. Dus wij hopen toch op minstens 8 jaar. Maar dat is meer een financieringsvraag. Dus dat, ja, dichterbij kan niet komen.
3: Nu bent u bezig met dat onderzoek. Er komen straks resultaten. Wat is het moment waarop u dan zegt yes?
2: Er zal niet één yes zijn. Er zullen verschillende yesjes zijn. Wat we natuurlijk uiteindelijk proberen is om die strategie van morgen bedrijfseconomisch gelijkwaardig te zijn met vandaag. Want het gaat uiteindelijk om het verdienvermogen van de teler. Want als je niet verdient, blijf je geen boer, zeg ik maar even. Dus je zult moeten nadenken over kosten van dingen. Als je een alternatief bedenkt, maar dat is 10 keer zo duur. Ja, dan moet het wel heel veel meer opbrengst leveren. Dus als wij uiteindelijk zeggen, hey, het komt goed in de buurt qua opbrengst en ook kwaliteit van wat je oogst. En in elk geval ook onderaan de streep economisch. Nou, ik denk dat we dan onze handen dicht mogen knijpen.
1: Onderzoeker Hilfred Huiting van de Universiteit Wageningen. En verslaggever Marvin Hot die sprak met hem.

0: Sting met Love Isn't a Second Wave. En daarvoor Bruno Mars met All My Soul. Stond op het nieuwe album van hem dat in februari uitkwam. The Romantic. En het wordt ook wel de verborgen parel van dat album genoemd. En het is een mooi nummer, hè, Jolien?
1: Zeker, ik vind het heel mooi, ja.
0: Ja. Nou, nu verder met het nieuws.
1: Leerlingen van basisschool De Kring uit Almere-Buiten pakten gisteren de poetsdoek om het slavernijmonument schoon te maken. Komende dinsdag is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kitty Kotti.
0: Ja, aan de kinderen de schone taak het monument in Almere voor die plechtigheid er spik en span uit te laten zien.
2: We zijn hier op het moment aan het schoonmaken van de slavernij.
3: Ja, waarom doen jullie dat?
2: Voor Kitty Kotti en gewoon dat de slavernij van de ketting is.
3: Het is wel hard werken, hè?
2: Ja.
3: Waarom is het hard werken?
2: Omdat we heel veel moeten schoonmaken. Ja,
3: het is best wel een groot beeld.
2: Ja.
3: En het is heel warm.
2: Ja.
3: Valt allemaal niet mee.
2: Nee.
3: Nee, met een graadje of 37 in de volle zon een groot bronzen beeld oppoetsen is misschien niet het eerste waar je op zo'n moment zin in hebt.
2: Ja, het is heel warm.
3: Des te stoerder dat deze kinderen onder deze omstandigheden toch die handen uit de mouwen steken. U hoort Anneke Dalger, initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking in Almere.
4: We worden hier bijgestaan door de kinderen van de basisschool De Kring in Almere Buiten. En die helpen ons in aanloop naar de herdenking van 30 juni aanstaande het monument schoon te maken.
5: Goedenavond, Kuniti, Bonocci, Aquaba.
3: Ieder jaar wordt op 30 juni hier op het Mandelaplein de afschaffing van de slavernij herdacht. Een groot onderwerp waar de leerlingen over geleerd hebben.
2: De slavernij was dat zwarte mensen werden aan kettingen gezet worden. En ze moesten werken voor witte mensen. Ze kregen geen eten, geen geld.
6: Er moesten mensen heel hard werken en ze probeerden de hele tijd te ontsnappen.
7: Ze waren eigenlijk de baas aan het spelen, witte mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om dit schoon te maken en heel veel te denken aan de mensen die helden zijn.
3: Het viel me op dat de kinderen daar best veel over weten.
4: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast. Maar ik denk dat ook de kinderen van de basisschool, je mag ze best dat verhaal vertellen, ze snappen het wel. Ja. Soms denken we dat het soms zware kost is, maar ze kunnen het wel hebben.
3: Als je daarin terugdenkt, hè, wat er dan vroeger is gebeurd met die slavernij, wat vind jij daarvan?
7: Niet goed, nee. Want ik vind eigenlijk dat witte mensen zelf moesten gaan werken en dat ze zelf geld moeten verdienen.
3: Waarom vind jij het belangrijk dat zij er toch veel van af weten?
4: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
3: De herdenking van de slachtoffers van de slavernij is volgende week dinsdag live te volgen bij Omroep Flevoland.
1: Ja, dat is dus dinsdag 30 juni.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit er in, jullie?
1: Nou, in Venezuela zijn er kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest.

0: Sabrina Carpenter met Tastes. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, we beginnen in Venezuela, want daar zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. En even later volgde een beving met een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en ja, meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat het dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend.
1: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden zonder met een officieel dodental te komen.
0: Het afgelopen jaar werd koper het vaakst gestolen op de bouwplaats, gevolgd door staal. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de bouwarts naar criminaliteit op de bouwplaats. Dat schrijft de Telegraaf. De criminaliteit op de bouwplaats verandert van een simpele diefstal naar ingrijpender buitmaken van materialen, machines en onderdelen die direct bepalend zijn voor de voortgang van een project, zegt de bouwplaatsbeveiliger. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Hardstelfestival DEFCON 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Het gaat om bijna 9 miljoen euro. Eerder zou het 26 miljoen zijn, maar door een nieuw verdeelmodel valt de schade nog mee. Volgens gedeputeerde Hofstra doet het nieuw model meer recht aan de positie van Flevoland. Tientallen mensen hebben gisteren een boete of waarschuwing van de politie gekregen toen ze met hun boot het water opgingen. Er werden vooral boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een dodemanskoord. Dat wordt gebruikt om een boot te laten stoppen als iemand van boord valt. De komende dagen zijn er meer controles. In aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt. De leerlingen van basisschool De Kring kregen les over het slavernijverleden en staken daarna de handen uit de mouwen. Volgens organisator Anneke Dalgaar is het belangrijk dat de kinderen leren over het onderwerp.
2: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat, hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
1: De jaarlijkse herdenking is aanstaande dinsdag. Tot zover het overzicht van het regionieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor tienduizenden doden in Venezuela na twee aardbevingen. Die waren gisteravond in zee. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Een jongen van 17 is op

0: in de hete aanvoelt dan gisteren. Ook vanavond is het dan nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 20 of 21 op de meeste plekken. Best wel een broeierige nacht. En morgen, dat wordt de warmste dag van deze uitzonderlijk hete periode. Met temperaturen die op gaan lopen naar misschien wel 36 of 37 graden. In het weekend ook nog tropisch heet op zaterdag. In de loop van de dag neemt dan de kans op enkele stevige regen en onweersbuien toe. En de dagen daarna, dan laten we het tropisch hete zomerweer geleidelijk achter ons.
1: De brandweer kwam gisteren in actie in Ens. Niet om een brand te blussen, maar om verkoeling te bieden aan kinderen.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: ik zit liever nu niet aan de driver's seat, hoor, moet ik zeggen. Het is veel te warm in de auto.
1: Je hebt toch airco?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dat, voordat dat allemaal werkt. En je hebt natuurlijk voorverkoeling in je auto. Dus.
1: Ja, sorry. Ja.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Nou, weet je, het is toch ook lekker zomer.
1: Ja, ja hoor.
0: Ja, Sniff and Tears hoorde je met de driver's seat.
1: Kinderen in Ens kregen gisteravond verkoeling van de brandweer. Ze werden echt compleet nat gespoten. En dat doet de brandweer niet alleen daar, maar ook in het andere dorp in Noord-Oostpolder.
0: Ja, in Ens gebeurde dat in de straat met de toepasselijke naam Waterkant. En verslaggever Mark Bakker die

0: zag wat er gebeurde.
1: Drie brandweerspuiten staan hier gewoon volop op te spuiten. En heel veel kinderen die genieten daar ook van. Het vind je ervan dat de brandweer dit waterballet organiseert?
2: Ja, koel je af en dan is het niet meer zo warm.
1: Ik zie dat je ook kletsnat bent. Je hebt nog wel een t-shirt aan. Maar hoe voelt dat nu je zo nat bent?
3: Niet zo fijn.
1: Niet zo fijn?
3: Nee, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Nou, hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
1: En dan moet je hem terugpakken?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: En de ploeg zegt van de brandweer is hier ook bij, Fokko Aldert Omta. Jullie doen kinderen wel een hoop plezier hier in Ent, hè?
4: Ja, nou, dat heb je gezien. Het is natuurlijk fantastisch. Wat ze, alleen maar glimlachende kinderen en een hoop plezier. Dit vinden ze echt geweldig.
1: En het water, dat haal je toch niet uit de waterleiding, hè?
4: Nee, maar de waterleiding is ook voor drinkwater. Die moeten we hier niet voor gebruiken. We kunnen gewoon hier oppervlaktewater voor gebruiken. En dat is helemaal geen probleem.
1: En hoe fijn is dit dan, dat je even door de brandweerspuiten nat gemaakt kan worden?
5: Fijn omdat het zo warm is, dus dan kan je een beetje afkoelen.
1: Ja. Het is wel heel warm vandaag, hè?
5: Ja, super warm. Ja.
1: Het grappige is ook dat je een regenboog kan zien in de waterdruppels van deze brandweerspuiten. En deze dames zijn daar zojuist doorheen gegaan. Hey, hoe was dat?
6: Dat was leuk.
1: Ja?
6: Ja.
1: En waarom leuk?
6: Omdat het heel erg warm is en dan is het wel lekker koeling.
1: Gaat het nou een traditie worden dat als het weer mooi weer is, dat jullie in ieder geval één keer in het jaar dit doen?
4: Ja, wat mij betreft wel. Het moet ook dan wel echt warm zijn. Want als het maar een beetje zo is, dan hebben de kinderen het gauw koud. Maar met zulke extreme temperaturen is dat natuurlijk fantastisch.
1: Nou, je mag toch wel zeggen, misschien extreem, maar voor vandaag, voor vanavond heerlijk, toch?
4: Op zo'n avond is het natuurlijk fantastisch. Ja. En het voordeel is voor de ouders, de kinderen slapen straks als een roos.

0: Dat doe je zo mee, hè? Dat,
1: Jij wel, ja.
0: Ja, ik wel. Shakira hoorde je met Sue. Zometeen wat je hebt gemist gisteravond op radio en tv. Wat zit daarin, Jolien?
1: Heb je ooit gehoord van zwerfstroom?
0: Zwerfstroom?
1: Mm-hmm.
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nou, zometeen wel.

0: Madonna met Chivers bij Flevoland is wakker. Het is 14 voor 7. Tijd voor de berichten. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over het niet herkennen van femicide. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die zichzelf van het leven beroofden. In Rotterdam werd het eerder al onderzocht. Marieke Liem is hoogleraar veiligheid en interventies en analyseerde met een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
2: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4 van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
1: Ja, verwrugging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide.
2: Er zitten dus ook vrouwen in die dataset, dus in de Rotterdamse suicides, die in de week voorafgaand aan hun overlijden naar forensisch artsen zijn toegegaan om dat geweld op de hals te laten vastleggen. Dus ze zijn in de periode voordat ze aan suicide kwamen te overlijden, is hen geweld op de hals toegebracht door een huidige of een ex-partner.
1: Ja, denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.
0: In de rode draad aandacht voor zwerfstroom. Verschillende boeren in Nederland zitten met de handen in het haar. Hun dieren vertonen namelijk onverklaarbare stress. Ja, en volgens de boeren komt dat dus door zwerfstromen. Dat zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten en bijvoorbeeld dan de grond inschieten. Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer en die vertelt wat voor stress de boerderijdieren vertonen.
3: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
0: Ja, en een expert zoeken bij het onderzoek van Mulder was niet echt een probleem. Het
3: lijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom, behalve mijn eigen vader. Die heeft, dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat daar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest en die zegt, nou, dit is heel serieus.
1: In de rode draad ook aandacht voor de hitte. In Amsterdam en Weesp mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. Met die pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. De wethouder vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
4: We willen met deze maatregel laten zien dat hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dag.
1: De gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
4: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen. Ja. Die thuis niet hebben om daar verkoeling te gaan zoeken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel warm is in een stad.
1: Nou, zeker. Ja.
0: Ja. Nou, dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Nederland.
1: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond. Kuniti. Bonocci. Aquaba.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Aardappel. En dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet. Uien, zaaiuien, sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
2: Dit is Flevoland.
6: Ja, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
7: En dan moet je hem terugpakken?
6: Ja, eigenlijk wel.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Hardstyle Festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
13: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
12: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrik Ido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
14: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
12: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En zometeen in Flevoland is wakker. Hoe zorg je nou voor een goede oogst als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en ook minder stikstof wil uitstoten? Nou, op een proefveld bij Lelystad wordt daar de komende jaren onderzoek naar gedaan. Om welke gewassen het dan gaat, dat hoor je over een paar minuten.
11: En in aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt.
0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tasja met Austin. Het is 7:07.
1: Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, minder CO2 uitstoten, maar wel gezonde gewassen kweken met goede opbrengsten. Het wordt ook wel de landbouw van morgen genoemd en om dat te bereiken is er onderzoek nodig.
0: En dat gebeurt vlakbij Lelystad op proefvelden van Wageningen University and Research. De landbouwsector die kijkt uit naar de resultaten, want de sector staat onder druk. Je hoort onderzoeker Hilfred Huiting.
2: De achtergrond van de vraagstelling waarom we dit doen is omdat er best wel maatschappelijk en beleidsmatig gesprek of debat is over gewasbeschermingsmiddelen. Ook wel over, nou ja, de stikstofdiscussie kennen we, dus dat gaat uiteindelijk over inputs, nutriënten. En daar kunnen of komen beperkingen aan. En hoe ga je dat nou vertalen in, ja, een praktijksituatie?
3: Wat staat hier allemaal qua soorten?
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
3: Hoe lang duurt deze proef nog?
2: Ik hoop nog heel lang. Het project wat nu gestart is voor 4 jaar. Maar we hebben een gewasvolgorde. We hebben 8 gewassen, dus die komen 8 jaar. In 8 jaar komen die overal een keer terecht. Dus wij hopen toch op minstens 8 jaar. Maar dat is meer een financieringsvraag. Dus dat, ja, dichterbij kan niet komen.
3: Nu bent u bezig met het onderzoek. Er komen straks resultaten. Wat is het moment waarop u dan zegt yes?
2: Er zal niet één yes zijn. Er zullen verschillende yesjes zijn. Wat we natuurlijk uiteindelijk proberen is om in, zeg maar, die strategie van morgen, zeg maar, bedrijfseconomisch gelijkwaardig te zijn met vandaag. Want het gaat uiteindelijk om het verdienvermogen van de teler. Want als je niet verdient, blijf je geen boer, zeg ik maar even. Dus je zult moeten nadenken over, ja, kosten van dingen. Als je een alternatief bedenkt, maar dat is 10 keer zo duur. Ja, dan moet het wel heel erg veel meer opbrengst leveren. Dus als wij uiteindelijk zeggen, hey, het komt goed in de buurt qua opbrengst en ook kwaliteit van wat je oogst. En in elk geval ook onderaan de streep economisch. Nou, ik denk dat we dan onze handen dicht mogen knijpen.
1: En dat zei onderzoeker Hilfred Huiting van de Universiteit Wageningen. Verslaggever Marvin Hop. Zo, dat is de warmte, jongens. Ja, Marvin Hop.
0: Het is warm.
1: Je sprak met hem. Het is hier ook maar 25 graden in de studio, dus het valt mee, hoor.
0: Dit is Daryl Hall en John Oates met Private Eyes.

0: Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall & Oates met Private Eyes.
1: 13 minuten over 7, we gaan naar het weer met Floris Lefebvre. Floris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hete dagen, hoe bijzonder is het wat wij nu meemaken?
2: Ja, het is toch wel zeer bijzonder hoor. Zeker voor de maand juni, het begin van de zomer, zijn dit soort temperaturen toch wel zeer ongebruikelijk. Vandaag ook weer een tropische dag met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk hebben we vanmiddag maxima tussen de 32 en 34 graden. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking aanwezig. Maar later in de middag steekt er wel een verfrissende bries uit het noorden tot noordoosten op, waardoor het aan de grote meren iets minder heet wordt.
1: Oh kijk, nou dat scheelt dan nog. Floris, zullen we nog even terug naar afgelopen nacht? Want ja. Toen was het ook behoorlijk warm, toch?
2: Het was behoorlijk warm. Het was zelfs uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Met zelfs een juni-record. Nog nooit werd het in de maand juni zo warm tijdens de nachtelijke uren. Het werd ruim boven de 20 graden. En de komende nachten gaat de temperatuur verder aangescherpt worden. Want dan hebben we ook een zeer warme nacht voor de boeg. Met temperaturen ruim boven de 20 graden.
1: Ja, en dan hebben we 24, 25, zoiets?
2: Nou ja, in de stedelijke gebieden praat je dan over 21, 22, misschien lokaal zelfs 23 of 24 graden. Voornamelijk in de Randstad zijn die waarden weggelegd hoor. Ik denk dat het in Flevoland allemaal wel wat minder extreem is door die wind van de grote meren.
1: Oké. De dagen hierna. Ja, morgen is het natuurlijk de vrijdag, dat wordt de heetste dag, hè, geloof ik.
2: Ja, waarschijnlijk wordt dit wel echt de heetste dag inderdaad. In mijn kaartje staat momenteel 31 of 32 graden. Maar ik verwacht eigenlijk dat we daar nog ruimschoots overheen gaan. Maximum temperaturen richting de 35 graden zijn niet geheel uitgesloten. En in het zuidoosten van het land kan het zelfs zeer heet worden, uitzonderlijk warm. Met waarden richting de 38, 39, misschien lokaal zelfs 40 graden. Ook dan is het zon overgoten, er is nauwelijks bewolking aanwezig. Maar deze zonnige en hete dag gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit.
1: Nee, dat viel mij vanochtend ook op. Ik reed zo tegen 5 naar de studio. En ik dacht, wat is het heijig, een beetje mistig.
0: Ja, het is heel vochtig. Ja.
2: Het is vochtig, er zit ook wat Sahara-stof in de lucht. Er is ook een smogwaarschuwing voor heel het land. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die vaak voorkomen tijdens deze hete periode in de zomer. Er is wat smog aanwezig in de atmosfeer, dus mensen die daar gevoelig voor zijn, met wat slechtere luchtwegen, ja, daar is het extra opletten voor geblazen.
1: Ja, gewoon maar lekker binnen blijven, denk ik.
2: Gewoon lekker binnen blijven, de airco aan en voorzichtig doen met de hitte.
1: Zo is het. Dan het weekend, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, in het weekend wordt het nog één keer bijzonder warm. Zaterdag temperaturen ruim boven de 30 graden. 33, 34 graden in het oosten van het land, zelfs richting de 37 of 38 opnieuw. Opnieuw zeer uitzonderlijke waarde voor de tijd van het jaar. Een mix van wolkenvelden, flinke zonnige periode. En later komen ook enkele regen- of onweersbuien opzetten, die dan de ergste hitte wel tijdelijk gaan verdrijven. Zondag hebben we waarden die wat lager uitkomen met 28 of 29 graden. Ook dan is er verspreid kans op een enkele regen- of onweersbui. En als die buien zijn overgetrokken, dan komt er behoorlijk koelere lucht het land binnen. Met volgende week waarden tussen de 22 en 25 graden. Dat zijn allemaal zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Dan lijken we echt afscheid te nemen van die bijzonder hete temperaturen.
1: Nou, dat is een stuk aangenamer. Floris, dankjewel hè.
2: Graag gedaan, tot over een uur.
1: Ja, zeker. Leerlingen van basisschool De Kring uit Almere Buiten pakten gisteren de poetsdoek om het slavernijmonument schoon te maken. Komende dinsdag is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kitty Kotti.
3: Aan de kinderen dus de schone taak het monument in Almere voor die plechtigheid spik en span eruit te laten zien.
4: We zijn hier op het moment aan het schoonmaken van de slavernij.
5: Ja, waarom doen jullie dat?
4: Voor Kitty Kotti en gewoon dat de slavernij van de ketting is.
5: Het is wel hard werken, hè?
4: Ja.
5: Waarom is het hard werken?
4: Omdat we heel veel moeten schoonmaken.
5: Ja, het is best wel een groot beeld.
4: Ja.
5: En het is heel warm.
4: Ja.
5: Valt allemaal niet mee.
4: Nee.
5: Nee, met een graadje of 37 in de volle zon een groot bronzen beeld oppoetsen is misschien niet het eerste waar je op zo'n moment zin in hebt.
4: Ja, het is heel warm.
5: Des te stoerder dat deze kinderen onder deze omstandigheden toch die handen uit de mouwen steken. U hoort Anneke Dalger, initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking in Almere.
6: We worden hier bijgestaan door de kinderen van de basisschool De Kring in Almere Buiten. En die helpen ons in aanloop naar de herdenking van 30 juli aanstaande het monument schoon te maken.
7: Goedenavond, Kunetti, Bonocci, Aquaba.
5: Ieder jaar wordt op 30 juni hier op het Mandelaplein de afschaffing van de slavernij herdacht. Een groot onderwerp waar de leerlingen over geleerd hebben.
4: De slavernij was dat zwarte mensen werden aan kettingen gezet worden. En ze moesten werken voor witte mensen. Ze kregen geen eten, geen geld. Er moesten mensen heel hard werken en ze probeerden de hele tijd te ontsnappen. Ze waren eigenlijk de baas aan het spelen, witte mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om dit schoon te maken en heel veel te denken aan de mensen die helden zijn.
7: Het viel me op dat de kinderen daar best veel over weten.
6: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast. Maar ik denk dat ook de kinderen van de basisschool, je mag ze best dat verhaal vertellen, ze snappen het wel. Ja. Soms denken we dat het soms zware kost is, maar ze kunnen het wel hebben.
7: Als je daarin terugdenkt, hè, wat er dan vroeger is gebeurd met die slavernij, wat vind jij daarvan?
4: Niet goed, nee. Want ik vind eigenlijk dat witte mensen zelf moesten gaan werken en dat ze zelf geld moeten verdienen.
7: Waarom vind jij het belangrijk dat zij er toch veel van af weten?
6: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
5: De herdenking van de slachtoffers van de slavernij is volgende week dinsdag live te volgen bij Omroep Flevoland.
1: Ja, dat is dus dinsdag 30 juni.
3: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin, Joline?
1: Dan hebben we het over rouw en verlies waar jonge kinderen mee te maken krijgen. En daar zou wat meer over gepraat moeten worden op de basisschool.

0: Harry Styles was dat met American Girls. Dan de berichten buiten de provincie.
1: In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. Even later volgde een beving met een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, dat is nog niet bekend.
1: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden zonder met een officieel dodental te komen.
0: Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 jaar heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa of een oma. En het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar Rauw.
3: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok. Dat je naar school gaat en dat je zegt, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
0: Ja, rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen.
1: Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen. Staat in een advies van meer dan 50 organisaties. Het gaat om plaats-, navigatie- en tijdsystemen. Nou, die zijn afhankelijk van die satellietsignalen. Maar ja, als die haperen, dan kan dat grote gevolgen hebben, zegt het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.
4: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen, dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel liggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer, als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
1: Nou, dat is nogal zorgelijk als je dit zo hoort.
0: Ja.
1: De organisaties roepen alle partijen op om aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen.
0: NAVO-chef Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met de Amerikaanse president Trump weer een beetje vlot te trekken. Hij probeerde Trump te paaien met grafieken die de president prijzen en laten zien hoeveel landen uitgeven aan defensie sinds zijn presidentschap.
5: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
0: Ja, Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump. Maar hij benadrukte ook dat NAVO-landen hem wel degelijk gesteund hebben in zijn oorlog tegen Iran. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
1: Ik vind het best knap hoor. Dat je zo kan slijmen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Daddy of zo, zei hij toch ook?
1: Oh, heeft hij ook gezegd? Ja, joh. Ja, hij heeft alles wel uit de kast gehaald, hoor.
0: En volgens mij vindt Trump het ook wel leuk.
1: Natuurlijk, die vindt het helemaal hoe meer veren in zijn achterste. Hè?
0: Ja, zou hij op zijn knie hebben gezeten, Rutte?
1: Nou, dat denk ik niet. Dat nou ook weer niet.
0: Nee, dat bedoel ik ook. Nou.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Hardstyle festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Het gaat om bijna €9 miljoen. En eerder zou dit €26 miljoen zijn. Maar door een nieuw verdeelmodel valt de schade nog mee. Volgens gedeputeerde Hofstra doet het nieuwe model meer recht aan de positie van Flevoland. Tientallen mensen hebben gisteren een boete of waarschuwing van de politie gekregen toen zij met hun boot het water opgingen. Er werden vooral boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een dodemanskoord. Dat wordt gebruikt om een boot te laten stoppen als iemand van boord valt. De komende dagen zijn er nog meer controles. In aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt. De leerlingen van basisschool De Kring kregen les over het slavernijverleden en staken daarna de handen uit de mouwen. Volgens organisator Anneke Dalger is het belangrijk dat kinderen leren over het onderwerp.
9: Je wil de kinderen dit ook meegeven, dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
8: De jaarlijkse herdenking is aanstaande dinsdag. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie.

0: Dat is alles. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de brandweer. Die moest gisteren naar Ens. Niet om een brand te blussen, maar om kinderen lekker te verkoeling te bieden door ze helemaal nat te spuiten.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Pointer Sisters met I'm So Excited. En ik denk dat de kinderen in Ens gisteren ook best wel excited waren.
1: Zeker weten, want die kregen gisteren verkoeling van de brandweer. Ze werden helemaal nat gespoten. De brandweer gaat alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder langs om daar voor een waar waterfestijn te zorgen.
0: Ja, in Ens gebeurde dat ook in een straat met een toepasselijke naam, Waterkant. En verslaggever Mark Bakker die zag wat er gebeurde daar.
2: Drie brandweerspuiten staan hier gewoon volop op te spuiten. En heel veel kinderen die genieten daar ook van. Het vind je ervan dat de brandweer dit waterballet organiseert?
3: Ja, dan koel je af en dan is het niet meer zo warm.
2: Ik zie dat je ook kletsnat bent. Je hebt nog wel een t-shirt aan. Maar hoe voelt dat nu je zo nat bent?
4: Niet zo fijn.
2: Niet zo fijn?
4: Nee, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
2: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: En de ploeg zegt van de brandweer is hier ook bij. Fokko Aldert Omta. Jullie doen kinderen wel een hoop plezier hier in Ens, hè?
5: Ja, nou, dat heb je gezien. Het is natuurlijk fantastisch. Alleen maar glimlachende kinderen en een hoop plezier. Dit vinden ze echt geweldig.
2: En het

0: Water, dat haal je toch niet uit de waterleiding, hè?
1: Nee, maar de waterleiding is ook voor drinkwater. Die moeten we hier niet voor gebruiken. We kunnen gewoon hier oppervlaktewater voor gebruiken. En dat is helemaal geen probleem.
0: En hoe fijn is dit dan, dat je even door de brandweerspuiten nat gemaakt kan worden?
2: Fijn omdat het zo warm is, dus zo kan je een beetje afkoelen.
0: Ja. Ja. Ja. Het is wel heel warm vandaag, hè?
2: Ja, super warm. Ja.
0: Het grappige is ook dat je een regenboog kan zien in de waterdruppels van deze brandweerspuiten. En deze dames zijn daar zojuist doorheen gegaan. Hey, hoe was dat?
3: Nou, dat was leuk.
0: Ja?
3: Ja.
0: En waarom leuk?
3: Omdat het heel erg warm is en dan is het wel lekker koeling.
0: Gaat het nou een traditie worden dat als het weer mooi weer is, dat jullie in ieder geval één keer in het jaar dit doen?
1: Ja, wat mij betreft wel. Het moet ook dan wel echt warm zijn. Want als het maar een beetje zo is, dan hebben de kinderen het gauw koud. Maar met zulke extreme temperaturen is dat natuurlijk fantastisch.
0: Nou, je mag toch wel zeggen, misschien extreem, maar voor vandaag, voor vanavond heerlijk, toch?
1: Op zo'n avond is het natuurlijk fantastisch. Ja. En het voordeel is voor de ouders, de kinderen slapen straks als een roos.

0: George Ezra was dat met Shotgun. En daarvoor Sienna Spyro met Material Lover. Dan wat je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio en televisie.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over het niet herkennen van femicide. Komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die zichzelf van het leven beroofden. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Marieke Liem is hoogleraar veiligheid en interventies en analyseerde met een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
2: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat in ongeveer 1 op de 5 dossiers we geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4... van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
1: Verwurging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide.
2: Er zitten dus ook vrouwen in die dataset, dus in de Rotterdamse suicides, die in de week voorafgaand aan hun overlijden naar forensisch artsen zijn toegegaan om dat geweld op de hals te laten vastleggen. Dus ze zijn in de periode voordat ze aan suicide kwamen te overlijden, is hen geweld op de hals toegebracht door een huidige of een ex-partner.
1: Nou, denk je nou aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.
0: In de rode draad aandacht voor zwerfstroom. Ja, verschillende boeren in Nederland zitten namelijk met hun handen in het haar. Hun dieren vertonen namelijk onverklaarbare stress. En volgens de boeren komt dat door zwerfstroom. Dat zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten en bijvoorbeeld de grond inschieten. Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer en vertelt wat voor stress de boerderijdieren precies vertonen.
3: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
0: En bij zijn onderzoek hoefde Mulder niet heel ver te zoeken naar een expert.
3: Het lijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom, behalve mijn eigen vader. Die heeft, dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat daar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest en die zegt, nou, dit is heel serieus.
1: In de rode draad was ook aandacht voor de hitte in Amsterdam en Weesp. Mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. Met die pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. En de wethouder vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
4: We willen met deze maatregel laten zien dat de hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dag.
1: De gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
4: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen. Ja. Die thuis niet hebben om daar verkoeling te gaan zoeken.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond, Kuniti, Bonocci, Aquaba.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien, sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
6: En dan moet je hem terugpakken?
5: Ja, eigenlijk wel.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Hardstyle Festival DEFCON 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En tientallen mensen hebben gisteren een boete of een waarschuwing van de politie gekregen toen ze met hun boot het water opgingen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
8: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
7: De schade is groot in de hoofdstad Caracas. Storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
9: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
7: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. De komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dus waar moet je zijn?
11: Op de Wadden.
10: Op Vlieland bijvoorbeeld. Lekker daar hoor.
11: Is het zo?
10: Ja, fantastisch mooi eiland vind ik het. Maar goed, hoe is het op de weg? Ik geloof dat heel veel mensen thuis werken vandaag.
11: Dat zou ik ook doen.
10: Ja,
11: als je een airco hebt inderdaad.
10: Zeker. Ja. Er is alleen wat vertraging op de N50. Zwolle en Meloort. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen ben je 5 minuten langer onderweg. Dat is alles. En zometeen in Flevoland is wakker. Dan hebben we het over een goede oogst. Ja, hoe zorg je nou voor een goede oogst? Als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en minder stikstof wil uitstoten. Nou, op een proefveld bij Lelystad wordt daar de komende jaren onderzoek naar gedaan. Ja, om welke gewassen gaat het dan? Nou, dat hoor je over een paar minuten.
5: En in aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Almere.
13: Almere bestaat 50 jaar
14: en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Het is altijd zo gek, als ik ga dansen op de dansvloer, dan is in één keer iedereen weg.
1: Nou, dat vind ik sneu.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik echt niet aardig.
0: Misschien dat ik zo goed kan dansen.
1: Ik denk dat dat het is.
0: Dat denk ik ook. Sophie Ellis Baxter hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, minder CO2 uitstoten, maar wel gezonde gewassen kweken met goede opbrengsten. Dat wordt ook wel de landbouw van morgen genoemd. En om dat te bereiken is onderzoek nodig.
0: En dat gebeurt vlakbij Lelystad op proefvelden van Wageningen University and Research. En de landbouwsector kijkt uit naar de resultaten, want de sector staat onder druk. Je hoort onderzoeker Hilfred Huiting.
2: De achtergrond van de vraagstelling waarom we dit doen is omdat er best wel maatschappelijk en beleidsmatig gesprek of debat is over gewasbeschermingsmiddelen. Ook wel over, nou ja, de stikstofdiscussie kennen we, dus dat gaat uiteindelijk over inputs, nutriënten. En daar kunnen of komen beperkingen aan. En hoe ga je dat nou vertalen in, ja, een praktijksituatie?
3: Wat staat hier allemaal qua soorten?
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
3: Hoe lang duurt deze proef nog?
2: Ik hoop nog heel lang. Het project wat nu gestart is voor 4 jaar. Maar we hebben een gewasvolgorde. We hebben 8 gewassen, dus die komen 8 jaar. In 8 jaar komen die overal een keer terecht. Dus wij hopen toch op minstens 8 jaar. Maar dat is meer een financieringsvraag. Dus dat, ja, dichterbij kan niet komen.
3: Nu bent u bezig met dat onderzoek. Er komen straks resultaten. Wat is het moment waarop u dan zegt yes?
2: Er zal niet één yes zijn. Er zullen verschillende yesjes zijn. Wat we natuurlijk uiteindelijk proberen is om in, zeg maar, die strategie van morgen, zeg maar, bedrijfseconomisch gelijkwaardig te zijn met vandaag. Want het gaat uiteindelijk om het verdienvermogen van de teler. Want als je niet verdient, blijf je geen boer, zeg ik maar even. Dus je zult moeten nadenken over, ja, kosten van dingen. Als je een alternatief bedenkt, maar dat is 10 keer zo duur, ja, dan moet het wel heel veel meer opbrengst leveren. Dus als wij uiteindelijk zeggen, hey, het komt goed in de buurt qua opbrengst en ook kwaliteit van wat je oogst. En in elk geval ook onderaan de streep economisch. Nou, ik denk dat we dan onze handen dicht mogen knijpen.
1: Zij onderzoeker Hilfred Huiting van de Universiteit Wageningen. Verslaggever Marvin Hop, die sprak met hem. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ja, het blijft een mooie combinatie, deze twee. Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In.
1: Floris Lafeber, die vraagt je bij over het weer. Ja, Floris, volgens mij, ik verspreek me vaker dan anders en het zou zomaar te maken kunnen hebben met de hitte.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat heb ik ook wel, hoor.
1: Ja, hè?
2: Het is echt een hele broeierige nacht geweest in Flevoland. Met temperaturen die niet of nauwelijks onder de 20 graden zijn gekomen. Dat is bijna een recordje waard. De komende nachten worden nog een fractie warmer. Met in de stedelijke gebieden zelfs minima ruim boven de 20 graden. Dus ja, al met al komen een aantal heuse plaknachten aan. En ook vanochtend is het al behoorlijk heet met 25 graden in grote delen van het zuiden van de provincie. Op de meeste plaatsen is er heel veel ruimte voor de zon, maar in het noorden, in het uiterste noorden, bij het grensgebied van Overijssel en Friesland, daar is momenteel sprake van wat laaghangende bewolking en nevel of mist van zee. Nou, dat zal de komende uren oplossen. De zon zal veelvuldig schijnen in grote delen van het land. En dat betekent dat de temperatuur ook flink kan oplopen. Met maximale instraling krijgen we vanmiddag temperaturen van tropische waarde tussen de 30 en 34 graden. 30 graden is of 32 graden is ongeveer de gemiddelde temperatuur. Dat staat zo in het kaartje. Maar aan het eind van de dag, aan het eind van de middag en avond, dan steekt er ook een verkoelende bries vanuit het noorden op.
1: Oh, dat is dan nog wel lekker. Want hoe zit het met de zonkracht, Floris?
2: Ja, dat is inderdaad een hele goeie. De zon staat echt behoorlijk hoog aan de hemel. We hebben natuurlijk de langste dag van het jaar net gehad. En momenteel zitten we alweer op 25 juni. En ook vandaag hebben we een hele hoge zonnestand. En dat betekent dat we tussen 1 en 3 een UV-index van 7 of zelfs 8 kunnen verwachten in grote delen van het land, waaronder ook in Flevoland. En als je eenmaal in de zon gaat zitten, dan betekent dat het snel gaat met het verbranden van je huid. Binnen 10 minuten kan je huid al rood zijn.
1: Zo, is er eigenlijk een maximum aan?
2: Ja, er is wel een maximum aan, hoor. In Nederland wordt een maximum zonkracht van 7 of 8 bereikt. Eigenlijk hoger dan dat kunnen we niet meten in ons land. Maar in delen van Zuid-Europa kunnen we zon of een UV-index van 10 of 11 verwachten zelfs.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Hoe ziet het eruit voor de komende dagen?
2: Ja, het blijft heet. En we zien ook dat vanavond de hitte lange tijd blijft hangen. Voornamelijk in de stedelijke gebieden. Langs de grote meren kunnen we wel terecht voor verkoeling door een bries vanaf de grote meren dus. Vanaf het Markermeer en het IJsselmeer. Dus zoek je verkoeling, ga dan vooral naar het westen van de provincie. Daar is het allemaal een stuk aangenamer. En komende nacht hebben we dan een warme nacht, een broeierige nacht. Met een hoge luchtvochtigheid en een hoge minimumtemperatuur van 21 of 22 graden. Met de hoogste waarde dus in de grote steden. Dus ja, pak die ventilator er goed bij komende avond en nacht. Morgen is die ventilator ook nodig, want dan wordt het een hele warme dag. Het wordt de heetste dag van deze week. In mijn kaartje staan momenteel waarden van 31 of 32 graden. Maar ik denk dat we nog een aantal graden hoger uitkomen. Met lokaal zelfs 34 of 35 graden. En ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. En die hete en zonnige dagen van vandaag en morgen gaan overigens niet gepaard met een hele goede luchtkwaliteit.
1: Nee, dat snap ik. En het weekend, nog geen verkoeling, hè?
2: Ja, nog niet, hoor. Inderdaad. Op zaterdag krijgen we nog één keer een hele hete dag. De wind die draait wel naar een westelijke richting, maar de aangevoerde lucht op hoogte is behoorlijk warm. Waardoor we er misschien lokaal zelfs nog een aantal graden bij op kunnen tellen. 33 of 34 graden. Het is ook wat vochtiger door een wind vanuit het westen. En dat betekent dat het echt broeierig en klam aan gaat voelen. Ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. Een hoge zonkracht is ook dan van toepassing. En dat betekent dat je heel snel kan verbranden. Verkoeling zit er wel aan te komen, want in de loop van zondagavond ontstaan er op uitgebreidere schaal wat regen- en onweersbuien. Dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdagavond. Ja, en dan is de ergste hitte wel verdreven uit de provincie. Dan steekt er ook daarachter een frisse wind uit het noordwesten op. En die blaast echt verkoelende lucht naar ons land. Volgende week hebben we dan zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar tussen de 23 en 25 graden. Het is dan vaak droog met heel veel ruimte voor de zon. Maar in de loop van de week moeten we ook rekening houden met een aantal stevige buien.
1: Oké, nou dat klinkt een stuk aangenamer. Floris, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Leerlingen van basisschool De Kring uit Almere Buiten pakten gisteren de poetsdoek om het slavernijmonument schoon te maken. Komende dinsdag is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kitty Kottie.
3: Aan de kinderen de schone taak het monument in Almere voor die plechtigheid spik en span eruit te laten zien.
4: We zijn hier op het moment aan het schoonmaken van de slavernij.
5: Ja, waarom doen jullie dat?
4: Voor Kitty Kottie en gewoon dat de slavernij van de ketting is.
5: Het is wel hard werken, hè?
4: Ja.
5: Waarom is het hard werken?
4: Omdat we heel veel moeten schoonmaken. Ja,
6: het is best wel een groot beeld.
4: Ja.
6: En het is heel warm.
4: Ja.
6: Valt allemaal niet mee.
4: Nee,
6: met een graadje of 37 in de volle zon een groot bronzen beeld oppoetsen is misschien niet het eerste waar je op zo'n moment zin in hebt.
4: Ja, het is heel warm.
6: Des te stoerder dat deze kinderen onder deze omstandigheden toch die handen uit de mouwen steken. U hoort Anneke Dalger, initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking in Almere.
7: We worden hier bijgestaan door de kinderen van de basisschool De Kring in Almere Buiten. En die helpen ons in aanloop naar de herdenking van 30 juni aanstaande het monument schoon te maken.
8: Goedenavond, Kuniti, Bonocci, Aquaba.
6: Ieder jaar wordt op 30 juni hier op het Mandelaplein de afschaffing van de slavernij herdacht. Een groot onderwerp waar de leerlingen over geleerd hebben.
4: De slavernij was dat zwarte mensen werden aan kettingen gezet worden. En ze moesten werken voor witte mensen. Ze kregen geen eten, geen geld. Er moesten mensen heel hard werken en ze probeerden de hele tijd te ontsnappen. Ze waren eigenlijk de baas aan het spelen, witte mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om dit schoon te maken en heel veel te denken aan de mensen die helden zijn.
6: Viel me op dat de kinderen daar best veel over weten.
7: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast. Maar ik denk dat ook de kinderen van de basisschool, je mag ze best dat verhaal vertellen, ze snappen het wel. Ja. Soms denken we dat het soms zware kost is, maar ze kunnen het wel hebben.
6: Als je daarin terugdenkt, hè, wat er dan vroeger is gebeurd met die slavernij, wat vind jij daarvan?
4: Niet goed, nee. Want ik vind eigenlijk dat witte mensen zelf moesten gaan werken en dat ze zelf geld moeten verdienen.
6: Waarom vind jij het belangrijk dat zij er toch veel van af weten?
7: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat je... hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
6: De herdenking van de slachtoffers van de slavernij is volgende week dinsdag live te volgen bij Omroep Flevoland.
1: En dat is dus dinsdag 30 juni.

0: luisteren.
1: Hij was een tijdje gestopt met optreden, maar in 2025 begon hij dus weer. En dat is alleen maar goed, want hij maakte hele mooie concerten. Louis Capaldi hoorde je met Forget Me. Nu de berichten buiten de provincie.
0: Ja, het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe het werkt.
2: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
0: Ja, ik moest een beetje lachen, want ik dacht dat het serieus een grap was. Maar het is dus echt.
1: Ja.
0: Maar ja, ze worden natuurlijk niet echt met een enkel band.
1: Ja, dan nog.
0: Ja, het is wel echt een noodmaatregel.
1: Ja.
0: Dat de gevangenissen zo vol zitten, komt door verschillende zaken. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen. En de afgelopen jaren zijn meerdere gevangenissen gesloten.
1: In Venezuela zijn 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Het epicentrum van de eerste beving met een kracht van 7,2 bevond zich in zee. En nog geen minuut later was er even verderop al een volgende beving met een kracht van 7,5. Ze behoren tot de zwaarste bevingen in Venezuela in 100 jaar tijd. Deze seismoloog van het KNMI weet wat er is gebeurd.
3: Ten noorden ligt de Caribische plaat, ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar en heeft deze 2 hele zware bevingen veroorzaakt.
1: Interim-president Rodriguez die heeft ook de noodtoestand uitgeroepen.
0: Een speciaal moment voor Zuid-Afrika bij het WK voetbal. Het land gaat voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen.
4: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat.
0: Oh, dat is, gaat niet over het voetbal.
1: Dat gaat niet over voetbal. Excuus, die houden we zo meteen nog.
0: Ja, die hou je te goed van ons. Marokko versloeg Haiti en werd 2e in de pool achter Brazilië. Nou, vannacht weten we tegen welke van deze 2 landen Nederland het in de volgende ronde moet opnemen. Ik weet niet waar je blij van moet worden. Marokko of Brazilië?
1: Ik weet het ook niet hoor. Vind ik een lastige.
0: Ik ook.
1: Ja, wat ik zou zeggen.
0: Ja.
1: Ik denk dan Marokko.
0: Ja, weet je, uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Als je wereldkampioen wil worden, moet je van iedereen
1: daarom
0: kunnen winnen.
1: Daarom, dus wat zit eigenlijk ook te zeuren.
0: Maar ja.
1: En tot zover de overzicht van de berichten buiten de provincie.
5: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: is Flevoland met het regionieuws.
1: Artstyle Festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag die worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terug kunnen krijgen. Tegen een 20-jarige Amsterdammer is 30 maanden cel geëist voor een aanslag op een boksschool. Begin vorig jaar was er een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere. Justitie denkt dat de Amsterdammer daarachter zit. Het OM wil ook dat de man een schadevergoeding betaalt aan de eigenaar van de boksschool. De explosie zorgde voor forse schade. Tientallen mensen hebben gisteren een boete of waarschuwing van de politie gekregen toen zij met hun boot het water op gingen. Er werden vooral boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een dodemanskoord. Dat wordt gebruikt om een boot te laten stoppen als iemand van boord valt. De komende dagen zijn er nog meer controles. In aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt. De leerlingen van basisschool De Kring kregen les over het slavernijverleden en staken daarna de handen uit de mouwen. Volgens organisator Anneke Dalger is het belangrijk dat kinderen leren over het onderwerp.
16: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat, hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
1: De jaarlijkse herdenking is aanstaande dinsdag. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI er rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut.
18: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden, maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit, want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
0: Vertraging op de A1, Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de West en knooppunt Eemnes. En dat is dan naar de A27 richting Almere. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg. 5 minuten oponthoud op de A27.

0: Lekker hoor.
1: Rolling Stones en een beetje Jolien met Start Me Up bij Flevoland is Wakker. Het is 8:08.
0: Kinderen in Enns kregen gisteravond verkoeling van de brandweer. Ze werden nat gespoten. De brandweer gaat alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder langs om een waterfestijn te verzorgen.
1: Ja, in Enns gebeurde dat in een straat met een toepasselijke naam, namelijk Waterkant. Je hoort verslaggever Mark Bakker en die zag wat er gebeurde.
2: Drie brandweerspuiten staan hier gewoon volop op te spuiten. En heel veel kinderen die genieten daar ook van. Het vind je ervan dat de brandweer dit waterballet organiseert?
3: Ja, koel je af en dan is het niet meer zo warm.
2: Ik zie dat je ook kletsnat bent. Je hebt nog wel een t-shirt aan. Maar hoe voelt dat nu je zo nat bent?
4: Niet zo fijn.
2: Niet zo fijn?
4: Nee, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Nou, hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
2: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: En de ploeg zegt van de brandweer is hier ook bij. Fokko Aldert Omta. Jullie doen kinderen wel een hoop plezier hier in Enns, hè?
5: Ja, nou, dat heb je gezien. Het is natuurlijk fantastisch. Wat ze, alleen maar glimlachende kinderen en een hoop plezier. Dit vinden ze echt geweldig.
2: En het water, dat haal je toch niet uit de waterleiding, hè?
5: Nee, maar de waterleiding is ook voor drinkwater. Die moeten we hier niet voor gebruiken. We kunnen gewoon hier oppervlaktewater voor gebruiken. En dat is helemaal geen probleem.
2: En hoe fijn is dit dan, dat je even door de brandweerspuiten nat gemaakt kan worden?
6: Fijn omdat het zo warm is, dus dan kan je een beetje afkoelen.
2: Ja. Ja. Ja. Het is wel heel warm vandaag, hè?
6: Ja, super warm. Ja.

0: Het grappige is ook dat je een regenboog kan zien in de waterdruppels van deze brandweerspuiten. En deze dames zijn daar zojuist doorheen gegaan. Hey, hoe was dat?
1: Dat was leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom leuk?
1: Omdat het heel erg warm is en dan is het wel lekker koeling.
0: Gaat het nou een traditie worden dat als het weer mooi weer is, dat jullie in ieder geval één keer in het jaar dit doen?
2: Ja, wat mij betreft wel. Het moet ook dan wel echt warm zijn. Want als het maar een beetje zo-zo is, dan hebben de kinderen het gauw koud. Maar met zulke extreme temperaturen is dat natuurlijk fantastisch.
0: Nou, je mag toch wel zeggen, misschien extreem, maar voor vandaag, voor vanavond heerlijk, toch?
2: Oh, op zo'n avond is het natuurlijk fantastisch. Ja. En het voordeel is voor de ouders, de kinderen slapen straks als een roos.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: De Four Tops met Reach Out, I'll Be There. En daarvoor de nieuwe van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En ik denk dat dat plaatje nog wel vaker voorbij gaat komen. Dat wordt wel weer een hitje.
1: Ja, denk ook.
0: Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in de Rode Draad was aandacht voor zwerfstroom. Meerdere boeren in Nederland zitten met de handen in het haar. Hun dieren vertonen onverklaarbare stress. En volgens de boeren komt dat door zwerfstroom. Nou, dat zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten. Ze schieten bijvoorbeeld de grond in. Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer en vertelt wat voor stress de boerderijdieren vertonen.
2: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
1: Ja, bij zijn onderzoek hoefde Mulder niet lang te zoeken naar een expert.
2: Het lijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom, behalve mijn eigen vader. Die heeft, dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat daar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest en die zegt, nou, dit is heel serieus.
0: In de Rode Draad ook aandacht voor de hitte. In Amsterdam en Weesp mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. En met de pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. En de wethouder vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
3: We willen met deze maatregel laten zien dat hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dag.
0: De gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
3: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen. Ja. Die thuis niet hebben om daar verkoeling te gaan zoeken.
0: Of een koeltemat, hè? Voor normaal gesproken voor huisdieren. Die werken ook voor nu voor jou als mens.
1: Nou, ja, zeker.
0: Ja. Gisteravond was dat dus op radio en tv.
1: Dit was Flevoland is wakker.
0: Ja.
1: Morgenochtend vanaf 6 uur zijn we er natuurlijk weer.
0: Ja, en hebben ook het gesprek natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar eerst nog even de komende uren nog wat lekkere muziek in Flevoland Muziekland met mij.
1: Eerst uurtje ga jij doen, ja.
0: Zeker. Dit is Bluff.

0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond. Kuniti. Bonocci. Aquaba.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet. Uien, zaaiuien. Sluitkool. Graan. Grasklaver. En tulpen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
0: Dit is Flevoland.
4: Hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
5: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Hardstelfestival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En tegen een 20-jarige Amsterdammer is 30 maanden cel geëist voor een aanslag op een Almeerse boksschool. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
10: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
12: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
10: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 4 files in onze regio. Te beginnen op de A9, Diemen Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen ben je 5 minuten langer onderweg. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Wildhoven en knooppunt Rijnsweerd, 6 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 5 minuten file. En ook nog een file op de N309 Epe-Dronten tussen de A50 en Epe. Doe er 5 minuten langer over. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Je luistert de komende 2 uur naar Flevoland Muziekland. Met uiteraard heel veel zomermuziek. Ja, en we trappen af zometeen met Chaké met Tu sais, je t'aime.
13: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Goedemorgen.

Son Milieu en daarvoor met Dark Before the Dawn. En daarvoor hoorde je Chaké met Tu sais, je t'aime bij Flevoland Muziekland van de 25e van juni. Ja, en gisteravond of vannacht was echt wel een hele warme nacht. Dat hoorde je ook wel in het nieuws zojuist. En ik dacht, daar moeten we wat mee. Ja, want zo'n nacht, dat is echt zo'n plaknacht. Misschien slaap je ook niet helemaal zo goed als dat je normaal gesproken doet. Dus ik dacht, joh, we gaan even zoeken naar een leuk plaatje die daarbij past. Om even een beetje die slapeloze nacht van de afgelopen nacht... misschien een beetje lucht te geven of zoiets. Dus ik zoek eigenlijk platen die gaan over nachten, over slapen, over misschien wel slechte nachten. Of ja, als er iets bij jou te binnen schiet, je mag het laten weten. Een liedje over slaap. 0320 28 50 50. Je mag gewoon appen, dan komt dat bij mij binnen en dan kan ik hem voor je gaan draaien. Ik doe alvast wel een voorproefje daarop. Ik dacht, ja, als je natuurlijk slecht slaapt, dan krijg je er een hoofdpijn van. En de Eagles hebben daar een prachtige plaat over gemaakt. Heartache Tonight, 0320 28 50 50 dus.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

Samuel Welten en Leeuw Kleine met Maak Me Nou Niet Gek. Je kunt er mee spelen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. De foto is te zien op onze televisie, op Facebook, op onze Facebookpagina en op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Het zijn vandaag twee foto's van de buitenspeeldag op het schoolplein van de Ichters in Almere stad. En alles werd uit de kast gehaald om kinderen buiten te laten spelen. En dat is ook te zien, want je ziet er een hartstikke groot springkussen, een speeltoestel. Ja, je ziet wel wat kinderen spelen, maar het valt me eigenlijk nog een beetje tegen hoeveel kinderen aan het spelen zijn. Ja, het moet meer buiten spelen, jongens. Dat is leuk. Maar met deze temperaturen misschien niet zo leuk. Maar zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan tot 11 uur. Kan op twee manieren. Bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar omroepflevoland.nl/kiek. Dus zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? 0320 28 50 50. Of omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Tina Turner met We Don't Need Another Hero.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Hardstyle Festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag die worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Tegen een 20-jarige Amsterdammer is 30 maanden cel geëist voor een aanslag op een boksschool. Begin vorig jaar was er een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere. Justitie denkt dat de Amsterdammer erachter zit. Het OM wil ook dat de man een schadevergoeding betaalt aan de eigenaar van de boksschool. De explosie zorgde voor forse schade. De gemeente Dronten heeft een app gelanceerd voor toeristen. Daarin kunnen ze het aanbod van horeca, winkels en activiteiten en evenementen in de gemeente vinden. De app heet Visit Dronten en het doel is om bezoekers van de drie dorpen te stimuleren om meer te ontdekken en langer te blijven. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen. Andere landen hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor 1000 doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en zeker 700 gewonden. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Beek in Zuid-Limburg 25 graden worden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden, maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit, want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
8: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de N309 Epe Dronten. Tussen de A50 en Epe doe je er 5 minuten langer over. Er zijn ook nog flitsers gezien, onder andere op de A1 naar de Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 14,5. En ook nog een flitser op de N50 in beide richtingen bij Emmeloord, hectometerpaal 266,6. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Ja, ik vroeg jou toen straks natuurlijk liedjes over de nacht. Nou, er zijn al heel veel leuke verzoekjes binnengekomen. Het was natuurlijk vannacht een hete nacht. En vanavond wordt het nog een hetere nacht. Dus als jij een leuk verzoekje hebt, een nummer over slapen, een nummer over de nacht, over hitte, je mag het laten weten. 0320 28 50 50. Je kan er gewoon naartoe appen.
11: Goedemorgen.

Roxanne Hazes. Met tranen in de gift shop. En daarvoor de Pretenders met Back on the Chain Gang. Ja, ik vroeg jou natuurlijk zoek plaatjes met die hete nacht die we afgelopen nacht hebben gekregen. Die we ook komende nacht weer gaan krijgen. Van die slapeloze nachten zijn dat waarin het net te warm is. Dus plaatjes over de hitte, over het slapen, over de nacht. Nou, ik kreeg een aantal leuke verzoeken binnen. Onder andere Sis, die kwam met een hartstikke leuk nummer van Guus Meeuwers. Het is een nacht. En Ilva van der Swan uit Dronten, die kwam met ook een heel grappige nummer. Ik kende het helemaal niet, maar dat is Dennis van Dam met Hittegolf. Klinkt zo. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat het is. Het is natuurlijk een hittegolf. Nou, vind ik een leuk toepasbaar nummer. Maar toen kwam ook nog Valentijn kwam met een andere plaat, Valentijn Tiel. En die kwam met Arie Ribbens met Brabantse nachten zijn lang. Ja, die kan ik eigenlijk niet overslaan als die aangevraagd wordt. Dus die ga ik dan ook gewoon voor je draaien. Speciaal dus voor Valentijn. Arie Ribbens met Brabantse nachten zijn lang. Want ik kan je uit ervaring zeggen, die zijn echt heel erg lang.

Katy Perry met California Girls. En Katy Perry die toert op dit moment door Europa met haar festivaltour. En een paar dagen geleden vertoonde ze zichzelf in Spanje. Crowdsurfend in een plastic fles. Ja, een opblaasbare plastic fles dan wel. En daar toert ze dus heel Europa mee door. Je moet eigenlijk even op internet even die beelden gaan bekijken. Het ziet er echt heel grappig uit. Crowdsurfen, maar dan op een verantwoorde manier. Want als je valt, ja, dan val je. Dan doet het niet heel veel pijn, denk ik. Zometeen heb ik nog Sineke voor je met Ik doe wat ik wil. Maar eerst nog Toto met Stop Loving You.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk. Ja, la, la.

0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond. Kuniti. Bonocci. Aquaba.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet. Uien, zaaiuien. Sluitkool. Graan. Grasklaver. En tulpen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
0: Dit is Flevoland.
4: Hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
5: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Hardstyle-festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En de gemeente Dronten heeft een nieuwe app gelanceerd voor toeristen. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het wat langzaam rijdt op de N309, de weg van Epen naar Dronten. Tussen de A28 en Elburg-Vesting, 6 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeister, die meldt controle op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad, bij 62,1. Ze staan ook in Almere bij Arboretum West. En ze staan op de Ganzenweg in Harderwijk. Dat is de N302 bij 107,5. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Nou, Roy die gaat genieten van het lekkere warme, nou ja, van het warme weer buiten. Ik ga lekker verder met de hete muziek. We hebben zometeen Chris Norman, Suzy Quattro en zij stammelen erin.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Goedemorgen.

Chris Norman samen met Susie Quattro en Stumbling In. Daarvoor lekker zomerse muziek van Jonas Blue samen met Malive. Of Malief, wat je maar zeggen wil. En The Edge of Desire. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 25 juni. Een bloedhete dag. Misschien wel de warmste dag in de geschiedenis van het meten van de temperaturen. Ik zag vanochtend bij onze weerman Robert de Vries. Ik zeg misschien onze, hè? Onze weerman Robert de Vries. Dat hij sinds al die tijd dat hij het weer doet, voor het eerst nu een temperatuur van 40 graden in het oosten van Nederland zou hebben. Dus uitzonderlijk uniek, maar ook wel weer zorgelijk. Maar goed, 25 juni, vandaag misschien wel jouw verjaardag. Je bent samen jarig met Jeroen Vos, de Nederlandse presentator, DJ, acteur en voormalig VJ van TMF. Jeroen Post is vandaag 51 jaar geworden. George Michael zou vandaag ook jarig zijn, waar het niet dat hij in 2016 overleed, ook alweer 10 jaar geleden. George zou vandaag 63 zijn geworden. Dolf Jansen, die is nog gewoon onder ons, die is vandaag wel jarig, wordt 63 jaar. Ricky Gervais, de Britse komiek, acteur en schrijver, wordt 65 jaar. Oscar van Dillen, componist en muziekpedagoog, zei, die wordt 68 jaar. Jimmy Walker, de Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 79 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, dat is deze zangeres. Carly Simons wordt 81 jaar. En als je maar even kijkt bij de Spotify, bij de streamingsdiensten, zijn een aantal liedjes, Why, Your So Vain, die worden heel goed beluisterd. Maar deze is eigenlijk een beetje ondergeschikt aan alles. Maar wel heerlijk om naar te luisteren, vooral bij deze temperaturen. Carly Simon, You Belong To Me.

Bob Marley en de Wailers en de Buffalo Soldier. En daarvoor Carly Simon. And you belong to me. De foto. Kiek. Ja, je zit er al op te wachten, denk ik. Ga er maar eens eventjes goed voor zitten. Het is een foto die Kiek heeft genomen bij de buitenspeeldag. En er is het een en ander aan de hand. Ja. Ik ga even met je meekijken. We zien een springkussen. Super populair. Niet alleen bij de kinderen hoor, ook bij de ouders. Maar dat is meestal als de kinderen dan op bed toe zijn. De ouders hebben lekker de hele dag al buiten gezeten met elkaar. Drankje op en dan nog even een keertje door dat springkussen heen met z'n allen. Bijzonder leuk. Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Gewoon het springkussen dan, hè. We zien die ventilator daar staan. En een meisje die boven zit op het klimrek, op het houten klimrek. Er staat een moeder waarschijnlijk daar links achter. Nog eentje. Daar zit niet zozeer verschil in. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. De hint is, met deze dagen heb je er wel behoefte aan. Ja, met deze dagen heb je er wel behoefte aan. Het is een beetje vergezocht misschien. Maar ik zal je straks uitleggen hoe dat helemaal met elkaar zit. Mocht je het antwoord hebben gevonden, geef het dan eventjes door. Hè, naar 0320 28 50 50. En mocht jij ook nog een berichtje voor ons hebben wat te maken heeft met de warmte, met de hitte, mogen we wel zeggen. Iets wat misschien afgelast is op het laatste moment en iedereen moet het weten. Stuur het ook naar ons door, gaan wij het melden. 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bijna 10:30, goedemorgen. De gemeente Dronten ziet een plan voor een vleeskuikenstal aan de Rietweg niet zitten. Een boer heeft daar een voorstel voor ingediend, omdat er volgens hem vraag naar is. In de stal zouden ruim 13.000 vleeskuikens moeten komen. Volgens de gemeente past het niet in de omgevingsplannen. Alleen agrarische bedrijven die gewassen telen zijn toegestaan in het gebied. Het verzoek is daarom afgewezen. Op een proefveld bij Lelystad wordt de komende 4 jaar onderzocht hoe boeren met minder bestrijdingsmiddelen en een lagere stikstofuitstoot toch een goede oogst kunnen hebben. Het gaat om een onderzoek van Wageningen University and Research. Het wordt betaald door Flevoland en nog 6 andere provincies. Ook het ministerie van Landbouw draagt bij. De gemeente Dronten heeft een app gelanceerd voor toeristen. Daarin kunnen ze het aanbod van horeca, winkels, activiteiten en evenementen in de gemeente vinden. De app heet Visit Dronten. Het doel is bezoekers van de 3 dorpen te stimuleren om meer te ontdekken en langer te blijven. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Andere nieuws lees je ook bij onze eigen app en natuurlijk de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden, maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit, want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
8: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt op dit moment een probleempje op de A6. Vanaf Jouren richting Lelystad voor Emmeloord 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt alleen een controle op het Arboretum West in Almere. Mocht je ze ook ergens anders hebben gezien, geef ze dan altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer lekker terug in de tijd. We gaan naar de jaren 70. Om precies te zijn 1973. Een leuk verhaaltje over de plaat die daarbij hoort.
10: Flevoland.
11: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Plekket.

0: Ja, dat gaat vannacht natuurlijk allemaal gebeuren, hè?
1: 1 uur, maar het zou ook nog noodweer kunnen zijn daar in dat klassieke stadion. Echt een iconisch stadion is dat, met twee van die grote tribunes aan de zijkanten. Maar het is open, het dak kan daar niet dicht, sterker nog, er zit helemaal geen dak op. Dus mocht het noodweer er zijn met flinke buien, hagel en onweer, wordt de wedstrijd uitgesteld. Minimaal eerst met 30 minuten en daarna gaan ze weer verder kijken. Dus ja, ik zou eventjes goed de weersverwachting in de gaten houden daar. Ook wat de berichtgeving natuurlijk is van de diverse verslaggevers die er allemaal zitten en wat je op televisie kan zien. Want anders dan word je straks wakker om 12:30. En dan zeggen ze, nee, het is sowieso 2 uur uitgesteld. Wat dus kan gebeuren ook. Maar goed, Oranje speelt vanavond dus in ieder geval tegen Tunesië. Tunesië is al uitgeschakeld. Dus ja, je zou het ook op een gentleman agreement kunnen gooien natuurlijk. Dus niet heel erg sportief. Nederland moet gewoon die wedstrijd keigoed gaan spelen. Want dan hebben ze in ieder geval vertrouwen voor die volgende wedstrijd tegen of Marokko of Brazilië. We gaan het vanavond allemaal meemaken.
2: Flevoland, muziekland. Terug naar
1: 1973. Oliecrisis in Nederland zorgde voor autoloze zondagen om benzine te sparen. Dat kwam doordat Arabische landen hun olie-export naar Nederland stopten. Architect Aldo van Eyck die ontving de prestigieuze Riba Gold Medal. Stichting Max Havelaar die werd opgericht om aandacht te vragen voor eerlijke handel. En het Nederlands elftal, onder leiding van Johan Cruijff, behaalde succes door zich te kwalificeren voor het WK in 1974. We weten hoe dat is afgelopen, hè? Paul. Verder werd het rookverbod opnieuw aangescherpt in openbare gebouwen en was er veel aandacht voor milieubewustzijn. Zomaar enkele belangrijke gebeurtenissen uit dat jaar. Kijken we naar de hitparade van week 26, 1973... zien we daar een opmerkelijk bandje staan. Met een plaatje wat later ook nog uit zou groeien tot een wereldhit. Het was een groepje met 4 mensen erin. Björn, Benny, Anna en Frida. En zo werd het bandje ook op het hoesje aangekondigd ook. Er werd niks over initialen over gezegd. Je weet natuurlijk al waar ik het over heb. Met het nummer brak de groep ABBA door in Nederland. Ring Ring, daar hebben we het over. Dat was oorspronkelijk in het Zweeds geschreven door Benny en Björn, samen met hun manager Stig Anderson. De Engelse vertaling die werd gemaakt met hulp van Niels Sedaka en Phil Cody. 2 mannen en hun manager die waren uitgekozen om de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival 73 op zich te nemen. Nou, na een paar dagen schrijven kwamen ze met dit liedje uit. En dat heette eerst Klok Klap, oftewel klokslag. Helemaal niet over Ring Ring. Die Stig Anderson schreef de Zweedse tekst erbij. En later werd dus uiteindelijk die Amerikaan erbij gehaald. Niels Sedaka. Om de Engelse tekst te schrijven. Nou, de producer die destijds in de studio werkte aan dat nummer Ring Ring, dat was wat langzamer. Die had iets gelezen over Phil Spector met zijn beroemde Wall of Sound, waardoor je zo'n immens vol geluid kreeg ook. Hij kon dat niet maken, want daar was op dat moment geen geld voor. ABBA stond natuurlijk in de beginschoenen. Dus dacht hij, weet je wat, dan laat ik het niet door verschillende instrumenten en muzikanten spelen op dezelfde. Weet je wel, 2 of 3 drums, waardoor die Wall of Sound, Phil Spector, die creëerde dat op die manier. Weet je wat, dan doe ik gewoon opnieuw alle dingen opnemen. Dan laat ik het net eventjes iets anders lopen, die dikke Ampex recorders. En toen kreeg hij toch een heel dik, vol geluid. Nou, ABBA, oftewel Benny, Björn, Agnetha.

0: En Frida, wat later Anna Fried werd. Die deden dus mee met de voorronde voor Zweden. Werden daar derde. Maar het succes, dat begon al hoor. Want ze stonden op een gegeven moment op nummer 1, 2 en 3 met dat nummer.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 73 met ABBA.

Ook weer lekkere zomerse muziek van Justin Wellington en Aiko Aiko. En daarvoor het verhaal uit 1973. Valt een beetje met die vier personen erin. Later werd dat ABBA. Leuk ook om te lezen over die studiomogelijkheden. En volgens mij, er is ook een documentaire over het begin van ABBA, waarin het ook nog eens een keertje wordt uitgelegd. Zoek het maar op, want het is echt geniaal wat de producent, de producer, toen die technicus heeft uitgevonden in die studio. Je hoorde ze met het eerste plaatje, waarmee ze eigenlijk met album, met nummer en vertaling op 1, 2 en 3 hier stonden. Ring Ring was dat. Nou, Ring Ring mag je ook naar ons toe doen. Naar Kiek, naar 0320-285050. 0320-285050. Als jij ziet wat het verschil is op deze foto. En ik zei al de hint. Met deze dagen is het heerlijk. Kan je het nodig hebben ook. Is het welkom? Ja, je kan er alles op zeggen natuurlijk ook. Wat dit produceert. Nou, volgens mij heb ik je nu wel heel erg op weg geholpen. Het moet ook een beetje, hè, want op deze dagen moet je niet te druk maken. Dus je moet niet te veel inspanning gaan leveren om te gaan kijken wat het verschil hier is op deze foto van de buitenspeeldag met een mooi springkussen. Blijf daar naar kijken, dan zie je het vanzelf. Heb je het gevonden? 0320 28 50 50. Ook als je een berichtje voor ons hebt in verband met de warmte, de hitte, als er iets niet doorgaat, geef dat ook even aan ons door. Dit is de Sandy Coast.

Samantha Steenwijk heeft de polderplaat deze week. En de single de hits, Je weet niet wat je mist. En daarvoor Hans Vermeulen met zijn Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Straks eventjes na 11 uur is de herberg weer open. Het terras staat wel buiten. Maar ja, nu hebben we weer dat probleem. Eerst was het te koud, veel te veel regen. Nu is het weer te warm, want de meeste mensen die zeggen van we willen eigenlijk wel binnen zitten in de herberg. Want wij hebben airco, een herberg met airco. Ja, dat is hartstikke fijn ook. Wij ontvangen straks dus veel gasten. In ieder geval Sanne Maaike, ook weer met nieuws in muziek. Gaat het over voetbal, maar voetbal op veel kleinere schaal. We hebben natuurlijk ook Jeroen Wolsen met financieel nieuws. En eventjes na 2:30 komt ook Jules Woldhuis, onze eigen Q, met misschien wel zijn eigen Miss Moneypenny, vertellen over de nieuwe films die gaan spelen in Flevoland.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond. Kunitti. Bonocci. Aquaba.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Aardappel. En dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet. Uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
6: En dan moet je hem terugpakken.
5: Ja, eigenlijk wel.
7: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanrakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Dronten ziet een plan voor een vleeskuikenstal aan de Rietweg niet zitten. Op een proefveld bij Lelystad wordt de komende 4 jaar onderzocht hoe boeren met minder bestrijdingsmiddelen en een lagere stikstofuitstoot toch een goede oogst kunnen hebben. En de gemeente Dronten heeft een app gelanceerd voor toeristen. Daarin kunnen ze het aanbod van horeca, winkels, activiteiten en evenementen in de gemeente vinden.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, met z'n allen naar de Wadden dan, want daar is het een beetje koeler. De ANWB die geeft aan dat het op dit moment langzaam rijdt op de N301 Almere-Barneveld voor de A28 4 minuten. En de N309 Epe-Dronten voor Epe 5 minuten vertraging. Flitsers zijn er op dit moment niet gemeld, behalve een controle op Arboretum West in Almere. Maar heb je daar meer informatie over, geef ons dat eventjes door dan. En dat kan allemaal via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen, het is donderdagochtend, dus bij ons in de studio is de gast Jeroen Wolsen met Financieel Nieuws.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ik hoorde dus vanmorgen, en ik dacht dat het niet zo was, dat het heel goed is om met dit warme weer koffie te drinken. Omdat mensen wat minder goed slapen. En dan blijf je dus alerter.
1: Hete thee.
0: Ja, maar koffie.
1: Heet pittig eten.
0: Koffie onttrekt normaal gesproken ook vocht aan je lichaam. Daarom krijg je in Italië altijd een glasje water bij je koffie. Je cappuccino. Daarvoor is
1: maar
0: dat.
1: Maar daar is de koffie ook een heel stuk sterker. Hè?
0: En een heel stuk goedkoper ook trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Wat zeg je
1: allemaal, Jon?
2: Ik zie de ideale oplossing: ijskoffie.
0: Ijskoffie, ja,
1: heerlijk.
2: Dan ben je er. Ja, hè?
1: Maar dan wel met een bol vanilleijs erin. Niet ijskoffie, gewoon koffie.
0: Met een blokje. Maar het is weer zo ongezond, mannen.
1: Zonder suikers, niet te zuipen.
0: Ja, hartstikke dik van. Erg goed, je kan het hebben natuurlijk. Hoe is het met je?
2: Goed, hoezo?
0: Ja? Nou ja, goed, ik heb je net een heerlijke koek gegeven. Die is alweer op, zie ik, hè?
1: Hij ligt een beetje zwaar op de maag, moet ik zeggen.
0: Maar het is ook nooit goed wat ik je geef.
2: Nee.
0: Doe het nooit meer.
2: Dat is wel op.
0: Ja.
1: Moet je doen.
0: Ik heb er nog eentje, hoor.
1: Ja, ik moest het proeven van jou. Ja? Je zei van, het zijn dingen zonder roomboot. En die eet ik dus niet.
0: Nee,
1: jij
0: eet
1: dus
0: ook niet.
1: Nee. Dus eet jij hem dan maar. Dus je weet wel wat hij weggeeft natuurlijk ook.
0: Was het lekker?
1: Ja, is binnen te houden.
0: Ja, goed. Ja. Nou, mooi.
1: Waarom?
0: Ja.
1: Jeroen, waar ga je het zo meteen over hebben?
2: Ja, werknemers die worden natuurlijk nog wel eens geconfronteerd met ontslagsituaties. Steeds vaker, al is het alleen maar door AI. Ja, hoe ga je ermee om en hoe wapen je je daartegen als werknemer? En de volgende stap in het verhaal is, stel nou, volgens het Nibud gaat het steeds slechter met veel mensen, financieel gezien.
0: Ja, hoor.
2: Dus steeds mensen problemen. Ja, wat kun je daaraan doen en waar hebben we het over?
0: Ja, tips.
2: Yes, zeker.
0: Zometeen, heerlijk.
3: De temperatuur is hoog. En de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: De Beach Boys. Het zijn er een hoop tegenwoordig met deze dagen.
1: Ja, wij ook eigenlijk een beetje, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Beachman dan, hè? We zijn natuurlijk oud.
0: Maar wel met lange broek.
1: Ja, absoluut. Die lange pijpen. Jeroen, wat is er nou?
0: Niks.
1: Nee, ik ging zelfs in met leren pijpen.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat zou ik met dit weer niet doen.
0: Als mijn eigen leren is.
1: Ja,
0: dat is allemaal niet bij jou.
1: Ja. Goed, we gaan wat anders leren. Van Jeroen Wolfsen. Ja. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Ja, heb je het een beetje te doen, is het een beetje te doen bij jullie op kantoor?
2: Ja, het kantoor is het heerlijk.
1: Ja?
2: Ja, absoluut.
1: Airco aan.
2: Airco aan. Het is een jaar stuk geweest. Vorig jaar stond ik op het punt om allemaal die mobiele airco's te kopen.
1: Toen kwam je nog zo bezweet aan, weet je nog?
2: Oh man. Maar inmiddels is het daar cool.
1: Goed zo.
0: Wat zullen de meeste mensen een energierekening krijgen die airco's allemaal hebben?
2: Nou, de variabele tarieven schoten even door het dak. Hè?
1: Ja, euro in België 35. Helemaal, hè, trouwens. Ja, hoor.
2: In België ook.
1: Ja. Nou, veel duurder is daar de energie. Hè? Ja. Wij lenen ze nu zelfs wel af en toe.
2: Pas op.
0: Nou, oké. Eerst maar eventjes, je werkgever die wil van jou af. Hoe sterk sta jij als werknemer?
2: Ja, dit gebeurt veel, jongens, op dit moment natuurlijk. Het is zeker niet zo dat er een grote ontslaggolf is. Maar het is natuurlijk van alle tijden dat werknemers soms van een groepje personeel af wil.
1: En waar heb je het dan over?
2: Een reorganisatie, zoals het zo bekend heet. Hè? Of heroriëntatie, zoals de manager het dan noemt. Maar
0: over wat praktijk... voor bepaalde sectoren?
1: Ja, wat voor baan heb je het dan over?
2: Nou, je ziet het zeker. In mijn business, de verzekeringsbusiness, heb ik echt wel gezien dat verzekeraars op dit moment hard aan het efficiëren. Efficiëren
1: zo noemen ze dat dan.
2: Ja, het is allemaal efficiëntie en bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
1: Ja.
2: En dan krijg je dat gesprek, hè, van joh, hoe gaat het met je? En zit je hier nog op je plek? En heb je niet het idee dat je eigenlijk wel een beetje op zoek bent, hè, naar een nieuwe uitdaging?
0: Nou, zou je eens een keer iets anders
2: doen? Ja, nou, als dat soort gesprekken komen, dan moet je gaan opletten. Oh. Dus, want ja, je kan niet zomaar ontslagen worden.
1: Maar wat kun je dan even zeggen? Stel dat iemand zo dat zegt, een werkgever. Hoe moet je dan regelen? En dan zegt, nou, er zit inderdaad wat in. Dan moet je dan juist zeggen, nee, ik heb hartstikke leuk hier.
2: Ik heb 6 tips inderdaad, die je zeker mee kan nemen. Maar even goed om mee te beginnen. Je staat heel sterk als werknemer. Je staat gewoon 1-0 voor. Een werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Die moet echt naar het UWV of de kanton. Rechter, maar er is een heel interessant plakverbandje wat ze kunnen gebruiken. En dat is de zogenaamde VSO, de vaststellingsovereenkomst. Als je samen eruit bent dat je weggaat, dan krijg je een vaststellingsovereenkomst. Dan kan je de WW in en je krijgt vaak een bedrag mee. Want je tekent zo'n vaststellingsovereenkomst natuurlijk als het een beetje vriendelijk van jouw kant is. Mm-hmm. Vroeger noemden we het de gouden handdruk.
1: Ja.
2: Maar let wel op.
1: Oh.
2: Als die suggestieve vragen komen, moet je op kwieven zijn. En gewoon geen antwoord geven eigenlijk. Ik bedoel, het is duidelijk dat de werkgever van jou af wil en niet andersom. Dus vraag maar gewoon, waar hebben we het over? Zeg dus ook nooit dat je er inderdaad misschien wel over nadenkt.
1: Dat bedoel ik,
2: dat je weg wil. Dus dat is echt een no-go.
1: Hmm.
2: Probeer, en het is lastig, je emoties af te schakelen en het gewoon vanaf een afstandje te bekijken alsof het niet over jou gaat. Maar dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Het gaat wel over jou. Het gaat zelfs over je baan en noem maar op. En het alternatief is dat je dan vanaf nu in plaats van in Almere werkt, kan je naar de vestiging in Tilburg. Nou, je snapt wel, dat gaat voor heel veel mensen echt wel stress opleveren. Maar probeer
1: maar dat mag toch ook niet zomaar? Mag een werkgever zomaar zeggen, je gaat nu naar Groningen in plaats van dat je in Lelystad
2: werkt? Nee, dat mag zeker niet zomaar. Maar dat wil niet zeggen dat het niet geprobeerd wordt. Kijk, een werkgever moet jou een redelijk aanbod doen. En dat redelijke, dat is natuurlijk heel vaag begrip daarin. Hè?
1: Ja.
2: Dus, maar goed, schakel die emotie uit. Laat je ook vooral niet onder druk zetten. Tip 4. Je moet voor die in die datum een beslissing hebben genomen. Je moet aangeven wat je wil. Jij moet bepalen.
1: Je moet helemaal niks.
2: Je moet helemaal niks. Je staat als werknemer nog steeds goed in het voor op punten. Maar je kunt wel, en heel belangrijk, vraag wel juridisch advies aan. Hè. Ga dat traject niet zelf doen. Ook niet als je een hele mooie vaststellingsovereenkomst krijgt. Dan moet wel 100% zeker zijn dat je recht op WW als je daar al mee instemt. En hoe sterk sta je? Dus dat zijn wel dingen. En wees ook niet te bescheiden, onderhandel gewoon. Want uiteindelijk wil een werkgever van je af. Daar kan best een legitieme reden voor zijn. Hè. Als het slecht gaat met het bedrijf, is het helemaal niet raar dat je als werkgever ook de boel moet saneren om de kop bovenin te houden. Als er 3 man uit moet en 30 man kan blijven werken, hè, dan is dat best een verstandige keuze.
1: Dat is dan economische reden is het dan.
2: Natuurlijk,
1: hè?
2: Maar... Ja. Onderhandel wel, want die werkgever wil van jou af. En het is helemaal niet erg om daar gewoon zakelijk in te zitten. En ze zeggen wel eens, hè, bij goede onderhandelingen zijn er 2 verliezers.
1: Ja.
2: Dus dat betekent dat iedereen wat water bij de wijn moet doen. Dus kom je in zo'n situatie, laat je niet gek maken. Schakel advies in, bekijk het objectief, wees eerlijk naar jezelf.
1: Maar over die gouden handdruk, hè, waar heb je nou eigenlijk... Op hoeveel heb je recht? Stel, je hebt ergens 10 jaar gewerkt of wisselt
2: dat
1: per
2: sector? Nou, je hebt sowieso recht op een transitievergoeding. Dat is 1/3 maand per jaar dat je gewerkt hebt. Dus heb je 3 jaar gewerkt, krijg je 1 maand... He, maar daar ga je de wedstrijd niet mee winnen inderdaad.
1: Nee. Dus het moet echt wordt ook nog extra belast, of niet?
2: Nou, nee, dat weer niet. Je voelt het even zwaarder in de loonbelasting, omdat die tegen een zwaarder tarief gaat. Maar in de inkomstenbelasting wordt dat weer rechtgetrokken.
1: Aan het einde van het jaar.
2: Ja.
1: Ja, dus, ja.
2: Belangrijkste is, als je in die situatie komt, schakeladvies in. Laat je niet gek maken, laat je niet onder druk zetten. Ja. En hou het vriendelijk, maar vecht voor je recht.
1: Dus naast dat derde per maand wat je zegt, heb je nog eventueel op een,
2: absoluut,
1: nog een bedrag?
2: Ja, die werkgever recht wil van je af en die zal jou een aanbod moeten doen. Zodat jij daar kan zeggen van, nou, dit is interessant, hier kan ik ja tegen.
1: En dat is gewoon voor iedereen wat die persoonlijk
2: iedere situatie
1: kan
2: verschillend.
1: Ja, okay.
0: Als je zelf niet zo bij de hand bent, zeg maar, kan je dan nergens terecht voor informatie of zo?
2: Is dat juridisch advies inschakelen.
1: Heel
2: vaak. En wij hebben het zelf ook gedaan overigens. Mm. Wij hebben een keer zo'n ronde moeten doen toen het in één keer met hypotheekrente heel slecht ging. En we gewoon een aantal adviseurs te veel hadden en echt in de problemen kwamen. Ja, dan moet je gewoon ook zorgen dat die werknemer, die kreeg ons ook gewoon een adviseur toegewezen. Van joh, ga dan maar. Of je mag in ieder geval declareren. Mm. Ga alsjeblieft het gesprek aan met een adviseur. Want het moet wel een eerlijk spelletje zijn.
0: Uiteraard. Goed. Het Nibud dan.
2: Ja.
0: Er komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Dat
2: kan door ontslag. Dat kan door ontslag. Maar nee, het is absoluut een feit. En het zijn vooral eigenlijk de jongvolwassenen hier. Dus die hebben nog een studieschuld. Die hebben dure huur. Moeten duur kopen. En ja, je ziet gewoon dat percentage van mensen die in de problemen komen. Die dat groeit. En dat is van 32% naar 38% gegaan.
1: Ik vind dat wel schrikbarend.
0: Ja,
1: hoor.
0: Zeker.
2: Ja. Ja. Maar de jongvolwassenen nog meer. Hè? 40-54% volgens het Nibud. En wat is het probleem? Ze hebben gewoon een lage buffer. Een derde van de huishoudens heeft minder dan €2500 spaargeld.
1: Nou, dan gaat het snel, hè?
2: Dan gaat het heel hard, een kapotte auto, je hebt een kapotte boete koelkast, of zo, een keer een boete. Of een belastingaanslag of een toeslag die je terug moet betalen.
1: Ja.
2: En dan ben je gewoon door je buffer heen en dan is het klaar. Toch zien we met z'n allen de toekomst wel positief. 7% van de mensen zegt, nou, kan echt niet rondkomen. Maar 5% zegt, nou ja, het gaat wel goed komen. Nou, dan kom je een beetje terug op waar moet je dan op gaan letten. Ja, weet je, ga potjes maken. Benoemde dingen die een potje voor uitgaven, een potje wel voor vakantie, een potje wel voor dit, een potje voor je auto, een potje voor je huis, een potje voor onderhoud.
1: Ja.
2: Zorg dat je overzicht krijgt, want daar zit het probleem natuurlijk.
0: Ja, en kijk naar je rekening ook. Hè?
2: Wees streng.
0: En kijk eens waar je allemaal aan uitgeeft. Al die abonnementen die je tegenwoordig
2: hebt. Een paar weken geleden hadden we het daarover. Ja.
0: Sommige dingen te kunnen zien.
1: Zeker. Al die streamingdiensten.
2: Ik las in het Algemeen Dagblad vanmorgen dat het tegenwoordig in Rotterdam is het heel hip. Dan kan je gewoon voor €50 een koffieabonnement afsluiten. Dan kan je iedere dag een kopje koffie
1: drinken. Leuk is dat, hè?
2: Ja, maar goed. 30 kopjes koffie keer €4,5 is normaal natuurlijk veel duurder.
1: Ja.
2: Maar de vraag is, moet je dan die koffie buiten de deur drinken als je al met een hoge huur en al die dingen zit?
1: Nou, dat ook. En als je dan met vakantie gaat, dan loopt het op het moment natuurlijk gewoon door. Dan kun je 3 weken geen gebruik.
2: Nee.
1: Dat is natuurlijk een beetje het verdienmodel.
2: Ja,
1: dat is met de streamingdiensten natuurlijk
2: iedere
1: ook
2: dag
1: zo.
2: Wat, hè? Maar goed, even serieus. Minimaal €50-60 om dus een kopje koffie om de hoek te kunnen kopen.
1: Ja.
2: Nou, dat is zo'n abonnementje waar je wel even over na.
1: Maar die uitgaven zijn natuurlijk heel erg veranderd ten opzichte van 20, 30 jaar geleden. Toen had je helemaal niet van die hippe koffietentjes.
2: Absoluut niet.
1: Nee, kon je ook bij tanks of die gore slootwater kon je dan halen, weet je nog?
2: Ja, dat moest je
0: dus
2: mee doen.
0: Uiteindelijk weten we dat al die abonnementen voor wat dan ook, dat loopt allemaal op. Maar dat is wel het nieuwe verdienmodel natuurlijk voor die bedrijven.
1: Voor die bedrijven.
2: Ja, het gekke is, bij mij loopt het juist af.
0: Oh.
2: Nou, het loopt zo.
0: Bij mij lopen dan de rekening af, maar stilzwijgend en dan gaan ze zo weer door.
2: Absoluut.
0: Okay. Jeroen Wolsen, dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemorgen, het is 11:30 geweest. Het is tijd voor het nieuws uit Flevoland. Als ik tenminste hier ook wat test krijg. Jazeker, ik heb het. Een 24-jarige man uit Rutte is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een overval op een tankstation langs de A6 bij Nagelen. Een jaar van de straf is voorwaardelijk. De man overviel in april vorig jaar tankstation De Abt bij de Ketelbrug en richtte daar grote vernielingen aan. Daarna vluchtte hij met de auto met gedoofde lichten. De man negeerde ook een stopteken van de politie. Bij Meppel crashte hij. De straf is hoger dan de eis van het OM, omdat de overval volgens de rechtbank volledig gepland was. De gemeente Dronten ziet een plan voor een vleeskuikenstal aan de Rietweg niet zitten. Een boer had daar een voorstel voor ingediend, omdat er volgens hem vraag naar is. In de stal zouden ruim 13.000 vleeskuikens moeten komen. Volgens de gemeente past het niet in het omgevingsplan. Alleen agrarische bedrijven die gewassen telen zijn toegestaan in dat gebied. Het verzoek is daarom ook afgewezen. En op een proefveld bij Lelystad wordt de komende 4 jaar onderzocht hoe boeren met minder bestrijdingsmiddelen en een lagere stikstofuitstoot toch een goede oogst kunnen hebben. Het gaat om een onderzoek van Wageningen University and Research. Het wordt betaald door Flevoland en nog 6 andere provincies en ook het ministerie van Landbouw draagt bij.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden, maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit, want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
9: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt vertraging op de N307 Lelystad-Kampen voor de N711. 8 minuten vertraging. Flitsers worden er op dit moment niet gemeld, maar heb je ze toch gezien in onze regio? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo'n plaat van de Pet Shop Boys die je bijna nooit hoort. Maar als het zomers weer is, dan komt hij weer bovendrijven. Savida Air van de Pet Shop Boys. En daarvoor de Spinners en de Rubber Band Man.
1: Rubbers. Rubber Band Man.
0: Ja.
1: Hoe komen ze er op die naam ook allemaal? Hè? Want in jouw naam wordt Arnaud Pleket. Hoe ben je daar opgekomen?
0: Oh,
1: dat is voor je eigen naam?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja. We gaan naar onze kandidaat.
0: Arnaud de Rubber.
1: Nee, maar het klinkt wel goed. Arnaud Pleket is gewoon als...
0: Maar dat doen de meeste ouders. Die hebben een achternaam. En dan denken ze, welke naam past er een beetje bij? Wat allitereert ook lekker.
1: Ja, nou, dat klinkt wel goed.
0: Ja.
1: En zoals Frans-Duits. Ja, ik denk, als ik Duits het van mag, dan ga ik mijn zoon geen Frans noemen. Want als kind word je natuurlijk gepest.
0: Weet ik niet. Misschien is het wel leuk. Ik heb hem er nooit over gehoord.
1: Zal ik het eens vragen aan hem?
0: Ja, je hebt wel andere namen, van die schaamnamen.
1: Ja, mevrouw Poepjes en zo, dat soort dingen.
0: Ja,
1: of meneer Poepjes.
0: Dan zo eventjes niet 1, 2, 3 op eentje komen.
1: Ja,
0: maar elk jaar is er zo'n verkiezing.
1: Ja, ik weet dat meisje heet de Lip van de achternaam.
0: Ja.
1: En de voornaam was dan... Nee, de naam om je voor te schamen.
0: Rood.
1: We gaan naar onze... Schaamrood. Help me eraan.
0: Iemand die een kapje heet.
1: Mondkapje?
0: Goed. We hebben Linda en de achternaam
1: Linda.
0: Kan je niks mee doen met Linda. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Linda zit in de auto, hoor.
2: Ja.
1: Ja, handsfree, hè?
2: Ja, zeker.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ben je ooit gepest met je naam?
1: Nee.
2: Nou ja, het welbekende liedje wat jouw collega zojuist zong.
0: Ja, van Frank Boeien.
1: Maar er zijn er,
0: ik wil
1: nog
0: alles
1: een.
0: Voor je doen.
1: Er zijn meerdere liedjes.
2: Deden ze
1: Linda.
2: Dat maar?
0: Wat zeg je, Linda?
2: Deden ze dat maar alles?
0: Ja, deden ze dat maar alles. Toen zei je ook van, nou, ik heb nog wel een lijstje voor je. Dan moet je dat nu ook gaan doen, want je zingt het liedje. En dan ga je het ook doen.
2: Zoiets.
0: Zoiets. Maar Linda Pinda hebben ze nooit gezegd.
1: Oh ja.
2: Nou, ja.
0: Ook wel.
2: Wat zullen we daar? Ja. Altijd. Maar het is makkelijk.
0: Ach ja, joh. Nou goed. Hey, Linda.

0: Groenhart uit Almere, waar ben je nou onderweg?
1: Ik ga mijn dochter zo ophalen van school.
0: Oh ja, die zijn vroeg vrij.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Bij ons op school hadden ze zoiets van, ze zijn vroeg vrij. Maar als je ze thuis kan houden, dan mag je ze ook thuis houden.
1: Ja, dat hebben wij morgen. Maar ik vind het helemaal prima. Ik ben ook vrij, dus ik vind het helemaal prima.
2: Maar de hele dag heb je dan thuis?
0: Een week voor de vakantie. Volgende week heb je nog 3 of 4 dagen. Je doet dan eigenlijk helemaal niks meer. Zeg dan gewoon naar school. Ja, waarschijnlijk mogen ze niet. Jongens, het is zo warm. Volgende week is het ook nog enigszins een beetje warm. Zoek het lekker uit. Ga op vakantie. Ga wat doen. Je hoeft niet meer naar school toe te komen. Toch?
1: Ja, het is dubbel. Want sommige ouders kunnen niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Af en toe zit je in een spagaat. Dat je denkt van, je kan die kinderen wel naar huis toe sturen. Dat vinden ze allemaal hartstikke leuk. Maar wij moeten gewoon werken en zo. Dus oma's, opa's, tantes, neefjes, nichtjes, allemaal maar oproepen.
2: Ja,
0: dan kunnen jullie oppassen.
2: Dat ik ben gevraagd, ja.
0: Ja,
1: nichtjes. Ja, die worden ook al ingeschakeld.
0: Ja, klopt. Maar als je dat allemaal van tevoren had geweten, had je gewoon 2 weken eerder op vakantie kunnen gaan. Dat scheelt eventjes een partij euro's.
1: Ben ik helemaal met je eens.
0: Echt, als je deze week op vakantie was gegaan, ik heb het gisteren toevallig voor de grap even uitgezocht.
2: Ben je waarschijnlijk de helft kwijt.
0: €400 per persoon had het gescheeld.
2: En je vakantie was maar €400.
0: Daarom.
2: Was je gratis weg geweest.
0: Ja, maar zo kan je dus heel snel, als je met de fiets €1600 besparen. Maar goed, het is niet zo, dus laten we erop.
2: Had je geen kinderen moeten nemen, Arnoud?
0: Tuurlijk wel.
2: Nee, je krijgt
0: je krijgt er zoveel voor terug.
2: Nou, noem eens wat. Iets positiefs dan.
0: Slapeloze nachten.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja,
2: goed, Linda. Linda. Linda, ik wil graag weten...
0: Wat? Het is net Vaderdag geweest.
2: Wat heb je gekregen?
0: Een lekker luchtje.
2: Nee, een geurtje. Een luchtje hangt aan stront.
0: Nee.
2: Jawel.
0: Een lekker luchtje hangt aan een parfumfles. En een vies luchtje hangt aan de...
2: Ga maar naar een parfumerie. Als je daar zegt, ik wil een luchtje, dan wijzen ze je de deur. Zeg, nee, wij verkopen hier geuren.
0: Oh, nee. Ze wijzen me niet de deur.
2: Nee?
0: Nee, loopt er een klant weg.
2: Pas maar.
0: We wijken heel erg af. Ja. Linda.
2: Linda.
0: Ja. Wat vroegen we ook alweer aan Linda? Oh ja, de oplossing voor vandaag. Wat heb jij gezien bij die foto van Kiek bij de buitenspeeldag?
1: Die blauwe en die gele ring. Speelattribuut.
0: Ja, op die ventilator. Op de windmachine, daarom zei ik met deze dagen. Is het heel fijn om het even te hebben.
2: Hartstikke goed.
0: Een lekker verkoelend windje. Nou ja, verkoelend. Hè? Warme lucht in je gezicht is ook niks.
2: Nee.
0: Met zo'n ventilator.
2: Nou, vreselijk.
0: Linda, we gaan naar het rad.
2: Ja,
0: gaan we kijken.
2: Ik sta er klaar voor. Ja. Ik ga voor jou draaien. Hard of zacht, links of rechts? Een harde linksom. Nou, daar gaat hij hoor.
0: Ja.
2: 1, 2. Nou. Daar ga ik, Arnoud. Let op, hè.
0: Hoor. Ja.
2: Kijk eens even, een harde links. Oh, wat een harde, zeg.
0: Alles valt er weer
2: van. Valt er weer af.
0: Ja. Oh, nee.
2: Hey, nou, laat zitten.
0: Herstelt zichzelf. Heel mooi.
2: Zit hier weer vast.
0: Ja. Hij zit weer vast.
2: Ongelooflijk. Ja. Even kijken, het is rood en wit een beetje.
0: Oeh.
2: Nee, het is echt rood, sorry.
0: Ja. Rood, code rood.
2: Ja, code rood. Je hebt gewonnen. Je mag kiezen.
1: Oh.
2: Of onze felbegeerde Omroep Flevoland sokken. Witte sportsokken. Met Omroep Flevoland logo natuurlijk. Of het Omroep Flevoland washandje. Zodat je lekker met deze warmte en een koud washandje kan proppen op plekken waar...
0: In je nek
2: bijvoorbeeld, ja, of andere plekken. Nou goed, wat wil je hebben? Een washandje of sokken? Of zeg je nou, het is zo heet, doe niet zo knullig, geef het allebei.
1: Allebei natuurlijk.
2: Ja, nee, maar je vraagt allebei. Erover geslagen, dus
0: nee,
2: wat de sokken?
0: Nee, je vraagt er zelf om.
2: Oké, je krijgt het allebei. Ja. Ja,
0: helemaal goed ook. Niet in de slippers, hè, de witte sokken. Dat kan niet meer.
2: Nou, het was aan het ook niet, hè?
0: Het was de hele tijd was het mode, maar het kan niet meer.
2: Nee?
0: Nee, het kan niet meer.
2: Wel in die dichte slippers van die stoks.
0: Hij wil toch niet met sokken?
2: Nee, die zijn dicht. Oh. Dat moet juist, want als je dan met blote voeten dat draagt...
0: Ja.
2: Dan kan zeg maar het zweet niet weg.
0: De condensatie kan niet weg.
2: Juist, dan gaat het stinken.
0: Oh, vandaar.
2: Ja. Dus doe ze allemaal aan, gewoon.
0: Ik hou ze aan. Goed, Linda, fijne dag verder vandaag.
2: Dag Linda.
0: Hallo?
2: Linda?
0: Ja, die hoort,
2: zo slecht was de
0: prijs. Die hoort wat ze gewonnen heeft, die denk ik wegwezen.
2: Vind je het geen leuke prijs ook? Als jij dit zou winnen?
0: Ik vind het een hartstikke leuke prijs.
2: Zal ik jou ook een paar sokken geven?
0: Eindelijk eens een keer wat weg te geven.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: Afgelopen vrijdag waren ze hier, Shaq, samen met Ferry de Lits en Baco in Monaco. En daarvoor de Gypsy Kings en Bamboleo. Waar gaan we het zo meteen over hebben na 12 uur, Marco? Hallo?
1: Oh, sorry. Ja, we zijn ik was nog even met onze eindredacteur en tevens ook hoofdredacteur.
0: Adjunct Rick hoofdredacteur.
1: Van ja, adjunct, ja precies. Ja. Was ik even in gesprek. Wat gaan we nu doen? Hè? Wat is het laatste nieuws? Hij zei, ja Marco, ik heb dit en ik heb dat. Dus ik mocht een keuze maken.
2: Ja, er is heel veel nieuws. Ja.
1: Heel veel nieuws, ja. Maar ik...
0: Alles heeft te maken met de warmte natuurlijk.
1: Ja, ja maar ja. We gaan het nu hebben over de afgelasting die er dus niet is, maar wel minder bezoekers.
2: Ja, ja klopt. Bij DEFCON, nou ja, dat zagen we aankomen. Er zaten allemaal afgelastingen van sportevenementen en zo. Maar ja. DEFCON ging gewoon door. En dat zijn 60.000 bezoekers of zo.
1: Heel veel.
2: Ja, ja, ja. En nu hebben ze dus de maatregel genomen. Iedereen die losse dagkaartjes heeft, die komen er niet meer op.
0: Maar dat
2: komen
0: is niet toch meer ook op echt een ongelooflijk rare beslissing eigenlijk. Ja. Want je hebt maanden van tevoren hebben die kaartjes al genomen. Ja. Je hebt alles ingesteld. Ja, ja. Misschien plek op campings, klopt. Hotels, Airbnb's en zo. Reisplannen.
2: Ja, er komen ook mensen uit het buitenland hiervoor. Hè? Ja. Dat is echt een uniek evenement.
0: Internationaal ding is het ook gewoon. En dan laat je de dagmensen, die zet je dan buitenspel. Alleen de paspoortjes voor het hele weekend, die mogen er binnen toe.
2: Klopt.
0: Maar ik vind het op zich raar.
1: Ja. Wat nog vreemder is eigenlijk, is dat er een artiest die daar optreedt, die zou hier vrijdag zijn tijdens ons gastvrije Flevoland.
0: Die komt ook niet?
1: Nee, die komt omdat hij op DEFCON staat.
0: Oh. Ja, maar de artiesten die gaan wel door.
1: Ja, dat weet ik, maar hij gaat hier niet komen.
0: Oh.
1: Dus maar wel naar DEFCON.
0: Ja, hoe laat treedt hij op dan?
1: Ik heb geen idee hoe laat begint zoiets, DEFCON.
0: Dat is de hele dag. Morgenochtend al.
1: Ja, maar dan zal hij waarschijnlijk precies in de tijd staan dat hij hier had moeten zijn.
0: Ja. Okay. Maar ja, dat zie je ook een beetje over het hoofd natuurlijk, hè, DEFCON.
1: Ja, dat is ook maar een klein evenement. Waarschijnlijk word je niet van tevoren geboekt daarvoor.
0: Nee.
1: Wel eens hopen, kun je volgende week hier optreden.
0: Met deze warmte is er wel één ding gunstig als wel aan dat geheel. Ja. Dat de wind de andere kant op staat. Dus al die mensen die andere jaren altijd massaal klaagden, die zullen waarschijnlijk nu niks horen. Omdat de wind dus nu gunstig voor hen staat.
1: Ja. Ja.
0: Allemaal naar boven toe, naar het noorden. Allemaal lekker over de polder.
1: Je hebt er net nog eentje gelaten, gunstige wind. Ik raak hem nog. Ja, hoor. Rick, hallo.
0: Dan kunnen we weer nieuwe stoelen kopen.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is allemaal efficiency en bla bla bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien, sluikkool, graan, grasklaver en tulpen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
0: Dit is Flevoland.
4: Hij heeft me in het water geduwd. Ja. Nou, hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
5: En dan moet je hem terugpakken.
4: Ja, eigenlijk wel.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het Energienet Urk, een warmtenet voor de Zeeheldenwijk. Een 24-jarige man uit Rutte is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een overval op een tankstation langs de A6 bij Nagelen. En de gemeente Dronten ziet een plan voor een vleeskuikenstal aan de Rietweg niet zitten.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. En er wordt een extra controle gemeld via Flitsmeister op de Oogstweg in Biddinghuizen. En op Arboretum West in Almere. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Niet een totale afgelasting, maar wel veel minder bezoekers. De organisatie van Defcon 1 in Biddinghuizen heeft in verband met de hitte een rigoureuze maatregel genomen. Zometeen meer erover.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Wat een perfecte samenwerking was dit, zeg. Camila Cabello samen met Ed Sheeran en Bam Bam. Het is 9:09 geworden.
1: We zeiden net al, geen afgelasting, maar wel minder bezoekers. De organisatie van Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen heeft in verband met de hitte een rigoureuze maatregel genomen.
0: Alle mensen die een dagticket hebben gekocht, dus losse kaartjes voor of de vrijdag of de zaterdag, mogen niet meer naar binnen. Ze zijn niet meer welkom. Tot grote teleurstelling van al die mensen die al wel een kaartje hadden gekocht.
1: Ja.
0: Redacteur Iris van Rhee, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De gedachte achter die maatregel is gewoon dat er veel minder festivalgangers op het evenemententerrein rondlopen natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ze hadden natuurlijk al maatregelen aangekondigd. Dus meer schaduwplekken, ventilatoren bij stages, meer drinkwaterpunten, gratis zonnebrandcreme, dat soort dingen. Mm-hmm. En met deze maatregelen hopen ze dat er 15.000 bezoekers minder komen per dag. Dus 30.000 in totaal. En ze hopen daardoor ook dat die vorige maatregelen effectiever zijn. Want ja, minder mensen is natuurlijk ook meer ruimte.
1: Ja, maar goed, die mensen hebben een dagkaart niet voor niks gekocht. Die vinden het leuk om daar een dagje naartoe te gaan. Die hebben dus ook al een kaartje gekocht. Wat vinden die mensen daarvan? Heb je ze gesproken?
2: Ja, ik voornamelijk op socials zien we heel veel reacties voorbij komen van mensen die teleurgesteld zijn, maar het besluit wel snappen.
1: Ja.
2: Ze snappen dat het moet vanwege de hitte.
1: Ja, daar hebben ze wel begrip voor.
0: Maar is het alleen maar begrip? Of zeggen ook wel mensen van, ja joh, ik heb van alles geregeld. Dat kan toch zomaar niet?
2: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die misschien vanuit het buitenland komen. We zagen ook een reactie voorbij komen van iemand die zei, ik ga er toch wel heen, ze houden me maar tegen.
0: Dat zullen ze dan ook wel doen, denk ik.
2: Ja. En iemand anders die zei ook van ja, ze hadden het ook door kunnen laten gaan. En dat ze dan bijvoorbeeld de toegang om 6:00 zouden open laten gaan.
0: Ja, als dus, de zon enigszins niet meer op zijn heet.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo als je het buitenland komt en je hebt je reis geboekt. Je komt misschien wel met vliegtuig, weet ik het. Het is natuurlijk een groot evenement. Ja. Je hebt hotels geboekt, dat ben je allemaal kwijt dan.
2: Precies.
0: Dus het kaartje zelf.
1: En het kaartje zelf, zijn die duur? Niet goedkoop, hè?
2: Ik heb begrepen dat die over €120 zijn. Dus dat is best wel duur. Er komt dan ook nog een parkeerticket bij. Die is €30.
1: Ja.
2: Nou, je zei het net ook al, verblijf. Sommige mensen die komen gewoon met de auto en die gaan weer terug. Die hebben dat niet geregeld. Maar sommige mensen die wonen in Limburg en die gaan natuurlijk niet na zo'n festival weer terugrijden.
1: Mm-hmm.
2: Dus naast een ticket van €120 ben je ook nog heel veel andere kosten kwijt.
1: En een horecapolsbandje heb je ook nog waar je geld in kan zetten.
2: Ja. Klopt, daar kan je van tevoren al geld op zetten. Maar ik heb wel begrepen dat dat sowieso wordt teruggeboekt. Dus stel je hebt €100.
1: Ja, want je kan daar verder niks meer mee natuurlijk.
2: Nee, dus dat geld krijgen ze sowieso terug.
1: Oké.
0: Okay. Het geld van die kaartjes en zo heeft de organisatie al iets laten weten over hoe ze dat gaan doen. Want het zijn duizenden mensen, ook internationaal gezien. Hoe gaan ze die bereiken zo snel? Die zijn misschien al lang onderweg.
1: Ja,
2: ja, ze willen dat na het weekend laten ze dat weten, wat ze daarmee gaan doen. Wat ik heb begrepen van een bezoeker is dat hij het ook prima zou vinden als het ticket naar volgend jaar wordt omgezet.
0: Oh ja, nou, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed, dan moet je ook nog maar afwachten of je dan volgend jaar wel kan überhaupt. En tegen die tijd dan moet je maar weer zien wat er allemaal gebeurt ook.
1: Inderdaad, ja.
0: Oké, okay. Iris van Rhee, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hij was vastgeleden in Nederland, in Amsterdam. En hij staat de komende dagen staat hij in Engeland, in Wembley, Londen. Harry Styles is dat, en The American Girls. Met veel meer dan gewone belangstelling luisteren we elke dag weer naar het weerbericht. Nu ook weer de mannen van Weerplaza, Floris Lafeber, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: We hebben het niet vaak kunnen zeggen, maar in Nederland een temperatuur van 40 graden mogelijk op de kaart te melden.
1: Ja, dat is plaatselijk wel mogelijk hoor, morgenmiddag. We maken de verwachting op basis van modelberekeningen. En een aantal modelberekeningen schieten momenteel echt behoorlijk uit hun voegen, met uitschieters morgenmiddag richting de 40 graden. Plaatselijk een temperatuurrecord.
0: Ja.
1: Maar het zou ook zomaar eens kunnen dat we die 40 graden helemaal niet gaan halen hoor. Dus het is ook echt eventjes een beetje een dubbeltje op zijn kant.
0: Ja, maar de gevoelstemperatuur zal het inmiddels wel zo zijn. Maar hoe vaak komt het eigenlijk voor dat het in Nederland dan ook echt 40 graden is?
1: Nou,
0: volgens de officiële meting.
1: Het is nog maar één keer voorgekomen.
0: Echt hè? Wanneer was dat? Was dat ergens in het 70 jaar of zo?
1: Nee, in 2019 was dat.
0: Echt?
1: Toen werd het 40,7 graden in Geelzerijen.
0: Zo.
1: En op meerdere plaatsen is toen 40 graden gehaald in Gelderland en in het zuiden van het land. Ja, dat was wel een hele bijzondere situatie hoor. Het zou inderdaad morgenmiddag weer kunnen gebeuren. Maar er zijn ook een aantal weerberekeningen die een stevige westenwind laten optreden in het weerbeeld. Mm. En als die wind al morgenmiddag vroeg komt, ja, dan is het gedaan met die 40 graden.
0: Ja, nou, eerst vandaag maar eventjes. Want op dit moment is het ook alweer tropisch.
1: Nog niet in Flevoland. Het is wel tropisch ten zuiden van Utrecht, met waarden ruim boven de 30 graden in Brabant, Zeeland, in Gelderland en het zuiden van Limburg. Maar in Flevoland hebben we te maken met een verkoelende bries vanuit het noorden. En daardoor liggen de temperaturen langs de grote meren op een zeer aangename 25 tot 27 graden. Nou, verder naar het binnenland in de grote steden is het een aantal graden warmer, met 28 of 29 graden op de thermometers. En dan komt vanmiddag een aantal graden bij. Uiteindelijk gaan we ook wel die tropische temperaturen van 30 graden of meer bereiken.
0: Mm-hmm, oké. En dan de avond en de nacht.
1: Ja, vanavond blijft het zonnig. De zon schijnt eigenlijk volop. Met die volle instraling wordt het vanavond ook behoorlijk warm. Temperaturen blijven lang zomers met 25 tot 29 graden. En er staat ons wederom een behoorlijk zwoele nacht te wachten met waarden ruim boven de 20 graden. En daarbij is het ook nog eens behoorlijk broeierig met een hoge luchtvochtigheid daarbij.
0: Ja, je denkt vaak 's nachts doen we even alles open, maar toch maar niet doen. Want volgens mij blijft het gewoon warm, ook 's nachts dus.
1: Ja, ook 's nachts. Het wordt waarschijnlijk de warmste nacht die we in juni ooit hebben gehad.
0: Oh.
1: Dus ook vanavond en vannacht is het behoorlijk plakken en zweten in Flevoland.
0: Oké, nou dan morgen.
1: Ja, morgen wordt echt de warmste dag van het jaar tot dusver. En mogelijk komt het ook tot recordtemperaturen. Het wordt sowieso 35 graden of meer in heel de provincie. En lokaal kan het zelfs 37 of 38 graden worden. Zoals ik net al zei, kan het lokaal zelfs 39 of 40 graden worden nabij de Duitse oostgrens of de grens van Brabant, Limburg en België. Dat zijn echt de heetste plekken van Nederland. Nou, ook in Flevoland wordt het natuurlijk bijzonder heet. Een code oranje geldt er ook voor morgenmiddag. Misschien komt het ook zelfs tot een code rood, een echt weeralarm. Dat is nog maar eventjes de vraag. Volop zonneschijn, wat stapelwolken, op de meeste plaatsen lange tijd droog. Later op de dag dan kunnen er enkele regen- of onweersbuien vallen, met name in het zuiden van het land. Maar ik denk dat het in Flevoland gewoon de hele dag zonnig en ronduit heet blijft.
0: Ja, en ook de luchtkwaliteit is slecht, hè?
1: Inderdaad, ja, dat is een hele goede toevoeging. Het hete en zonnige weer gaat ook gepaard met een bijzonder lage luchtkwaliteit. Er ontwikkelt zich momenteel wat ozon in de atmosfeer. Het is windstil en met die hoge temperaturen kan er ook wat smog tot ontwikkeling komen. Dus mensen die gevoelig zijn voor wat slechtere luchtwegen, ja, dan is het toch wel eventjes binnen blijven weer de komende tijd.
0: Oké. Nou, de verwachting voor de komende dagen dan. Gaat er iets veranderen?
1: Er gaat zeker wat veranderen, maar voor die tijd hebben we nog een behoorlijk hete zaterdag voor de boeg. De luchtvochtigheid is dan nog wat hoger dan vrijdagmiddag, dus de gevoelstemperatuur kan mogelijk nog wat hoger uitpakken. 33 graden staat nu in de weerkaart, maar de gevoelstemperatuur kan zomaar eens rond de 35 of 36 graden uitkomen. Ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. Later stijgt wel de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien. En dat geldt al helemaal voor zondag overdag. Dat wordt een bijzonder interessante weerdag. We zitten dan echt op de scheidingslijn van de koelere lucht in het westen en de warme lucht in het oosten van het land. Daar wordt het nog tropisch heet, maar in Flevoland verwacht ik waarden rond de 28 of 29 graden. Ja, die onweersbuien die dan later tijdens de avonduren via zondagavond het oosten van het land gaan verlaten. Daarachter stroomt er echt behoorlijk koudere lucht het land binnen. En dat gaan we volgende week merken. Dan hebben we vrij gebruikelijke waarden tussen de 22 en 25 graden. Het is dan vaak droog met geregeld ruimte voor de zon. En een bui behoort ook tot de mogelijkheden.
0: Heerlijk, gewoon zomerweer in Nederland dan.
1: Gewoon heerlijk zomerweer inderdaad.
0: Floris van Weber, dankjewel.
1: Graag gedaan, fijne dag.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Van de Van Morrison en The Brown Eyed Girl.
1: 6:30. Het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden kan in de loop van de middag veel smog zijn. Wat mensen kunnen merken van de smog, vertelt het RIVM.
2: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
1: Nou, morgen wordt vooral smog in het westen van het land verwacht.
0: De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfases van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase. Voor Marokko, die is dus tweede geworden. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen één van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman die heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
3: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
0: Ja, en het liefst met veel cijfers, want dat kan ook nog weer belangrijk zijn. Hoge cijfers dus, grote cijfers. Ook Curaçao die heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-out fase. Team van Dicky, advocaat, die neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. Dus dan gaan we om 10:00 eerst kijken naar Curaçao, tot 12:00. Dan kunnen we even een half uurtje slapen en dan kunnen we de voorbereiding kijken en de wedstrijd om 1:00. Als die om 1:00 gaat, beginnen trouwens die wedstrijd. Want ze verwachten daar veel noodweer.
4: Ja, ik hoor
0: onweer,
4: het, ja.
0: Harde regen, het is een open stadion. Dakje kan niet dicht.
4: Nee.
0: Dus het kan ook maar zo zijn dat die wedstrijd een half uur of een uur of 2:00 wordt uitgesteld.
4: Of helemaal niet doorgaat.
0: Ja, dat weet ik
4: dan kan het
0: niet.
4: Dan gaat heel dat schema.
0: Dat kan niet.
4: Dat kan niet.
0: Nee,
4: dat
0: want het staat alles op. Het moet gespeeld worden. Maar ja, hoe gaat dat? Stel dat het de 7:00 zou onweren.
4: Ik hoorde de verslaggever van de NOS vanmorgen op de Radio 1. Nou, die zei ook van nou, ze hadden het al eerder verwacht. Toen is er ook niks gekomen. Dus ze hebben zoiets van nou, laten we hopen dat ze er toch een beetje naast zitten. Dat het net overtrekt, zou ik
0: ja,
4: zeggen.
0: Ja, onweersbuien kunnen heel snel naar je toe, maar ook heel snel weer voor je voorbij gaan.
4: Dus. Ja. Maar blijf jij nou op vanavond?
0: Ja, ik ga vanavond kijken.
4: Oh, en hoe laat ben je dan morgen hier?
0: Ik denk om 11:30 zo'n beetje.
4: Ja, een half uur te laat. In Venezuela komt een massale reddingsoperatie op gang naar de zware aardbevingen vannacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort en op beeld is te zien hoe reddingswerkers onder het puin op zoek zijn naar mensen. Ook bellen veel Venezolanen naar familieleden om te kijken hoe het met ze gaat. Deze vrouw die in Nederland woont kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn die alles om zich heen voelde schudden.
5: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
4: Officieel zijn er nu 32 doden en 700 gewonden geteld. Maar de vrees is dat er duizenden slachtoffers zijn, zegt deze verslaggever.
6: Het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela. We hebben veel beelden gezien uit Caracas. Maar dat is niet de enige grote stad die daar ligt. Vlak bij het epicentrum ligt ook de miljoenenstad Valencia. En de kans is groot dat daar ook de schade heel groot is.
4: Ja, de Nederlandse ambassade in Caracas die raadt Nederlanders aan een veilige plek te zoeken en uit de buurt te blijven van beschadigde gebouwen.
0: Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt deze verslaggever.
7: Willen kinderen dan als het ware daar tegen beschermen, niet extra verdrietig maken? En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar ja, thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen.
4: En dan hebben we nog iets van hitte op de markt. Staatssecretaris Bertram die roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. En ook markten gaan eerder dicht, zoals in Noordwijk.
8: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
9: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
8: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben. Hè?
0: Je kan inderdaad niet alles hebben.
4: Dat is het.
0: Moet je eerder met je gulden naar de markt, hè?
4: Heb jij nog guldens?
0: Ja, want de markt is je gulden een daalde waard.
4: Ja, maar dat gaat niet meer op, hè?
0: Oh.
4: En zo goedkoop vindt de markt niet meer, hoor.
10: Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst.
12: Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Goedemiddag, het is 1:30. De gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het energienet Urk. De lancering was al vorig najaar gepland, maar werd telkens uitgesteld. Vriesgigant Americold moet een belangrijke bijdrage leveren aan het net via restwarmte. Maar de bouw van het Vrieshuis op Port of Urk is nog niet begonnen. Americold reageert al maanden niet op vragen van Omroep Flevoland. De gemeente zegt dat het warmtenet niet afhankelijk is van één bron en dat de nieuwe woningen gegarandeerd een aansluiting krijgen. Een 24-jarige man uit Rutten is veroordeeld tot 3 jaar cel... voor een overval op een tankstation langs de A6 bij Nagelen. Een jaar van de straf is voorwaardelijk. De man overviel in april vorig jaar tankstation De Abt bij de Ketelbrug... en richtte daar grote vernielingen aan. Daarna vluchtte hij met de auto met gedoofde lichten. De man negeerde ook een stopteken van de politie en bij Meppel crashte hij. De straf is hoger dan de eis van het OM... omdat de overval volgens de rechtbank volledig gepland was. En de gemeente Dronten ziet een plan voor een vleeskuikenstal aan de Rietweg niet zitten. Een boer had daar een voorstel voor ingediend, omdat er volgens hem vraag naar is. In de stal zouden ruim 13.000 vleeskuikens moeten komen. Volgens de gemeente past het niet in het omgevingsplan. Alleen agrarische bedrijven die gewassen telen zijn toegestaan in het gebied. En het verzoek is daarom ook afgewezen.
24: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De internationale hulpverlening komt op gang in Venezuela. Dat zwaar is getroffen door 2 aardbevingen vannacht. Amerika stuurt zoek- en reddingsteams, medische hulpmiddelen en humanitaire hulp. Ook Spanje heeft hulp aangeboden, net als landen in de regio zoals Mexico en El Salvador. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De hoofdverdachte werd door de rechter vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was. En het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog, vooral in het zuiden. Morgen wordt het ook in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat.
25: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Zon schijnt flink en de temperaturen lopen razendsnel op naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we vanmiddag maximum temperaturen tussen de 32 en 34 graden. Maar in de loop van de middag steekt er ook een verfrissende bries uit het noorden op, waardoor de temperatuur langs de grote meren wat lager uitkomt. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar de luchtkwaliteit is niet zo heel erg best, omdat er ook wat smog aanwezig is in de atmosfeer. Nou, vanavond en vannacht blijft de hitte nog lang aanwezig. We krijgen ook een heuse tropennacht in de provincie, met minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En daarbij is er ook sprake van een hele hoge luchtvochtigheid.
0: En dan de verkeersinformatie. Volgens de ANWB rijdt het langzaam op de N50 Emmeloord-Zwolle. Voor Kampen Zuid 4 minuten extra reistijd heb je nodig. En er wordt volgens Flitsmeister alleen extra gecontroleerd in Biddinghuizen op de Oostweg. En dat zullen we waarschijnlijk doen omdat daar heel veel verkeer heen gaat richting Defcon. Heb je ook nog ergens anders snelheidscontroles gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen nieuws in muziek en dan gaan we het hebben over voetbal. Maar dan heel anders dan dat het vanavond op televisie zal zijn.
1: Dit is Herberg Flevoland.

0: William Pitt is dat in de City Lights. Daarvoor Calvin Harris samen met Jazzy. Dat heet Satisfy.
1: Het is weer tijd voor nieuws in muziek van de maand juni. Op deze bloedhete donderdag kunnen we wel zeggen. Sanne-Maaike Oudshoorn is natuurlijk hier. Die zo meteen gaat zorgen voor het muzikale intermezzo. Sanne-Maaike, goedemiddag. Hoe gaat het?
2: Ja,
1: ja, gaat het goed, ja? Heb jij veel last van de warmte?
2: Nee, valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, nou, je bent ook bijna kledingloos. Dus dat valt natuurlijk wel mee. Hé, hey, ja. Je hebt Arco, hoorde ik net, hè?
2: Ja, Arco.
1: Ja, leuk. Wat is het ook weer?
2: Alle ramen kunnen open.
1: Ja, hele leuk.
2: Ja, heel grappig.
1: Ja. En Niels Eikema is hier ook. Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je was op mijn verjaardag, maandag 8 juni, was jij in het nieuws bij ons. Want jij had een... Dankjewel, dankjewel. Jij had een wild idee. Jij wilde een eigen voetbalclub in Lelystad beginnen.
3: Ja.
1: En dat heb je ook maar gewoon gedaan.
3: Ja, we zijn nu bezig en we gaan 19 augustus waarschijnlijk beginnen met de eerste training.
1: Ja.
3: Dat gaat gewoon gebeuren.
1: Kun je nog eventjes voor de mensen die dat gemist hebben, dat nieuws, waar dat idee vandaan komt en hoe dat is ontstaan?
3: Nou, het was toevallig die dag dat we het bedachten was moederdag. En toen dachten we, wat kunnen we hier in de buurt bedenken wat voor wat meer verbinding in de wijk zorgt.
1: Ja.
3: Toen kwam op een gegeven moment op het idee van voetbalclub. En daar had ik nogal wat meer ideeën over. Over hoe je een voetbalclub zou moeten runnen en doen.
1: Mm-hmm.
3: Toen heb ik het voor de grap heb ik het op Facebook. Facebookpagina van het Kveel gezet. En daar kwamen echt ontzettend veel
1: reacties op.
3: Ja, hele enthousiaste reacties zelf. Eigenlijk helemaal geen negatieve reacties.
1: Nee.
3: En echt heel veel. Dus,
1: maar waar begin je dan? Want dan moet je dus een plek hebben. Je moet aan allerlei eisen voldoen, bedenk ik me zomaar. Of kun je zomaar iets beginnen?
3: Nou, ik kan in principe... Het is maar net hoe je het in wil richten natuurlijk. We gaan ons niet inschrijven bij de KNVB. Dus we gaan gewoon puur met die kinderen lekker trainen. En misschien zelf en toe een oefenwedstrijd of een toernooi ergens spelen. En je begint gewoon met kijken of er animo voor is. En er is genoeg animo voor. En er is een heel mooi voetbalveld in het Kveel.
1: Ja.
3: En daar ga je gewoon mee aan de slag. En het sportbedrijf benadert en de gemeente benadert.
1: Oh, toch wel.
3: We willen graag het veld adopteren.
1: Ja,
3: Dat wij het veld ook samen met de kinderen gaan beheren.
1: Ja.
3: En van het sportbedrijf mogen we de gymzaal gebruiken. Omdat we in zijn geschreven bij Street League. Dat is een soort wijktrainingsachtig programma van het sportbedrijf.
1: Mm-hmm.
3: En ik heb wat sponsors gezocht. En gevonden uit de buurt. En
1: toen gaan we het mee doen. FC het Kveel 27 geboren.
3: Ja,
1: maar gaan die kinderen of wie dan ook daar bij jullie komt voetballen, moeten die contributie gaan betalen? Of hoe werkt dat dan?
3: Nou, het is in eerste instantie gratis. En het. We moeten even kijken hoe zich dat ontwikkelt.
1: Ja.
3: Ik had het net hier in de wachtruimte ook met iemand die zei van misschien is het dan te vrij blijft en komen kinderen niet.
1: Oh ja, dat is natuurlijk wel zo.
3: Nou ja, mocht dat een probleem zijn, dan moeten we misschien wel iets, een klein...
1: Een symbolisch bedrag.
3: Ja, een symbolisch bedrag misschien.
1: Hmm.
3: Of voor een bepaald aantal trainingen dat je kan inschrijven voor misschien 1 of 2 euro.
1: Ja, ja.
3: Zeg maar iets hoor, nu lukraak. Maar,
1: ja. Nee, maar goed,
3: in de eerste instantie is het gewoon gratis. En is dat gedekt door sponsoren. En betaal ik ook al wat uit eigen zak.
1: Ja.
3: Omdat ik het gewoon een soort met van leuke hobby nu al vind.
1: Ja, ja, dus, snap ik. Ja. Ja. En krijg je nog hulp ook van volwassenen, van ouders of mensen uit de wijk?
3: Ik doe het in principe samen met mijn dochter en met mijn vrouw. Wij zijn de initiators en de oprichters straks ook van de club.
1: Ja.
3: Ik heb wat mensen uit mijn kennissenkring bereid gevonden om in een stuurgroep plaatsen te nemen. Om te kijken, wat moeten we straks? Moeten we een stichting worden of een vereniging?
1: Mm-hmm.
3: Of helemaal niks? Moeten we het toch gewoon laten zoals het is?
1: Ja.
3: En er zijn 1 of 2 mensen die zich vrijwillig hebben aangeboden om te helpen.
1: Uh-huh.
3: En ik verwacht straks misschien ook al dat er ouders zijn die hier en daar willen meehelpen.
1: Ja, ja.
3: Dat is natuurlijk wel altijd een probleem, vrijwilligers.
1: Ja, duurlijk, dat is waar. Ja. En ook dat is natuurlijk weer vrijblijvend.
3: Ja. Maar goed, je moet ergens beginnen en hopelijk slaat mijn enthousiasme over. En,
1: niet te veel bier op de weg gaan
3: zetten. Nee,
1: ga je ook werken met een kantine en zo, lekker een koud biertje, zoals met het weer. Ja. Is natuurlijk wel lekker.
3: Ja.
1: Komt dat er ook aan?
3: Nou, misschien in het 5-jaren-plan ergens aan de horizon, maar voorlopig...
1: Voorlopig hou je het nog even bij voetballen
3: leven. Dus...
1: En die naam en het logo is er al, zag ik ook al. Voetbalclub, het Kveel 27, helemaal op zijn Engels zelfs.
3: Ja.
1: Hoe ben je op dat idee gekomen? Is dat door AI gegenereerd?
3: Nee, mijn vrouw heeft, kunstacademie gestudeerd.
1: Oh, wat top, ja.
3: En die heeft het samen met mijn dochter, hebben ze dat samen... Voor het eerst heeft ze het, zeg maar, zij is heel erg... meer van de ambacht. Dus ze wil het eigenlijk zelf tekenen. Maar nu heeft ze voor het eerst een computerprogramma ter harte genomen en heeft ze daarmee getekend.
1: Ja, nou, dat is wel mooi.
3: Ja, en 27 staat eigenlijk voor het jaar dat we eigenlijk de club op willen richten.
1: Ja, maar dus de training is 19 augustus, las ik in het.
3: Ja, dat is allemaal een soort net voor proef. En dan kijken hoe dat gaat. En dan in 2027 echt.
1: Van start.
3: Ja,
1: echt. Volle bak.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Heb jij op voetbal gezeten vroeger op de sport, Sanne-Maaike?
2: Niet op voetbal, nee.
1: Nee, waar heb je op gezeten, ballet?
2: Ja, wel heel veel dans, maar dat ging nooit zo heel goed.
1: Nee.
2: Judo heb ik opgezeten.
1: Oh.
2: Beetje vechtsporten.
1: Dat had wat aardige tegen je.
3: Pas op, hè.
1: Ziet er fantastisch uit. Alleen judo. Verder,
2: Voor de rest, pas later ben ik gaan fitnessen en dat soort dingen. Ah, maar okay.
1: Dat is niet echt, dat is later,
2: dat is niet als je jong bent. Dus
1: nee.
2: Dat vind ik niet...
1: Nee.
2: Niet boeiend.
1: Dat is ook niet een club waar je dan op zit of zo.
2: Dan zit je gewoon zelf dat omweg gewicht rondgooien.
1: Ja, ja, ja. Dat is het allerleukste. Maar dit is wel een heel leuk initiatief natuurlijk.
2: Zeker. Ik
1: en daar, het, daar hoort ook een liedje bij.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Waar heb je, want je hebt weken heb je gezocht naar een nummer. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar in ieder geval dagen.
2: Ja.
1: En toen ben je gekomen op het liedje...
2: Dreams van Fleetwood Mac. Omdat het toch wel een beetje een droom kan zijn voor die kinderen. Voor jou, om dit te realiseren.
1: Mm-hmm.
3: Klopt. Het is inderdaad een stille en jonge stroom om een voetbalclub op te richten.
1: Ja, ja.
3: Dat is wel mooi.
1: Ja. En vind je dit ook een goed nummer? Goede keuze ook?
3: Ja, zeker.
1: Ja, Fleetwood Mac, kun je je vinden?
3: Ja, ik kan me er zeker in vinden. Heel goed gedaan.
1: Ja. Ja, dan wordt het speciaal voor jou en de club natuurlijk gezongen. Voor Niels Eikema van FC het Carveel 27. Nou, heel veel succes met jouw club.
3: Ja, dankjewel.
1: En geniet van Sanne-Maaike, die een prachtig nummer dus gaat zingen. Dreams van Fleetwood Mac. Nu dus door Sanne-Maaike Oudshoorn.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Dit is Flevoland.
3: Voornamelijk op socials zien we heel veel reacties voorbij komen van mensen die teleurgesteld zijn, maar het besluit wel snappen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Het is allemaal efficiency en bla bla bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het Energienet Urk, een warmtenet voor de Zeeheldenwijk. Een 24-jarige man uit Rutte is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een ongeval op het tankstation langs de A6 bij Nagelen. En de gemeente Dronten ziet af van een plan voor een vleeskuikenstal aan de Rietweg.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt alleen een controle in Biddinghuizen op de Oogstweg. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Deze zomer speelt theatergezelschap Zusjes van Dijk een voorstelling op de biologische stadsboerderij in Almere. Een van de zusjes is Aafke Buring. Ze is zometeen bij ons en ze komt vertellen over die voorstelling in deze zomer.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, we zaten net al bij, even buiten de uitzending, we zagen die Pasadena's, de videoclip. En die staan heel hard te dansen. En dat je dan weet van, het is nu zo warm. Rustig aan, joh. Als je ze zo hard ziet bewegen, dan denk je, oh, dat is vies. Het wordt alleen maar zweten natuurlijk ook. De Pasadena's waren dat. En Tribute.
1: Ja, we gaan het hebben over theatergezelschap Zusjes van Dijk. Ze spelen een voorstelling in de biologische stadsboerderij in Almere. En we gaan erover praten met Aafke Buring. Aafke, goedemiddag.
2: Hi.
1: Hallo. Wie ben je eigenlijk binnen die... of wat doe je binnen het theatergezelschap Zusjes?
2: Oké, okay. Ik dacht even, wie ben ik? Oh mijn god,
0: wie
2: wat
0: ben
2: een
0: ik?
2: Vraag.
1: Nou ja, dat is, ook, dat is op zich ook een vraag natuurlijk.
2: Ja, dat is zeker
1: wie
2: een
1: is Aafke Buring?
2: Oh jeetje. Nou, ik ben een actrice van beroep. Mm-hmm. In de coronatijd viel natuurlijk al ons werk weg, 2020.
1: Ja. Ja.
2: En ik was in die zomer met mijn familie naar mijn ouders gegaan. Of naar mijn moeder en mijn stiefvader. Die wonen op het platteland, lekker rustig, hele mooie tuin, heel veel ruimte. En wij zaten daar en we hadden het erover. Jeetje zeg, als je zo lang niks te doen hebt, dan zou je toch van pure ellende gewoon zelf een voorstelling gaan maken.
0: En dat heb je gedaan.
2: En dat hebben wij gedaan. Want Tineke van den Berg die belde en van de stadsboerderij. En die zei, ja, alles valt hier stil. Suburbia kan niet spelen. Die hebben natuurlijk ontzettend veel publiek. Die hebben hele grote aanloop. Het gaat over enorme budgetten. En die konden dat risico financieel helemaal niet nemen. Het mocht ook niet toen.
1: Nee.
2: En toen zei ze, hebben jullie niet zin om met jullie familie iets kleins te komen doen? En daar hebben wij natuurlijk eigenlijk helemaal niet over na hoeven denken. En meteen gezegd, ja, wij zijn er.
1: Mm-hmm.
2: En dat was in 2020. Dus toen hebben we voor het eerst een voorstelling zelf verzonnen. Eigenlijk het hele verhaal in elkaar gezet. Verhaallijntjes, mooie scènes. Nou ja, een beetje zelf geschreven, zelf bedacht, alles zelf gedaan. En daar eten bij geserveerd. Dus wij spelen een stuk en dan eet het publiek een gang. En dan spelen we weer en dan eten ze weer een gang. Dus het is een soort van... Ja, soms vragen mensen, is het een dinnershow? Zou ik zeggen, nee, het heet meer kooktheater in mijn ogen.
1: Mm-hmm.
2: Want het is niet... Zeer niet gelikt of af of weet je wel, heel netjes. Wij doen alles zelf. Dus we staan de hele dag in de keuken. En we spelen zelf en we maken het verhaal zelf. Dus,
0: het verhaal gaat eigenlijk over een theaterkookfamilie.
2: Nou ja, ja, eigenlijk.
1: Wel een leuk idee.
2: Ja. Toen soort van wel, ja.
1: Ja.
2: Nou, inmiddels hebben we... Dit wordt onze vierde voorstelling. En we dachten, we zijn ook inhoudelijk echt wel toe aan een intenser stuk. Wat niet betekent dat het zwaarder is. Dus dramatischer, heftiger. Maar wel ja, rollen die mooi in elkaar zitten. Scènes die goed geschreven zijn.
1: Meer uitdaging.
2: Juist.
0: En meer diepgang ook.
2: Ja, op toneelvlak ja.
1: Ja.
2: En toen kwamen we uiteindelijk uit bij de Kersentuin. Dat is een stuk geschreven door Tsjechov, Russische schrijver. Ja. Meer dan 100 jaar oud al.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat eigenlijk over een familie die zich staande moet houden met veranderende omstandigheden. Sociaal-economisch. Dus de wereld verandert om hen heen. En hoe gaan zij daarmee om? En dat stuk hebben we weliswaar heel erg bewerkt weer. Maar dat is nu best wel op ons lijf geschreven. En ook op de stadsboerderij geschreven. En dat gaan we dus dit jaar spelen.
0: Wat is er dan anders geworden, zodat het op jullie lijf is geschreven nu?
2: Nou, Tsjechov had wel 13 personages. Wat natuurlijk toen kon. Want wat moest je personeel betalen? Als in van, wat kosten de acteurs, weet je wel?
1: Ja, dat was niet echt een baan.
2: Dat kunnen wij nu niet meer. Dat zou heel leuk zijn, maar dat bestaat echt niet. Dus als wij nu, we gaan nu met een extra acteur werken. Dus we hebben nog steeds een kleine groep van onze familie.
1: Iemand van buiten afgehaald.
2: Er komt nog iemand bij, ja.
1: Is dat een bekend iemand dan ook? Of,
2: ja, nou. Nou, misschien voor mensen die vaak toneel kijken. Martijn Rijk. Ja, wij kennen hem heel goed van Noord-Nederlands toneel. Want daar hebben we vroeger mee gewerkt.
1: Mm-hmm.
2: En hij...
0: Je zei tegen hem, ik heb een rol voor je. Je mag mee eten. En toen kwam hij.
1: Dat zou mooi zijn als zo gaat.
2: Ongeveer wel, ja.
1: Ja.
2: Ik zei, je moet ook nog heel hard koken. En je moet super hard werken. En toen zei hij, ja, superleuk. Ik ben er. Ja.
0: Wel een leuke uitdaging voor een acteur natuurlijk.
2: Ja, het is fantastisch. Kijk, het is ook, wij doen dit eigenlijk in onze vakantie. Wij hebben gewoon dan ook zomer. En iedereen doet eigenlijk heel erg mee. Omdat hij het superleuk vindt om te doen. Het is zo feestelijk. Het publiek is ontzettend uitgelaten, enthousiast. Tenminste, ja, we moeten nog wel even ons best doen. Maar ze hebben er altijd zin in. Het is een soort festival wat dat betreft. Ja.
0: Hoe doen jullie dat nu met de temperaturen? Ik bedoel, want het is Nederland. Hè? 3 weken geleden stonden we in de stromende regen. Nu staan we in de bloedhitte. Lukt het dan ook allemaal? En komt het publiek ook wel?
2: Het publiek komt. De meeste mensen weten dat ze droog zitten onder de kapschuur. Dus als het heel hard regent, gaat het toch door.
0: Oh, gezellig.
2: Ja.
1: Ik wel leuker. Ja, ja, ja.
2: Ook. Ja. Hebben we ook gehad hoor, 2 jaar geleden. Echt snoeiharde regen. En iedereen dacht even, oh, maar het ging goed. En dus het gaat sowieso door. Wij hopen niet dat het ijzend koud wordt, want dan zit je een beetje oncomfortabel naarmate de avond vordert. Mm-hmm. Maar
1: ja, dan wordt het snel fris.
2: Ja, dat is het eigenlijk.
1: Dan moet je met dekentjes gaan werken, dat wil je ook allemaal niet.
2: Nee, het kan frisjes zijn, maar dat kun je nu helemaal niet voorstellen. En met deze warmte, ja, iedereen geniet er toch van. Het publiek zit stil, wij moeten een tandje bijzetten en even accepteren dat we wat meer water drinken op zo'n avond. Maar het gekke is van op het podium staan. Je gaat toch wel. Je hebt, ja, adrenaline gaat aan. Je doet je ding. Ja, het werkt gewoon altijd.
0: Wat is nou leuker voor jullie? Om nu zo op een gelijke vloer met publiek te staan? Of op een verhoogd toneel en meer afstand met je publiek te hebben? Want je staat hier echt tussen je publiek.
2: Je staat echt tussen je publiek te spelen. Eén keer is de scène aan de voorkant, andere keer aan de zij. We willen ook gewoon dat het overal is. Dus dat de mensen overal dit voelen. Dat je niet denkt, ik zit een beetje ver weg. Ik hou hier heel erg van.
1: Het is wel een super gave plek om dit te doen, hè?
2: Ja, en toch? De stadsboerderij is geweldig. Ja. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik vind de ideologie waar zij voor staan, het goedkoop brengen van biologisch eten aan de inwoners van Almere of Flevoland. Ja, ik vind dat zo mooi.
1: Maar hoe komen er alleen maar Flevolanders en Almere? Ze komen niet voor. Ze komen toch ook wel mensen van buiten de provincie?
2: Nee, er komen wel wat mensen. Maar ik kan je zeggen, 80% van ons publiek komt uit de buurt. Hmm? Ja.
1: Nou, dit zou je landelijk gewoon moeten in de markt moeten zetten.
2: Ja, maar dat is grappig. Want soms zeggen mensen wel van, we vinden het heel leuk, kunnen jullie even bij ons komen spelen? Maar dat heeft zoveel voeten in de aarde. Ze vergeten helemaal dat wij...
1: Maar dit hoort op deze plek ook.
2: Ja, daarom. We moeten voor 60 mensen eten kunnen maken in een keuken die erbij zit. Ja,
1: maar mensen gaan naar Leusden voor 40, 45 of weet ik het allemaal. Voor grote musicals reizen mensen het hele land door. Ja. Cats wordt straks in Rotterdam alleen nog maar gespeeld. Welke musical is dat? Cats, geloof ik. Hè? Die
0: Cats.
1: Komt in Rotterdam. Ja, nieuwe luxe. Er gaan ook mensen van het heel Nederland naar Rotterdam toe.
2: Nee, dat klopt. Ja, nou ja, er is misschien landelijk publiek, maar wij hebben niet zoveel kaartjes.
1: Nee.
2: Dus wij zijn zo meteen.
0: Maar zou je dit het hele jaar willen doen? Dat is eigenlijk.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Oh,
1: ja.
2: Zo.
1: Ja.
2: Nee.
1: Oh, dat is
2: nee,
1: dan ook weer. Oh, je bent ook niet een makkelijk iemand, hè?
2: Nou, wij zijn een familie. Dus wij doen het expres één keer in de twee jaar om het gezellig te houden met elkaar.
0: Kijk, ik wil het zeggen,
2: je ziet
0: moet
2: ook
0: leuk blijven.
2: Mijn moeder daar en dat is mijn man en dat is mijn stiefvader. Dus wij zijn ook een echte familie en je houdt het gewoon het beste als je één keer in de twee jaar zo'n project doet.
0: Ja, ja, zodat je weet dat er een einde aankomt.
2: Zeker.
0: Een keer ergens.
1: Dus voor de verstandhouding is dat het beste.
2: Is dat het beste? En dan is het voor iedereen ook een feestje, hè? Als het af en toe is. Ja.
0: Wat krijgen de mensen eigenlijk te eten dan? Want heel veel mensen denken biologisch eten. Wat kan ik dan verwachten?
2: Oh,
1: dat kan van alles zijn.
2: Nou, van alles.
0: Nou ja, maar goed, jullie hebben een vast plan.
2: Zeker. We zijn nog een beetje aan het testen. Maar wij gebruiken altijd het rundvlees van de boerderij. In ieder geval als hoofdgerecht. Maar als mensen aangeven bij het kopen van de kaartjes, ik wil vega of vegan, dat kan ook. En we doen het is een voorgerecht. Dat is geïnspireerd op Alain Passard, een Franse sterrenkok. En dan krijg je daarna nog. Buff bourguignon is waarschijnlijk het hoofdgerecht met aardappelpuree. En dessert, ja, dat zal ik nog maar niet verklappen. Maar dan kunnen mensen kiezen. En van alles.
1: Maar je bent ook al bijna, op heel veel dagen ben je ook al uitverkocht. Op heel veel dagen zie ik ook de laatste kaarten staan. Dus het gaat echt wel goed.
2: Ja, gaat heel goed.
1: Ja. Ja, je straalt toch helemaal leuk. Is dat?
0: Ja.
1: Ja, nee, maar het is toch ook
0: heel
1: leuk.
0: Heel enthousiast.
1: Ja.
0: Hoe kan je erbij zijn?
1: Ja, van 22 juli is het tot en met 16 augustus.
2: Ja.
1: Sowieso op de site zusjesvandijk.nl. Daar kun je ook die kaartjes kopen. Wat kosten ze eigenlijk, die kaarten?
2: €53 per stuk.
1: En dan komt het eten er nog bij?
2: Ja, zeker. Nee, dat is erin, hè? Inclusief de prijs, ja.
1: Dat begrijp ik, ja. Dat is inclusief dus een driegangen diner.
2: Vijf gangen
1: diner.
2: Ja, het is een beetje gekke werk. Maar wij hebben ooit, toen we in coronatijd dit gingen doen, hebben we dit afgesproken met stadsboerderij. Wij doen het omdat wij het leuk vinden. En de visie van de stadsboerderij is zo goedkoop mogelijk biologisch eten produceren voor de mensen in de buurt. En wij dachten, ja, daar houden wij ons ook aan op deze manier.
1: En hoeveel mensen kunnen er per voorstelling bij?
2: Ja, niet heel veel dus, omdat we zelf koken. Dus we kunnen maximaal 60 mensen hebben.
1: Nou, vind ik nog wel knap als je dat voor elkaar kan krijgen. En spelen en koken dus.
2: Ja, de puzzel, daar zijn we nog mee bezig. Maar ja, het komt altijd goed.
1: Ik ga 2 kaartjes bestellen, want ik wil dit wel beleven.
2: Leuk.
1: Ik vind het wel leuk. Arnoud? Nee, niet met jou, maar met mijn eigen
0: man. Oh, ik schrok al. Nee.
1: Maar zou je het leuk vinden om ook te gaan?
0: Ik vind het leuk. Ik vind het een hele leuke concept.
1: Maar wat nou als jouw vrouw en mijn man, vrouw? Als we dat nou met z'n vieren... Nee, man, vrouw, ja. Kun je ook zeggen. Nee, hij is niet zo vrouwelijk. Nee. Maar kunnen we niet gewoon met z'n vieren daar een leuke avond van maken? Is dat niet leuk?
0: Hebben jullie hele lange tafels?
2: Ja, hebben wij. Kijk, goed, zie je.
1: Dan zitten we bij de ene punten waar de
0: dan
1: andere.
0: Dan is er een mogelijkheid.
1: Ja. Nee, vind ik een leuk idee. Ja. Zijn we iets vergeten, Aafke?
2: Nee, volgens mij is alles benoemd.
1: Goed, nou, meer informatie en laatste kaart op sommige dagen. Dus op zusjesvandijk.nl voor nog geen €55 op je leuke avond met eten. Toch?
2: Absoluut.
1: Dankjewel.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, 2:30. Het inloophuis voor kankerpatiënten in Zeewolde krijgt een nieuwe naam. Het Toon Hermanshuis heet vanaf 1 juli Toon Overleven. Volgens het bestuur kennen veel mensen onder de 40 de naamgever Toon Hermans niet meer. Er moet de nieuwe naam jongere mensen beter aanspreken. Op 4 juli presenteert het inloophuis zich voor het eerst onder die naam tijdens de zwemtocht Swim to Fight Cancer in Zeewolde. De gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het energienet Urk, een warmtenet voor de Zeeheldenwijk. De lancering was al vorig najaar gepland, maar werd telkens uitgesteld. Vriesgigant Americold moet een belangrijke bijdrage leveren aan het net via restwarmte, maar de bouw van het Vrieshuis op Poort of Urk is nog niet begonnen. Americold reageert al maanden niet op vragen van Omroep Flevoland. De gemeente zegt dat het warmtenet niet afhankelijk is van één bron en dat nieuwe woningen gegarandeerd een aansluiting krijgen. En een 24-jarige man uit Rutte is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een overval op een tankstation langs de A6 bij Nagelen. Een jaar van de straf is voorwaardelijk. De man overviel in april vorig jaar tankstation De Abt bij de Ketelbrug en richtte daar grote vernielingen aan. Daarna vluchtte hij met de auto met gedoofde lichten. De man negeerde ook een stopteken van de politie. En bij Meppel crashte hij. De straf is hoger dan de eis van het OM, omdat de overval volgens de rechtbank volledig gepland was.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Zon schijnt flink en de temperaturen lopen razendsnel op naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we vanmiddag maximum temperaturen tussen de 32 en 34 graden. Maar in de loop van de middag steekt er ook een verfrissende bries uit het noorden op, waardoor de temperatuur langs de grote meren wat lager uitkomt. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar de luchtkwaliteit is niet zo heel erg best, omdat er ook wat smog aanwezig is in de atmosfeer. Nou, vanavond en vannacht blijft de hitte nog lang aanwezig. We krijgen ook een heuse tropennacht in de provincie met minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En daarbij is er ook sprake van een hele hoge luchtvochtigheid.
12: Dan de verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. De ANWB die meldt geen vertragingen. Wel even oppassen met de snelheid, want Flitsmeister meldt een extra controle in onze provincie in Biddinghuizen op de Oostweg. En zometeen, ondanks de warmte in de bioscoop, is het over het algemeen lekker koel. En dan kun je nieuwe films gaan bekijken. Die worden zometeen besproken door Jules Wolthuis.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Buster Poindexter is dat. En zo'n plaat die we juist in deze dagen altijd draaien. Hat, hat, hat.
1: Frankly, my hair, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Ja, drie nieuwe films en één klassieker. Dat is hij zelf inmiddels ook. Jules Wolthuis.
8: Goedemiddag.
7: Ja, je bent ook een klassieker.
8: Ja, helemaal waar. Ben ik trots op, hoor. Ben ik heel trots op.
7: Onlangs 68 geworden.
8: Ja, zo is dat.
7: Ik had je wat ouder geschat. Jules, laten we naar de eerste. Zullen we eerst die klassieker even doen dan? We hebben het al een keer genoemd.
8: Ja, nee, dat is geen nieuwe film natuurlijk.
7: Nee,
8: maar er komen regelmatig klassiekers gaan in première. En woensdagavond aanstaande is het zover. Dan kunnen alle dames naar Ladies Night.
7: Alleen dames?
8: Jazeker, het is een Ladies Night film. Oh. Notting Hill.
7: Ja.
8: Nou, romantische komedie. Ja. Wat wil je nog meer? En
7: Zijn ze daar jong, hè?
0: Oh, Hugh Grant.
8: Ja, ja, maar ook een jonge Hugh.
0: Rookie.
7: Ja, Julie Roberts natuurlijk ook.
8: Ja. Ja, geweldig, toch?
7: Leuk.
8: Ja, een klassieker is dat terecht weer in de bioscoop en in deze tijd. Ja, vooruit. Bye. Ladies Night film. Ja, slim bedacht door de Disney.
7: Maar mag je daar echt als man niet in?
8: Nee, het is een Ladies Night film.
0: Maar je mag er wel als man in.
8: Ladies Night film, woensdagavond.
7: Ja, maar ze gaan je echt niet de toegang weigeren, toch? Ja.
0: Zeker,
8: ja, deze tijden. Zeker. Ja, alleen dames, hoor.
7: Ja. Nee, dat is discriminatie ten opzichte van mannen.
0: Ja. Ah, je mag er wel in, joh.
8: Alleen trouwens, alleen in Lelystad.
0: Oh, oké.
8: Alleen in Lelystad.
7: Waar is die in Lelystad?
8: Alleen hier.
7: Ja, het zegt wel Ladies Night Lelystad. Ja,
8: Lelystad. Ladies Night film.
7: Dan gaan we naar, daar heb ik ook geloof ik al drie of vier films zijn ervan, van Jackass.
0: Ja, ja, dit is de laatste.
8: Ja, er zijn drie nieuwe films, maar qua onderwerp helemaal niet nieuw. Want van deze drie films zijn allemaal al eerdere versies verschenen. Dus niks origineels aan.
0: Nee.
8: Eigenlijk, het is een terugkeer van. Nou, Jackass, wou je mee beginnen?
7: Oh.
8: De titel zegt het al. Best and last.
0: Ja,
8: dit is deel 5 als bioscoopfilm.
7: Ja.
8: En tevens ook de laatste. En dit is gewoon een samenvatting van de hoogtepunt van wat allemaal in het verleden is geweest.
7: Mm.
8: Ook nooit eerder uitgebrachte grappen en dergelijke. Dus iedereen die houdt van, van deze komedie en slapsticker is het. En aparte grappen, moet je erom lachen.

0: overgeschoten. Oh, met spierenvechten en gewoon in zo'n arena gaan staan.
1: Je moet ervan houden.
0: Ik weet nog dat ze ooit met dynamieten ook in hun kruis en zo naar hele gekke dingen.
1: Hele gekke dingen.
0: Ja, ik heb thuis geprobeerd. Ik vond het ook helemaal niet lekker.
1: Nee. Je moet dat leuk vinden. Veel geweld, grappig of niet.
0: Doe jij dat wel eens thuis met joker, dit soort dingen?
1: Nee. Maar goed, voor de liefhebbers van Jackass, en die zijn er, is genieten geblazen. En ze kunnen overal in de provincie terecht.
2: Oké.
1: Okay. Ja,
0: echt een zomerfilm.
2: En dan de derde en laatste film.
0: Dit is pas de tweede. Hè? Oh. Notting Hill was een klassieker en er zijn drie nieuwe.
1: Ja, welke wou je dan?
0: Laten we doen speciaal voor Arnold. Supergirl. Hij is gek op girls.
1: Supergirl. Nou ja, die is ook al eerder geweest. Ook als tv's.
0: Oh, weer zo'n DC Marvel.
1: Ja, precies. Film, ja.
2: Superman.
1: Precies. Nu met in de hoofdrol een nieuwe ster aan het evenement Miley Alcock, en dat is een Australische actrice.
0: Ah.
1: Slechts 26 jaar, heeft in Australië veel series gespeeld.
0: Ja.
1: Dus als bekend actrice is ze nog niet, maar misschien na deze Supergirl dus wel. En ze speelt hierin een jonge vrouw van 21 jaar... die haar verjaardag viert op een ruimteschip in het heelal. En daar ontmoet ze een jong meisje die waarvan ze hoort dat haar vader is vermoord. En je snapt het al, ze gaan achter de dader aan.
0: Juist.
1: Nou.
0: En zit Superman er ook in?
1: Supergirl. Nee, alleen Supergirl.
0: Oh, alleen Supergirl. Ja, dat trekt me nou niet zo. Jij
2: Nee. Ik vond Superman vroeger altijd wel leuk.
0: Ja, ik hoop met Christopher Reeves nog.
1: Nou ja.
2: Ja. Met Marlon Brando.
1: Mm-hmm. De nieuwe Superman komt er ook binnenkort aan. Hè?
0: Ja, maar niet meer met Christopher Reeves. Is
1: nee, dat met, niet. Met Tom Holland.
2: Nou ja, het is wel Superman. Hè?
0: Ja, Tom Holland, die dus eerst Spider-Man was en nu de Superman gaat zijn. Dat is ook gek, hè?
2: Hij was vorige week in Amsterdam, hè?
0: Wie, Superman?
2: Ja. Tom Holland.
1: Tom Holland met zijn... met zijn vrouw, geloof ik nu, hè?
2: Met
1: hij is toch getrouwd?
2: Ja.
1: Met Zendaya?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, die was er ook bij.
0: Leuk.
1: In alle stilte, begreep ik.
0: Ja, hij heeft het niet aangekondigd, anders komt iedereen er langs.
1: Ja. Oké.
0: En dan
1: overal te zien, Supergirl.
0: Ja, overal te zien. Echt zo'n zomerblockbuster is dat.
1: Ja.
0: En dan The Minions Monsters.
1: Ja, nou, dat is ook een grootste film natuurlijk. Voor heel veel liefhebbers.
0: Heb ik ook nooit zo leuk gevonden, deze. Ja. Jij, Arnoud?
2: Nee.
1: Ik word heel nerveus van al die plaatjes.
0: Ja.
1: Despicable Me.
0: Despicable Me.
1: Despicable Me. Ja, daar komen ze vandaan. Dat waren vier films. Speelfilms, de laatste in 2014. Maar een afgeleide daarvan, ze stapten uit in een eigen serie.
0: Ja, de Minions.
1: De Minions. En dit is dan deel 3 inmiddels alweer. Nu getiteld Minions en Monsters. En ja, de titel zegt het al. Ze zijn op zoek naar monsters. Waarom? Omdat het verhaal zich afspeelt in de jaren 20. En ze willen een film maken met monsters in de hoofdrol.
2: Ja.
1: Ja, dan moet je wel op zoek gaan naar monsters natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, vinden ze die? Ongetwijfeld. Anders heette die film niet Minions en Monsters.
2: Ja.
1: Dus kortom, voor alle liefhebbers van de Minions, en die zijn er vele, gaan weer naar deze film toe, die overal deze zomer in de provincie te zien is.
2: Het zal ook wel niet de laatste Minion film.
1: Nee hoor, gaat gewoon door.
2: Okay.
1: Succes verzekerd, toch?
2: Ja. Nou, dat was het dan uit het
1: opzicht. Ja, dat was het.
2: Oké, okay. Leuke films.
1: Voor iedereen wat wils. Ja. Zeker.
2: Oké. Okay. Dankjewel, Jules. Tot volgende week.

0: Ik ben er ook geen één van Oranje. Nou, ik hoop vanavond wel natuurlijk ook. Hè, tussen 1 en 3. Als de tijden allemaal nog gewoon zo doorgaan. Zoals het gepland staat. Het Nederlands elftal tegen Tunesië. Morgen dan gaan wij ook wat leuke dingen doen. We hebben natuurlijk Gastvrij Flevoland. Met leuke gasten. Onder andere Gerry Eikhoff. De oude verslaggever van de NOS.
1: Ja, die gaat een nieuw programma voor Omroep Zwart maken.
0: Toch weer?
1: Over de zorg, ja. Nou ja, hij was natuurlijk geen programmamaker, maar verslaggever.
0: Nee, maar goed, hij is met pensioen gegaan en afscheid genomen van alles en iedereen en zo. En lokte toch weer, hè?
1: Ja.
0: En
1: muziek wordt verzorgd door Lynn Hulsman, een heel leuk jong talent. Die komt live voor ons zingen. En we gaan praten met Bas Achterberg en hij is conservator bij Beeld en Geluid.
0: Ja.
1: In verband met de schatkamer die onlangs geopend is.
0: En morgen misschien code rood vanwege de hitte, het weer. En dan gaan wij ijsjes weggeven. We hebben van de week zijn we begonnen met de oproepen daarvoor. We dachten, nou, misschien 30 of 40 mensen een reactie sturen. Dan hebben we in ieder geval wat keuze.
1: Ja.
0: Het zijn er een veelvoud.
1: Ja, de keuze is
0: reuzen.
1: Inderdaad.
0: Nou ja, het zijn geen reuze ijsjes. Gewoon leuk.
1: Nee, wij betalen het.
0: Het moet een geintje blijven natuurlijk. Tuurlijk. Ook. Hè? Dus de temperatuur gaat als een raket. Dus we dachten, nou, dan is het vrij snel gemaakt ook.
1: Niet als een cornet.
0: Ja. Morgen gaan we ook de hele dag ijsjes weggeven. Mocht je nog iemand weten die een ijsje nodig heeft morgen. Mooi verhaaltje erbij misschien ook. Stuur het ook even naar 0320 28 50 50. Jij gaat vanavond zeker niet kijken, hè, dat Nederlands elftal?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nou, vannacht is het, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: Nee, ook niet. Ook niet in Curaçao?
1: Nee. Lekker slapen.
0: Muziek nu van de Canadese Rock Voisine.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Voornamelijk op socials zien we heel veel reacties voorbij komen van mensen die teleurgesteld zijn, maar het besluit wel snappen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is allemaal efficiency en bla bla bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zei, je moet ook nog heel hard koken en je moet super hard werken. En toen zei hij, ja, superleuk, ik ben er. Ja.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Het inloophuis voor kankerpatiënten in Zeewolde krijgt een nieuwe naam. Het Toon Hermans Huis heet vanaf 1 juli Toon Overleven. De gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het energienet Urk, een warmtenet voor de Zeeheldenwijk. En een 24-jarige man uit Rutte is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een ongeval op een tankstation. Overval, sorry, op een tankstation langs de A6 bij Nagelen.
5: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar €2 miljoen voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een aantal files in Flevoland. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 4 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maan en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. Dan de N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord, ook 5 minuten oponthoud. En op de N307 Kampen-Lelystad tussen de N50 en de N306, 4 minuten vertraging. En er is een snelheidscontrole gezien aan de Oogstweg in Biddinghuizen. Goedemiddag, welkom bij een uur Flevoland Muziekland. En je zit goed deze middag, want we gaan wat weggeven. Een Omroep Flevoland zomerpakket. Hoe je er kans op maakt, dat vertel ik je zometeen.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
12: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

Dit is nou zo'n liedje dat ik van begin tot eind mee kan zingen. Family of the Year en Hero en The Four Tears for Fears. And Everybody Wants to Rule the World. Als jij nu ook zo'n liedje kent dat je van begin tot eind mee kunt zingen. Ik wil hem ook wel voor je draaien hoor. Laat het even weten via WhatsApp 0320 28 50 50. Het is warm in Flevoland. Het wordt nog veel warmer. En daarom hebben we een zomermand gevuld met allerlei dingen om een beetje koel te blijven. En die mand hou ik natuurlijk niet voor mezelf. Nee, die kan misschien wel voor jou zijn. Wat zit er dan allemaal in? Nou, bijvoorbeeld, wat is dit? Oh, een zwembadje. Dan hebben we nog bubbelzwaard. Oh, en dit is zo'n snorkelset. Zit er ook nog in. Er zit een stripboekje in. Er zit een Omroep Flevoland strandbal in. Wat hebben we hier nog meer? Oh, dat is ook leuk. Kun je ijsjes scheppen op het strand en zo. Er zit een rugtas in. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is een goed gevuld zomerpakket en het kan voor jou zijn. We gaan het vanmiddag verloten. En hoe maak je er nou kans op? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is een appje te sturen. En wat moet er dan in dat appje staan? Nou, het woordje zomer en je woonplaats. Het woordje zomer en je woonplaats. Als je dat stuurt via WhatsApp naar 0320 28 50 50... dan kan dat goed gevulde zomerpakket misschien wel voor jou zijn. 0320 28 50 50, het woordje zomer en je woonplaats erbij.

0: Nou, ze is niet zo onder de indruk. That don't impress me much, hoorde je bij Flevoland. Nou, ik ben behoorlijk onder de indruk van dat zomerpakket wat ik mag weggeven. Hoe maak je de kans op? Nou, dat is heel simpel door een appje te sturen naar 0320 28 50 50... met daarin het woordje zomer en je woonplaats. En wie weet is dan het zomerpakket, het goed gevulde zomerpakket, met een snorkelset, met een waterzakje, met een strandbal, met een frisbee, met een opblaaskrokodil, wel voor jou. Er zit echt van alles in. Zomer met je woonplaats naar 0320 28 50 50. Ja, Sander, ga je ook een poging wagen zometeen?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou, misschien win je zometeen ook eerst nog eens een andere prijs.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, want ik heb jou aan de lijn vanwege het spelletje. Je hebt weer meegepuzzeld vandaag. Je hebt weer goed zitten kijken naar die foto. En je hebt een verschil ontdekt, hè?
1: Ik heb een verschil ontdekt, zeker.
0: Nou, vertel het meteen maar. Dan ga ik checken of het ook goed is.
1: De blower van het springkussen wisselt van kleur. De ene foto geel, de andere kleur, de andere foto blauw.
0: Eens even kijken of Sander uit Emmeloord dit goed heeft. Pak de foto erbij. En ja, is het een blower? Ik denk het wel, ja. Ja, want er zit een slang in de rit aan. Het is goed.
1: Ja, toch?
0: Ja, op de linkerfoto is die geel en op de rechterfoto is die blauw. Je bent niet kleurenblind dus, Sander.
1: Scheelt weer.
0: Ja, je hebt het goed. Dus je mag een slinger gaan geven aan het Rad van Fortuin. Dat rad staat hier achter mij. Weet je hoe het spelletje werkt?
1: Ja.
0: Nou, zeg het maar dan.
1: Ja, in verband met de warmte doe maar een kleine slinger.
0: Heel verstandig, dank je wel daarvoor. Linksom of rechtsom?
1: Ja, linksdraaiend altijd.
0: Oké, daar gaat hij dan. Een zachte zwier. Wat gaat het jou opleveren? Hoe hou jij het hoofd een beetje koel vandaag?
1: Nou, er werden ijsjes uitgedeeld op het werk. Dus dat is wel fijn, heb ik ons eruit.
0: Waterijs?
1: Onder andere.
0: Ja. Hoeveel ijsjes heb je op?
1: Ja, netjes maar één. Netjes maar één.
0: Oh, zijn niets maar
1: ook een beetje aan mijn bikinibody denken.
0: Ja, dat is ook alweer. Maar er zitten niet heel veel calorieën in volgens mij, hoor, die waterijsjes.
1: Oh, nou dan loop ik er zo nog een keer langs.
0: Heel verstandig. En nou ja, dan komt dit misschien ook wel van pas als je nog wel eens knoeit tijdens het eten koken bijvoorbeeld. Jij wint namelijk een Omroep Flevoland keukenschort.
1: Hey, hoera.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En ik ga het zo snel mogelijk opsturen richting Emmeloord.
1: Super, dankjewel. Goeie uitzending nog.
0: Dankjewel. Jij bedankt voor het meespelen. Okay. En tot de volgende keer.
1: Doei. Doeg.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is exact 2:30. Goedemiddag. Het inloophuis voor kankerpatiënten in Zeewolde krijgt een nieuwe naam. Het Toon Hermanshuis heet vanaf 1 juli Toon Overleven. Volgens het bestuur kennen veel mensen onder de 40 de naamgever Toon Hermans niet meer en moet de nieuwe naam jongere mensen beter aanspreken. Op 4 juli presenteert het inloophuis zich voor het eerst onder die naam en dat gebeurt tijdens de zwemtocht Swim to Fight Cancer in Zeewolde. De gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het Energienet Urk, een warmtenet voor de Zeeheldenwijk. De lancering was vorig najaar al gepland, maar werd telkens uitgesteld. Friesgigant Miracles moet een belangrijke bijdrage leveren aan het net via restwarmte, maar de bouw van het Frieshuis op Poort of Urk is nog niet begonnen. Miracles reageert al maanden niet op vragen van Omroep Flevoland. De gemeente zegt dat het warmtenet niet afhankelijk is van één bron en dat nieuwe woningen gegarandeerd een aansluiting krijgen. En een 24-jarige man uit Rutten is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een overval op een tankstation langs de A6 bij Nagelen. Een jaar van de straf is voorwaardelijk. De man overviel in april vorig jaar tankstation De Abt bij de Ketelbrug en richtte daar grote vernielingen aan. Daarna vluchtte hij met de auto met gedoofde lichten. De man negeerde ook een stopteken van de politie en bij Meppel crashte hij. De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, omdat de overval volgens de rechtbank volledig gepland was. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website of in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Zon schijnt flink en de temperaturen lopen razendsnel op naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we vanmiddag maximum temperaturen tussen de 32 en 34 graden. Maar in de loop van de middag steekt er ook een verfrissende bries uit het noorden op, waardoor de temperatuur langs de grote meren wat lager uitkomt. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar de luchtkwaliteit is niet zo heel erg best, omdat er ook wat smog aanwezig is in de atmosfeer. Nou, vanavond en vannacht blijft de hitte nog lang aanwezig. We krijgen ook een heuse tropennacht in de provincie, met minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En daarbij is er ook sprake van een hele hoge luchtvochtigheid.
7: Nou, dat Omroep Flevoland zomerpakket heb je wel nodig als ik dat zo hoor. Dan de verkeersinformatie op de A6 en Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband, 5 minuten. En op de A27 Utrecht Almere tussen Utrecht Noord en Hilversum bijna 10 minuten stilstaan. Dat waren de vertragingen van dit moment. Dan kijk ik ook nog even op mijn lijstje met snelheidscontroles. Ah, Nou, dat lijstje is helemaal leeg. Dus geen flitsers zijn er gezien in Flevoland. Maar heb je er toch één gespot? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Ja, ik heb het al de hele uitzending over dat Omroep Flevoland zomerpakket. Dat kan voor jou zijn. Allerlei spulletjes zitten daarin om lekker te genieten van het warme weer. En vooral het water wat daarbij hoort natuurlijk. Hè. Want je kunt het ook vooral gebruiken op het strand of bij het zwembad. Het kan van jou zijn. Wat je daarvoor moet doen is even een appje sturen. Dan kan het al van jou zijn. 0320 28 50 50. En in dat appje moet in ieder geval het woordje zomer staan. En jouw woonplaats.
6: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordy Bouw.

3, 2, 1. Dat was Bente. En 3, 2, 1 dus. En de Rubettes daarvoor. En de Sugar Baby Love. Ik werk nu zo'n 8 jaar bij Omroep Flevoland. En dat is, nou, dat is best lang alweer. En dit is vandaag de eerste dag dat ik naar het werk een korte broek heb aangetrokken. En daar ben ik ook heel erg blij mee, kan ik je vertellen. Want de temperatuur op dit moment in de studio is 25,0 graden. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Waarschijnlijk, hopelijk een beetje rond diezelfde temperatuur. Misschien wel iets daaronder of ver daarboven. Ik hoop dat je het hoofd een beetje koel houdt vandaag. Als dat niet het geval is en je wil wat koelte gaan opzoeken, bijvoorbeeld bij het zwembad of op het strand, dan heb ik misschien iets voor je. Een Omroep Flevoland zomerpakket. Ik begrijp dat er ook flink gebeld wordt naar de receptie. Dat mag ook. Je mag ook bellen naar 0320 28 50 50. Maar dan moet je wel aan de receptionisten vertellen zomer en je woonplaats. Dan doe je ook mee voor dat zomerpakket. We hebben er maar eentje, dus je moet net geluk hebben. Maar een gokje wagen kan natuurlijk altijd. Zomer en je woonplaats naar 0320 28 50 50. In dit programma kun je natuurlijk altijd een verzoekplaatje aanvragen. Dat is vandaag gedaan door Natasja. Zij zegt, wat ik een leuk zomersliedje vind, is deze. Life van Desiree. Ze zegt, hoewel het te heet is om te dansen, hoop ik dat iedereen een beetje vrolijk ervan wordt. Nou, denk het wel, Natasja. Jij in ieder geval wel. Voor jou is hier dus Desiree. En

Post Malone en Chemical en Desiree daarvoor uit de jaren 90. Met live op verzoek van Natasha. Die is er heel blij mee. Er zijn wat problemen met de telefoonlijnen, heb ik gehoord. Ik heb het net zelf ook geprobeerd om even te bellen naar 0320 28 50 50. Nou, dan krijg je een keuzemenu. Je kunt of reageren op het spelletje. Dan moet je op 1 drukken om mee te doen met Kiek de Kiekendief. Op 3 kun je een flitser doorgeven. En op nummer 9 kun je dan weer doorgeven als je een andere reactie hebt. Zoals nu voor dat zomerpakket. Maar alle lijnen die werken niet. Het zal iets met de hitte te maken hebben. Dus het beste is om toch even een WhatsAppje te sturen. Als je kans wil maken op dat Omroep Flevoland zomerpakket. En anders bellen op een andere lijn. Dat is 0320-285-085. Het wordt misschien een beetje ingewikkeld. Maar als je alleen kunt bellen, dan kan dat op het telefoonnummer 0320-285-085. Want ja, door de hitte werken die andere telefoonlijnen blijkbaar niet. Zonde. Gelukkig werkt WhatsApp wel. Als je kans wil maken op dat zomerpakket, dan kun je zomer appen met je woonplaats erbij. 0320 28 50 50. En wanneer ga je dan eens een keer bekendmaken wie dat zomerpakket wint? Dat vraag je nu af, kan ik me voorstellen. Nou, Odeke die gaat dat straks bekendmaken in Studio Flevoland. Dus blijf erbij.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Voornamelijk op socials zien we heel veel reacties voorbij komen van mensen die teleurgesteld zijn, maar het besluit wel snappen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is allemaal efficiency en bla bla bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zei, je moet ook nog heel hard koken en je moet super hard werken. En toen zei hij, ja, superleuk, ik ben er. Ja.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het areaal zonneparken in Flevoland is de afgelopen 5 jaar ruim vervijfvoudigd, van 74 naar 408 hectare. En het inloophuis voor kankerpatiënten in Zeewolde krijgt een nieuwe naam. Het Toon Hermanshuis heet vanaf 1 juli Toon Overleven. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB ziet dat het overal lekker doorrijdt in Flevoland. En ook snelheidscontroles die zijn er niet gemeld.
10: Studio Flevoland geeft wat weg vanmiddag. Hij staat hier voor ons. Een enorme mand vol met zomerspullen. Een peuterbadje, een zwemband, een snorkelset, een kleurboek, een stripboek. Alles wat je nodig hebt voor op het strand of in de tuin of op het balkon. Je kunt er kans op maken door het woord... Welk woord?
8: Zomer.
10: Oh, zomer. Zomer te appen naar Omroep Flevoland, naar 0320 28 50 50. Geef dan ook eventjes door waar je woont. En vanmiddag om 4 uur wordt die nog per expresspost bij je afgeleverd.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Echte zomersliedje dit. Alvaro Soler samen met David Bisbal. Oudeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Ja, de spanning begint nu toch wel een beetje op te lopen, hè?
1: Ja, niet alleen voor Oranje, maar vooral voor die mooie prijzenmand die we hier hebben staan in de studio. Ja, we hadden bedacht, wat kunnen we nou doen op deze hete donderdag? En we dachten, weet je wat, we bedenken een prijs die ook nog vanmiddag dan live in dit programma bij jou op de stoep staat.
0: Ja, en je hebt ik denk nog maar een minuut of vijf om jezelf op te geven.
1: Vijf. 10.
0: 10? Oké, je krijgt wat extra speelruimte. Ja. Dus de verlenging. En hoe maak je dan kans op dat zomerpakket? Nou, door gewoon een appje te sturen naar 0320 28 50 50. En in dat appje moet het woord zomer voorkomen en je woonplaats moet erin staan.
1: Ja, we moeten wel weten waar je woont. Want de verslaggever, Rob Brouwer, die gaat zo op pad met die mand. En die staat dan straks bij jou voor de deur. Zou er rekening mee dat er ook een cameraman meekomt, want anders denk je, zit ik hier in mijn bikini? Had eventjes iets willen aantrekken. Goed, zomer appen naar 0320 28 50 50. Dat levert je een mand op vol met waterpret. Er zit een peuterbadje in. Er zit zo'n opblaasbare krokodil in.
0: Ja.
1: IJsjes kun je maken van zand. Er zit echt van alles en nog wat in. Een netje om visjes mee te vangen.
0: En een strip.
1: Een strip van Donald Duck, ja. Want soms heb je even geen zin om te spelen en wil je gewoon een duckie lezen. Dus 0320 28 50 50 is ons appnummer. App Zomer.

0: Misschien denk je nu wel van ja, nu weet ik het wel met die oproep. Maar er zijn ook heel veel mensen die de radio of televisie pas aanzetten als Odeke er is. Dus nog even één keer die oproep.
1: Ja, ik ga het zo wervend mogelijk doen. Het is natuurlijk heet, heet, heter dan heet buiten. En daarom hebben wij een mooi prijzenpakket hier voor je. Een wasmand vol met allerlei spelletjes, spulletjes. Om een hete middag door te komen. Er zit een peuterbadje in, wat je dus zelf nog wel moet vullen. Er zit zo'n opblaasbare krokodil in, een opblaasbare eenhoorn. Je kunt bubbels blazen. Nou, je kan van alles en nog wat doen op het strand, op je balkon of in de tuin.
0: Snorkelset zie ik nog.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Je kunt de hele zomer ermee vooruit, denk ik.
1: Dat denk ik ook. En er zit ook voor de momenten dat het misschien wel gaat regenen, er zit ook een kleurboek in en een stripboek en wat kaarten dat je een spelletje kan spelen. Goed. Wat moet je daarvoor doen om daarvoor in aanmerking te komen? Je moet nu nog, heb je echt denk ik nog 5 minuten... en dan gaan we een winnaar trekken. Want onze verslaggever moet op pad met die mand om dat bij jou thuis te bezorgen. Je hebt nog 5 minuten om te appen naar Omroep Flevoland. Het woord zomer of een zin met het woord zomer erin. Zet er ook even bij waar je woont op 0320 28 50 50. En wie weet is die zomermand vol met leuke spulletjes voor jou.
0: Ja, de hitte in Nederland houdt iedereen bezig deze dagen. De adviezen over hoe je met die hoge temperaturen moet omgaan bereiken niet per se de mensen die het hardste nodig hebben. En dat zegt in ieder geval Wim Lampfe, voorzitter van het seniorenplatform in Dronten en voormalig huisarts. En ook hier bij ons Ben Broekhuis, bestuurslid van Platform Senioren en voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen, de KBO. Wim en Ben zijn bij ons in de studio. Goedemiddag allebei.
2: Hallo.
3: Dank je.
0: Houden jullie nog een beetje in het hoofd koel?
2: Nee, wel. Uitstekend.
1: Ja, een glaasje water wordt omhoog gestoken. Ja, Wim, jij zegt er wordt veel herrie gemaakt rondom de hitte. Maar ja, er zijn veel adviezen waar je de weg een beetje in kwijtraakt. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Ik heb het over vooral de senioren. Hè? Je krijgt in ieder geval bij onze gemeente een hele mooie brief waarin gevraagd wordt aan organisaties om er aandacht aan te besteden voor hun doelgroepen. En daar staat dan een reeks gereutel in en uiteindelijk wat adviezen. Veel mensen lezen niet zo ver.
1: Maar wat is dat gereutel dan wat erin staat?
2: Nou, over wanneer het zeg maar een bepaalde kleur krijgt. Oh. Hitte, dat soort dingen.
1: Dus eerst krijg je een hele verhandeling over code geel, code rood en code oranje?
2: Bijvoorbeeld. Ja. Niet door iedereen, maar voor veel van onze doelgroep waar we het eigenlijk nu druk over maken, dat is vooral de groep behoorlijk eenzame, vooral ouder dan 80 senioren, die weinig contact hebben met anderen en die het wellicht wel horen, maar er weinig mee kunnen doen.
1: Ja.
2: Maar dat is een probleem wat we aankaarten, maar een merendeel van de senioren willen we ook kwijt. Hè? Die zeggen gewoon, joh, wat maken jullie al bedruk? Ons hele leven hebben we dat al. Vroeger hadden we altijd een boom voor het huis en dan ging het ook al goed. Maar wij gaan gewoon achter in de tuin zitten of onder de schaduw of binnen en dan is er niks aan de hand.
1: Ja.
2: Maar het is een kleine groep en we weten niet hoe groot die is.
1: Ja, laten we even naar die adviezen kijken, hè? Want er wordt best wel veel wat advies gegeven. Ik weet niet aan wie ik het moet vragen, maar wat staan er voor adviezen waarvan je een beetje kan denken, nou, is dat wel handig om die adviezen te geven?
2: Ja, ijs is niet zo slim.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wel
2: als je een kilo opeet. Dus op zich is het een goed advies, denk ik. Maar het is een beetje veel. Maar ijs moet worden verteerd. En dat levert weer warmte op. Als je het echt goed wil doen, is het advies. En ik neem dat mee vanuit de wijkverpleegkundigen. We hebben bij het platform een groep vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen uit alle thuiszorgen in Dronten. Die zegt heel duidelijk, oh fijn dat jullie wat aan gaan doen. Had er lang moeten gebeuren voor deze doelgroep. En het advies wat zou moeten zijn, zorg in ieder geval voor voldoende vocht. Maar vooral ook zout. Bouillon. Zeg bij de omroep vooral dat ze bouillon moeten nemen. Maar ja, mensen die een hoge bloeddruk hebben, dat moet weer wat anders worden.
1: Ja, ja.
2: Dus voor die groep, maar ook voor degene die niet van bouillon houden, of omgekeerd, thee is ook heel goed.
0: Ja, en Ben, wat heb jij zelf nu voor maatregelen genomen tegen de hitte?
3: Niet speciaal. Ik kan heel goed tegen hitte. Dus, maar ik zie om mij heen, nou, neem mijn vrouw. Zo gauw als het warmer dan 30 is, dan begint ze al te puffen. Dus
0: ja,
3: maar het is niet voor iedereen hetzelfde.
0: Nee, want jullie kunnen dan elkaar helpen, bijvoorbeeld door een zonnescherm op te hangen. Maar er zijn natuurlijk ook ouderen, wat je net zegt, Wim, die zijn wat eenzamer. Ja. Is er dan voor die ouderen ook hulp beschikbaar om bijvoorbeeld eens een laken voor het raam te hangen, om het wat koeler te maken?
3: Dat is eigenlijk het punt wat we hier maken. Dat een hele grote groep toch wel van mensen zijn die dat niet hebben. Die hebben geen hulp beschikbaar. Weet ook niet wie ze moeten vragen. Kortom, daar vragen we een beetje aandacht voor.
1: Ja, want jullie zijn ook in gesprek met de gemeente Dronten hierover. Hè? Ja. Dat van, ja, je kan wel van die brieven sturen, maar er moet ook aan het einde iets gedaan worden. Ja. Wat voor gesprekken zijn dat?
2: Nou, we hebben een gesprek met een van onze vaste contactambtenaren. En we zijn er heel blij mee dat wij een vaste contactambtenaar hebben. Want veel van de burgersinitiatieven gaat dat wat moeilijker. Bij ons gaat dat goed. En met die hebben we ook gemeld bijvoorbeeld dat wij dit willen doen. Die vinden dat ook mooi. En ze weten ook dat we het doen. Want de gemeente doet zelf ook zaken. En dat moet je mooi afstemmen. En dat is ook de reden waarom wij ook hier namens de Meerpaal zitten. Daar is het ook mee afgestemd. Normaal zou er ook nog iemand van de Meerpaal meegekomen zijn.
1: Ja, de Welzijnsstichting, ja.
2: Van de Welzijnsstichting, die in Dronten sociaal werkers heeft in de buurt en dergelijke. Maar die heeft ook Matchpoint. En Matchpoint is het punt waar je als inwoner van Dronten kan bellen om hulp te krijgen voor wat dan ook, wat klusjes betreft en dergelijke. En die hebben wij gisteren al gevraagd of zij zo vriendelijk willen zijn om, als ze van niet alleen de doelgroep van senioren, maar ook anderen die ermee zitten en hulp kunnen gebruiken, even in het kader van deze hitte, kunnen bellen. En dan moet je dus bijvoorbeeld ook denken, je zei het al, van die zonneschermdingen. Lakens voor de ramen is ook zo'n mooi advies wat overal gegeven wordt. Maar als je boven de 80 bent, dan ben je een beetje stram, hè? Dan lukt je dat niet. Als je alleen bent, lukt het niet. Als je buren er niet aan toe komen, lukt het niet. Nee. En als je nou heel eenvoudig een vrijwilliger bent en je krijgt zo'n uitschuivbare douche-ding mee, dan hangt er heel snel een laken. En een leuke vraag hebben we al gehad. Mag het ook met, hoe heet zo'n ding, een hoeslaken? Nou, mag ook met een hoeslaken.
1: Ja, jee. Die warmte die houdt voorlopig nog wel aan. Jullie trekken hier nou over aan de bel. Wat hoop je nou dat er gaat veranderen?
3: Nou, zou misschien met alle warmte die er zich voordoet in de komende periode misschien beleid kunnen worden gemaakt om die mensen te helpen. En één ding wat jij nog vergat te zeggen is, Matchpoint die stelt zich daarvoor open. Mm-hmm. Dat is van de Meerpaal. En mensen die dan daar een beroep op willen doen, moeten gewoon het nummer van de Meerpaal bellen. En worden dan automatisch doorgezet naar.
1: Nou, we gaan het nummer ook nog even noemen. Matchpoint heeft dus inderdaad vrijwilligers geregeld die kunnen helpen, bijvoorbeeld met het ophangen van zo'n laken. Ook als je een hoeslaken hebt dus. Tussen 9 en 12 uur 's ochtends is Matchpoint bereikbaar. Dus kun je morgenochtend weer bellen. 0321-388-777. Misschien was je wel even op zoek naar pen en papier. Misschien heb je dat inmiddels gevonden. 0321-388-777. En als je belt kun je vragen naar hittehulp. En dan kunnen zij je verder helpen. Ja, mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar deze ook wel warme studio. Want de airco werkt hier niet helemaal oké.
2: Okay. Nee. Mogen wij nog één opmerking maken die in ieder geval belangrijk is voor de doelgroep. Er zijn bijvoorbeeld mensen met een stoma. En vooral met, dat heet een hoogstoma, dan ben je heel snel uitgedroogd. Als je heel snel uitgedroogd bent, dan is je bloeddruk zo laag, dan moet er wel wat gebeuren. Want anders ben je zo de pijp uit. Dat wou we even geven. En ga in ieder geval over bouillon, thee of water, maar 2 liter.
1: 2 liter, oké. Okay, goed. Nou, knoop die adviezen in je oren, dan kom je die hitte wel door. Wim Blanfe en Ben Broekhuis, alle twee van Platform Senioren. En Ben is ook nog voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen in Dronten. Dank jullie wel.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Tijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3:30, goedemiddag. Klanten van de 3 Jumbo-supermarkten in Almere kunnen tijdelijk alleen pinnen. Dat heeft de supermarktketen besloten na 2 inbraken bij de vestiging Geinplein in Almere stad eerder deze maand. Bij die inbraken raakte de kluis beschadigd, waardoor Jumbo momenteel geen contant geld kan uitgeven. En ook wil Jumbo iets doen aan het onveilige gevoel bij medewerkers. De maatregel blijft van kracht totdat een gespecialiseerd bedrijf de schade heeft hersteld. De politie onderzoekt de inbraken. Het inloophuis voor kankerpatiënten in Zeewolde krijgt een nieuwe naam. Het Toon Hermanshuis heet vanaf 1 juli Toon Overleven. Volgens het bestuur kennen veel mensen onder de 40 de naamgever Toon Hermans niet meer en moet de nieuwe naam jongere mensen beter aanspreken. Op 4 juli presenteert het inloophuis zich voor het eerst onder die naam, en dat gebeurt tijdens de zwemtocht Swim to Fight Cancer in Zeewolde. En de gemeente Urk start over een paar dagen officieel met het energienet Urk. Dat is een warmtenet voor de Zeeheldenwijk. De lancering was al vorig najaar gepland, maar werd telkens uitgesteld. Friesgigant Americold moet een belangrijke bijdrage leveren aan het net via restwarmte. Maar de bouw van het Frieshuis op Poort of Urk is nog niet begonnen. De gemeente zegt dat het warmtenet niet afhankelijk is van één bron en dat nieuwe woningen gegarandeerd een aansluiting krijgen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Zon schijnt flink en de temperaturen lopen razendsnel op naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we vanmiddag maximum temperaturen tussen de 32 en 34 graden. Maar in de loop van de middag steekt er ook een verfrissende bries uit het noorden op, waardoor de temperatuur langs de grote meren wat lager uitkomt. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar de luchtkwaliteit is niet zo heel erg best, omdat er ook wat smog aanwezig is in de atmosfeer. Nou, vanavond en vannacht blijft de hitte nog lang aanwezig. We krijgen ook een heuse tropennacht in de provincie, met minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En daarbij is er ook sprake van een hele hoge luchtvochtigheid.
11: ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 5 minuten vertraging. De N701 dan, Lelystad-Muidenberg, tussen de Houtrip-Dreef en Lelystad-Haven 6 minuten. En de andere kant op, Muidenberg-Lelystad tussen Lelystad-Haven en de Houtrip-Dreef 5 minuten. Ga eens even checken of daar die brug wel open en dicht kan. Eens eventjes kijken waar er flitsers zijn. Die zijn niet gemeld. Heb je er wel eentje gezien, dan kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
9: We hebben Rob op pad gestuurd met het Omroep Flevoland zomerpakket. We hebben heel veel berichtjes binnengekregen, maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. Maar we gaan nog iets anders weggeven zo meteen. Dus als je het niet bent geworden, wees niet getreurd.
11: Nee, wij krijgen zo direct Angélique Legrand op bezoek. En zij is de schrijver van een spetterend voorleesboek voor nieuwsgierige ontdekkers en echte waterratjes. En we mogen een exemplaar weggeven. Dus ja, nou, jullie weten inmiddels wat onze WhatsApp-nummer is. Je kan de WhatsAppen als je dat boek wil ontvangen. Het is dus voor kinderen. 0320 28 50 50. En misschien komt dat boek dan wel jouw kant op. Zonder Rob, maar met een postzegel.
8: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: lekker langzaam. Pas wel bij het weer van vandaag. Jimmy Cliff en Wonderful Worlds, Beautiful People.
1: Met deze warmte is het in het zwembad of in het buitenwater liggen geen slecht idee. Angelique Legrand uit Lelystad is zelf dol op water. En ze schreef het kinderboek Waterwereld Avonturenboek. En Angelique is bij ons aangeschoven. Voordat we gaan praten, Angelique, we mogen een exemplaar weggeven. Dat gaan we alvast nu zeggen, want dan kunnen we straks bekendmaken aan het einde van het gesprek wie het boek heeft gekregen. Wil je dit boek ontvangen? Het is dus een prentenboek, verhalenboek, vol avontuur. 0320 28 50 50. Laat haar eventjes weten dat je het boek wil bemachtigen. Goed. Angelique, je boek is vorige week zaterdag feestelijk gelanceerd bij boekhandel Stumpel in Almere. Je moet enorm trots zijn, denk ik.
2: Ja, best wel. Ja? En zeker als ik het zo in handen heb en als mensen er ook mee gaan werken. En ja, ook alle positieve reacties. Dat doet wel goed, want als schrijver zit je natuurlijk maar in je uppie. Je bedenkt iets, je schrijft de verhalen. Nou, in dit geval heb ik ook de illustraties erbij gemaakt. Dat is een, bekend eenzaam proces.
1: Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest in je eentje dan?
2: Het schrijven gaat me wat sneller af dan het illustreren. Maar al met al denk ik wel zo, 6 maanden, 7 maanden. En dan komt het hele uitgeefproces nog. Dus je denkt dat snel te kunnen doen. Maar zo werkt dat niet helemaal. Want dan gaat de uitgever zich ermee bemoeien. En worden er nog dingen uitgeschrapt. Dus dan wordt het alleen maar, dan wordt het vaak alleen maar beter van.
3: Ja.
2: In dit geval ook. Dus dat duurt op zich wel, duurt wel eventjes.
3: Ja, maar gelukkig, het is nu af. Ik vroeg me nog wel even af of je nou veel ook in het water geschreven hebt. Of bij het water, want daar ben je gek op.
2: Daar ben ik gek op, maar meestal krijg ik inspiratie op vakantie. Dat klopt zeker. Maar het schrijven doe ik wel echt. Ik krijg meestal schrijfinspiratie 's nachts. Oh, dus ja. Dan ben ik overdag lekker in het water. En 's nachts borrelen de ideeën op. Dus soms klim ik ook wel achter de laptop of computer. En dan

0: speelt tegenwoordig bij kinderen. Maar lezen is ook belangrijk. Dus ik hoop eigenlijk dat ze een beetje de combinatie te pakken krijgen van het leuk vinden om te blijven lezen. En daarna het boek dichtklappen en denken, en nu spring ik het water in. En nu ga ik gewoon zelf plezier maken. En vooral bewegen in het water, dat is natuurlijk ook een optie.
1: Ja, want voor welke leeftijd is dat boek eigenlijk?
0: Het is om zelf te lezen voor de wat oudere kinderen, van 7 tot 9. En voor de jongere kinderen, van 4 tot 7, zeg maar, is het leuk om voor te lezen.
2: Ja, want je hebt er zelfs een hele lesmap bij gemaakt. Hoe zit dat?
0: Nou, die lesmap heb ik niet zelf gemaakt. Ik heb echt me gericht op de verhalen en de illustraties. En de uitgever, uitgeverij juf Sandra, zij werkt op een, zij werkt als leerkracht op een basisschool. En zij heeft bij elk hoofdstuk een lesvoorbereiding gemaakt. Dus alle onderwerpen, de introductie, nou ja, de thema's die worden besproken en ook de spelletjes die je daarnaast met de kinderen kunt doen. Dus zij heeft daar ook nog een behoorlijke klus aan gehad. Maar al met al, ja, daar ben ik dan misschien nog wel het meeste trots op, dat het een mooi pakket is, ook om te gebruiken op de basisschool.
2: Ja, vertel eens, welke landen komen er zoal voorbij?
0: Nou,
2: want ze gaan over de hele wereld.
0: Op,
2: ja,
0: hoor. Dan kijk ik even.
2: Ze gaan echt de hele wereld over, al die kinderen.
0: Ja, nou hier, we hebben het over Nederland, uiteraard. Want in Nederland kun je ook heel veel waterpret beleven. Zeker in Flevoland. Sardinië, Hawaii, Florida, Amsterdam. Thailand, Bonaire, Spanje, Canada, Portugal, Tokio, Indonesië, Finland.
2: Ik vind het wel grappig, want ik sla even aan op dat Tokio. Dat ligt toch helemaal niet aan water?
0: Nee, maar dat hoofdstukje gaat over synchroon zwemmen.
2: Oh, met een zwembad gewoon. Ja.
0: Klopt, daar worden wereldkampioenschappen gehouden. En Olympische kampioenschappen synchroon zwemmen. Dus dat was ook een inspiratiepuntje. Ja. En het schijnt dat je toch wel, nou ja, ik weet niet, dat zal niet Tokio zijn, maar in Japan kun je wel heel mooi duiken.
2: Ja.
0: Dus,
2: ja.
1: Je zei net al, dat schrijven, dat ging me eigenlijk best wel gemakkelijk af. Je had wat meer moeite met alle tekeningen in het boek.
0: Ja.
1: Maar waarom wilde je dat wel zelf doen? Want vaak bij andere uitgevers worden de tekeningen door iemand anders gemaakt.
0: Klopt, bij mijn vorige boek was dat ook zo. En dat durfde ik ook eigenlijk nog niet zo zelf te doen. Maar ik heb in de tussentijd wel wat cursussen gedaan. Illustreren is sowieso een grote hobby van mij. En nu dacht ik, weet je, ik probeer het gewoon. Ik stuur het ook op en dat kan altijd afgewezen worden. Maar ook daar was de uitgeverij eigenlijk heel enthousiast over. Ja, en toen durfde ik het aan, toen ben ik verder gegaan.
2: Ja, want nou heb je dit boek klaar. Ja, misschien smaakt het wel naar meer. Heb je al inspiratie voor een eventueel nieuw boek?
0: Klopt, ja. Dat borrelt altijd. Dat gaat altijd.
2: Als water borrelt dat.
0: Zeker, ja. Nee, ik heb daar wel ideetjes over. Of het leuk. Omdat het
2: Ja, we laten ondertussen wat van de prenten zien die je gemaakt hebt.
0: Ja.
2: Maar, maar het is nog niet helemaal concreet wat je dan wil.
0: Nee, ik zit hier nu natuurlijk middenin. En ik vind het ook heerlijk om daar zo mee bezig te gaan. Maar ik heb wel ideeën over de volgende thema's voor kinderboeken.
1: Nou, eerst maar eens genieten van dat boek wat je nu hebt uitgebracht. Waterwereld avonturenboek. Er zit dus een lespakket bij, wat je net vertelde.
0: Ja.
1: Maar kun je het ook gewoon zonder dat lespakket doen?
0: Ja hoor, ja. Dit is gewoon een afgerond geheel. Het is dus eigenlijk een voorlees- of leesboek met allerlei individuele verhalen. Maar als de basisschool geïnteresseerd is, dan kunnen ze op de website van uitgeverij juf Sandra ook een lespakket downloaden. Het boek is €19,95, maar dat lespakket is €2,95. Dat is eigenlijk niks. Maar dan kunnen ze dat bijna vrij gebruiken in de lessen. En dat is ook gezamenlijk is dat wel een mooie aanbod eigenlijk.
2: Nou, misschien inspireert het mensen wel om ook wat meer het water op te zoeken. Vooral met de kinderen natuurlijk.
0: Ik hoop het, ja.
2: Waterwereld avonturenboek, dat kun jij nu vinden in de boekwinkel. Maar dus ook kun je kans maken op een exemplaar ervan. Want we mogen van Angelique er eentje weggeven. Dat kun je eventjes doorgeven dat je een exemplaar wil ontvangen op 0320 28 50 50. En misschien ben jij wel de gelukkige en sturen we dat mooie boek naar je toe. Angelique Legrand, mag ik je bedanken?
0: Graag gedaan.
2: En heel veel succes met het boek.
0: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.

0: Wax en Right Between the Eyes hoorde je na Mr. Props even tot rust komen met Waves. Onze verslaggever Rob Brouwer is onderweg. Hij gaat namelijk iemand verrassen met zo'n Omroep Flevoland zomerpakket. Zullen we eens proberen te bellen?
1: Ja, misschien. Oh, ben benieuwd.
0: Ja, ben benieuwd waar hij ongeveer rijdt.
2: Ja, hallo.
0: Ja, Rob, goedemiddag met Oude
2: Jordi. Goedemiddag. Hoi.
0: Nou, ben je er al bijna?
2: Want ik moet even het geluid zachter doen, maar we hebben nieuwe auto's. Ik weet niet waar de volume zit.
0: Waarschijnlijk een draaiknop.
2: Nee, het is geen draaiknop. Ja, ik heb hem dicht. We kunnen gewoon praten.
0: Oké. Ben je er al bijna?
2: Nou, we zijn net gearriveerd en we staan onder een boom. Dus lekker in de schaduw. En mijn collega Marcel, die is met de camera, gaat hier aan de slag om alles op te bouwen. En we gaan zo meteen iemand verrassen.
1: Ja, denk je dat we al een tipje van de sluier kunnen oplichten welk deel van de provincie je zit?
2: We zitten in een deel met een Z.
1: Met een Z. Nou, Zurk.
0: Zeeland.
2: Ja. Ik ga het zo meteen bekendmaken.
1: Heel goed.
2: Ik moet even leren hoe die auto uitgaat ook. Ik kom zo meteen weer bij jullie terug.
0: Ja, nou, ik hoop dat je er nog komt dan. Als je weet, als er straks de accu leeft van die elektrische auto.
2: Oh
0: nou,
2: ja, ook dat nog.
0: Tot straks, Rob. Veel plezier alvast. Doeg. Nou ja, en Rob die gaat dus iemand verrassen. Dat doet hij straks na vieren. Natuurlijk live bij ons op radio en tv. Tijd voor muziek. Dit is de George Baker Selection en de Little Green Band.

0: The Little Green Bag, gezongen door de George Baker Selection.
1: Ja, de oranje koorts neemt vandaag natuurlijk weer flink toe. Vannacht zitten we er allemaal klaar voor natuurlijk. Want Nederland speelt vannacht de derde en laatste poolwedstrijd op het WK tegen Tunesië. En de eerste plaats in de pool lijkt voor het grijpen te liggen.
0: En bij die wedstrijd is ook de bekende YouTuber en e-sporter Dani Visser uit Emmeloord. Hij maakt rond de wedstrijden van Oranje video's voor verschillende social media kanalen. En we hebben nu even contact met Dani. Goedemorgen is het daar, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Goedemorgen.
0: Hoe heb je geslapen?
2: Prima. Nee, je wordt hier een paar keer wakker per nacht, normaal. Maar voor de rest helemaal goed, joh.
1: Ja. Hé, wat proef je van die oranje sfeer in Kansas City?
2: Ja, ik vind het mooi. We hadden verwacht dat er ongeveer 5000 mensen naar Dallas zouden komen. En 3000 naar Houston en als het goed is dan 2000 naar Kansas City. Alleen wat je merkt is dat heel veel locals, heel veel Mexicanen, Amerikanen ook naar de fanwal komen, ook naar het stadion komen en allemaal oranje dragen. Dus je hebt alsnog best wel veel oranje in het stadion en rondom de wedstrijd, dus dat is superleuk.
0: Ja, en hoe is de sfeer daar nu? Want de laatste wedstrijd heeft Nederland natuurlijk dik gewonnen.
2: Ja, de sfeer. Het is even wachten. Straks over een uurtje, denk ik, gaan we verzamelen bij een soort plein. En dan om 10:45 voor ons begint de fanwalk. Dus dan gaan we kijken hoe de sfeer erin zit. Maar ik denk dat het gevoel goed is. Omdat vorige wedstrijd was inderdaad een mooie overtuigende overwinning. En ik denk dat we dat mee kunnen nemen naar vandaag.
1: Ja, Kansas City Chiefs die spelen in Amerika. Dat stadion wordt ook gebruikt vanavond voor de wedstrijd. American Football wordt er vooral gespeeld. Ze kampioenen ook, jaren op rij. Dus American Football leeft wel in de stad. Heb je het idee dat die Amerikanen dat voetbal een beetje beginnen te omarmen? Dat gewoon het Europese voetbal?
2: Ja, zeker. Ik heb wel het idee dat ze het erg leuk vinden. Je merkt natuurlijk nog wel regelmatig als je in de taxi zit of zo, dat ze geen flauw idee hebben wat er eigenlijk gaande is. Dus dat vraag je ook land te supporten. En ze weten niet eens wie spelen. Of ze volgen het gewoon niet. Ze hebben gewoon een hoop van de wat oudere generatie die het echt nog steeds niet volgen. Maar het wordt wel echt enorm groot aangepakt. Vooral hier in Kansas City. Want dat is dan de soccer capital of the US. Dus op het vliegveld overal tv's waar ze het WK hadden, uit hadden gezend, zeg maar. En uitgezonden. En overal waar je komt is het WK en vlaggen en banners en noem maar op. Dus het leeft hier wel echt, maar niet bij iedereen.
1: Nee. Nee. Nou ben jij druk voor de sociale mediakanalen om allemaal video's van Oranje te maken. Betekent dat jij dan vanavond ook echt in het stadion bent of ben je meer een beetje eromheen?
2: Nee, ik ben echt in het stadion bij elke wedstrijd. Totdat Nederland eruit ligt. Dus stel ze zouden de finale halen, dan ben ik er ook. Dus dat zou leuk zijn. Voor de rest, voor de wedstrijd is het dan wel rondom het stadion. En dan is het contact maken. Dus dat zijn vragen met fans en wat quizjes en noem maar op.
0: Ja, leuk. En hopelijk blijf je dan zo lang mogelijk daar in de buurt. En dan hopen we dat Oranje natuurlijk heel ver komt. Maar wat gaat het vannacht worden, denk je? Nederland-Tunesië?
2: Een schappelijke 5-0, denk ik.
1: Oh, je houdt het toch bescheiden?
2: Ja, heel bescheiden.
1: En dan de volgende wedstrijd dan tegen Marokko waarschijnlijk.
2: Ja, dat wordt er nog eentje.
1: Ja, dat wordt een hele andere aparte dynamiek. Heel goed. Nou, we wensen je ontzettend veel plezier, Dani. En succes met al het werk dat je moet doen. En heel veel plezier zo direct bij die fanwalk natuurlijk, bij de Oranje Mars.
2: Komt goed, dankjewel.
3: Dit is Flevoland.
4: Voornamelijk op socials zien we heel veel reacties voorbij komen van mensen die teleurgesteld zijn, maar het besluit wel snappen.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Het is allemaal efficiency en bla bla bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Ik zei, je moet ook nog heel hard koken en je moet super hard werken. En toen zei hij, ja, superleuk, ik ben er. Ja.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Klanten van de drie Jumbo-supermarkten in Almere kunnen tijdelijk alleen maar pinnen in de winkels. Dat heeft de supermarktketen besloten na twee inbraken bij de vestiging aan het Geinplein in Almere stad eerder deze maand. Bij de inbraken raakte een kluis vernield en die moet eerst nog eens gemaakt worden. En het inloophuis voor kankerpatiënten in Zeewolde krijgt een nieuwe naam. Het Toon Hermanshuis heet vanaf 1 juli Toon Overleven. Volgens het bestuur kennen veel mensen onder de 40 de naam de naamgever Toon Hermans niet meer. Dus moest er een nieuwe naam komen. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 16:30.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er twee zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de vijfde keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dan de verkeersinformatie. Je hoorde het net al in het nieuws. Op veel plekken in Nederland zijn er problemen met de bruggen. Nou, dat geldt ook bij de sluizen. De houtripsluis bij Lelystad. Daar is iets niet goed gegaan, heeft waarschijnlijk te maken met de hitte. En dat zorgt voor flink wat vertraging bij de Markenwaarddijk, allebei de kanten op. Zo'n kwartier sta je daar in ieder geval stil. Er is daar nog niets over bekend wanneer die sluizen weer naar behoren gaan werken. En dat je er dan weer langs kunt. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 5 minuten. En op de N307, Kampen-Lelystad, tussen industriegebied Oostervaart en Lelystad-Batavia-stad, 8 minuten oponthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld, maar heb je er toch nog één ergens gespot, dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
3: Vanuit een zinderende studio hier in Lelystad gaan we zo contact zoeken met onze collega Rob Brouwer. Want die is de Rob Brouwer Express vandaag, de Zomer Express. Hij is op pad met zomergoodies. Ja, wie is de gelukkige winnaar van onze mand vol met strandspullen?
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Robin S. En Show Me Love. Ik heb voor het eerst een korte broek aangetrokken op het werk.
1: Ja.
0: En daar heb ik geen spijt van.
1: Nee, ik snap het. Ik snap het helemaal. Laat even de mensen je benen zien. Ga even daar staan, goed in een shot. En dan zorg ik ervoor dat mensen even naar je mooie benen kunnen kijken.
0: Nou.
1: Wat nou?
0: Je hebt ze niet geschoren, hè?
1: Nee, dat maakt toch helemaal niet uit.
0: Nee, mannen hoeven dat niet natuurlijk.
1: Nee, ja, behalve als je gaat... ik weet niet waar je nou gaat staan.
0: Dan hier op het podium, toch?
1: Oh,
0: waar al die artiesten optreden.
1: Maar daar krijg ik geen camera op. Dus je moet even hier gaan staan, voor de bal, zeg maar.
0: Voor de bal?
1: Ja, voor de bal.
0: Kan ik dan meteen even een balletje trappen?
1: Nee. Ben je... Ja, omdraaien.
0: Oh, ja. Ja. Kijk eens. Kan ik meteen even mijn kunsten laten zien?
1: Ik vind het wel gewaagd dat je een witte korte broek aan hebt. Want je benen zijn nog niet zo bruin.
0: Nee, dat klopt. Maar ik vind wit wel leuk staan. En het is koeler natuurlijk. Hè? Als je wit draagt, dan krijg je het minder warm.
1: Zo is dat, zo is dat. Ja, wij hadden tot voor kort hier een hoofdredacteur / directeur zitten. Die vond het niet kunnen dat je hier met korte broek rondliep. Ook al ging het kwik richting de 40, maar... We hebben een nieuwe wind in het bedrijf. En we mogen nu representatieve korte broeken dragen. Nou ja, vrouwen mogen sowieso al wel wat meer dan mannen. En daar is iedereen heel blij mee.
0: Ja, nou ja, maar wat is representatief, hè?
1: Nou, wat jij aan best wel. Maar ik denk zo'n hele korte jaren 80 voetbalbroekje... waar het heel spannend wordt of alles wel binnen blijft hangen... dat een beetje tricky wordt.
0: Oh, nou net.

0: Nou, ik denk als je hierop meedanst op dit moment, dan krijg je ongeveer een hartaanval. Want je moet rustig aandoen, zo hier met dit weer. Ja, ik ben zo blij dat het volgende week weer gewoon 19 graden is. Dat we gewoon niet meer over het weer hoeven te lullen.
1: Ja, maar dan klagen we natuurlijk dat het zo fris is wanneer die zomer weer terugkomt.
0: Ja,
1: dan
0: zit ik hier weer met een jasje aan. Ja.
1: Wie, oh wie, wint het goed gevulde Omroep Flevoland zomerpakket?
0: Ja, vandaag hebben we iets leuks weg te geven. Een pakket vol met goodies waar je mee in de tuin kan zitten of op het strand. Er zit een badje bij voor peutertjes. Er zit van alles in het pakket. En Rob Brouwer, onze razende reporter, die is nu op pad ergens in de provincie. Rob, kun jij onthullen waar de prijswinnaar woont?
2: Dames en heren, ik ben aan de Zomergerst in Zeewolde. Een langgerekte straat met bomen. Wel mooie woningen. Ik denk nog niet dat ze hier heel erg lang staan. En ik loop hier dus met een krat met al die spulletjes daarin. Odeke, jij hebt vanochtend boodschappen gedaan. Je hebt er ook iets ingestopt wat ik niet helemaal thuis kan brengen. Oh. Misschien kan de cameraman het laten zien. Dat is hier ergens links. Dat staat allemaal rechtop. Wat is dat voor dit hier? Wat is dat voor langs?
0: Links? Wacht even, dat is voor mij jouw rechts.
2: Ja, dat zijn van die lange, langwerpen, gelijk wel fluiten.
0: Oh nee, dat zijn bellenblazerszwaarden. Daar kan je met elkaar vechten. Met bellenblazen.
2: Oh.
0: Als een soort lightsabers van Star Wars. Ja.
2: Oh ja, leuk voor op het strand. Nou, je zei het al, een soort toekan die je kan opblazen. We hebben ook een badje. Er zitten van alles ijsjes, maar dan geen echte ijsjes. Alles komt denk ik uit China, zo te zien. Het ruikt ook echt plasticachtig. En we gaan naar de Zomergerst nummer 7, want daar woont Ria. En we gaan haar verrassen met dit geweldige pakket. Wat wil je nog meer in deze hitte? Dit is nummer 9. Dan is dit nummer 7. Dan gaan we hier weer de schaduw in. Even kijken of Ria open wil doen. Dat zou ook wel handig zijn. Ik druk nu op de bel. En hoe staat Ria erbij? Heeft ze haar bikini nog aan? Of is ze gewoon in een mooie zomerjurk?
3: Goedemiddag.
2: Kijk, daar is Ria. Kreeg, kom eventjes naar buiten.
3: Oh, okay.
2: Ik wil je wat overhandigen.
3: Wat leuk.
2: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
2: Een mand met allemaal spulletjes. Het is een beetje zwaar. Zet maar eventjes neer. Ria.
3: Goedjes voor op het strand of voor in de tuin.
2: Gefeliciteerd met deze prijs.
3: Ja, dankjewel.
2: Hoe is het met je?
3: Met mij? Ja, goed hoor. Ja.
2: Wat doe je op deze hete dagen?
3: Nou, rustig aan. Ik heb vandaag niet... Vanmorgen heb ik nog gesport. Maar het was aangepaste sport en het was allemaal tai chi-achtig. Dus langzame bewegingen die we gemaakt hebben.
2: En dat zijn we? Wie zijn we? Is dat...
3: Een groepje van dames. Dames, we zijn intussen wel allemaal 60 plus of nog ouder.
2: Maar jullie willen gezond blijven?
3: Wij willen gezond blijven, ja.
2: En natuurlijk het onderwerp van gesprek is deze dagen airconditioning. Ja. Bij die tai chi is daar airconditioning?
3: Bij de tai chi was het jammer genoeg niet. Dus, maar het was vroeg op de ochtend, van 9:15 tot 9:45. Dus dan is het nog niet zo heet.
2: Nu heb jij hier voor je liggen een geweldige mand. Natuurlijk met allemaal zaken daarin. Wanneer was voor het laatst dat je hiermee hebt gespeeld vroeger?
3: Nou, vroeger... Toen hadden we nog geen plastic dingetjes natuurlijk. Hè?
2: Hoe vermaakte je dan in de zomer als kind?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer zo goed. Dus ik woonde toen in Enkhuizen heb ik vroeger gewoond. En daar was het IJsselmeer natuurlijk. En daar gingen we wel eens zwemmen. Naar het IJsselmeer toe om te zwemmen. Maar verder...
2: Stand in de wand.
3: Ja, zoiets. Ja, we weten gewoon... Ik weet het niet meer zo goed wat we deden.
2: Je had dit helemaal niet nodig om je te vermaken?
3: Niet nodig, nee. We sprongen en we knikkerden en we deden allemaal simpele dingetjes. Tikkertje en zo. Want ook in de zomer rende je achter elkaar aan. Hè?
2: Maar nu woon je in Zeewolde en net als Enkhuizen, er is hier genoeg water. Spring je nog wel eens het water in?
3: Nou, ik spring nog wel eens het water in, maar niet in de dingen. Niet in de zee, maar meer in een zwembad. Maar ik hou niet zo van water, meer. Vroeger vond ik het wel lekker, maar nu vind ik het altijd te koud.
2: Alleen misschien een verfrissende douche na zo'n lange dag natuurlijk. Hè?
3: Ja, zeker.
2: Nou, we hebben een beetje kennis met je gemaakt. Je doet aan sport, je woont in Zeewolde. Waarom eigenlijk?
3: Omdat ik hier werk had. Ik kon hier werken. En ik ben hier 25 jaar, of bijna 25 jaar actief geweest als verloskundige.
2: Dus heel wat, je ziet heel wat baby's rondlopen.
3: Nou ja, die zijn geen baby's meer. Hè. Dat zijn intussen grote dames en heren geworden.
2: En herkennen ze je nog?
3: Ze herkennen mij wel, maar ik herken hun niet meer. Nee.
2: Dus je zwaait altijd maar vriendelijk, hallo.
3: Ja, ze zeggen me heel veel goeiedag en dan zeg ik altijd wel terug. Maar ja, soms dan herken ik ook de ouders niet meer, weet je. Dan, ja, ik was hier in 1984 begonnen, dus ja, dat is al zo lang geleden.
2: Ik bedenk me net, als baby kun je jezelf Ria ook niet meer herinneren natuurlijk, want je was zo klein.
3: Daarom.
2: Ga je nog wat leuks doen deze zomer?
3: We blijven in Nederland. We gaan niet weg of zo.
2: En wat ga je hiermee allemaal doen met deze ellende?
3: Het hangt van de spulletjes af. Ik heb een zoon, daar hebben ze een gezinshuis. En ik denk dat ze daar best wel wat mee van kunnen gebruiken.
2: Ja, en als je naar het zwembad gaat, kun je zou toch die onderwaterbril en die snorkel kunnen doen?
3: Daarom, ik denk dat ze dat best wel leuk zullen vinden. Dus ik hoop, en ze gaan misschien ook naar het strand toe. Ik hoop dat ze dat... dat wel kunnen gebruiken. En anders, als zij zeggen van ja, misschien niet, want de jongste die is 7 of 8 nu, dus ik weet niet of het voor kleinere kinderen is of niet, maar er zijn altijd andere kinderen die het kunnen gebruiken. Dan.
2: En jij kunt de wasmand gebruiken.
3: En ik kan de wasmand, nou, helemaal mooi. Ja.
2: Hartstikke mooi. Ria, hartelijk bedankt. Erg leuk om vandaag vanuit het warme Lelystad naar het warme Zeewolde te komen. Ik wens je nog een prettige tijd en blijf luisteren naar Omroep Flevoland.
3: Ja, ik ga het doen, ja, want ik ben al eens eerder in de prijzen gevallen bij Omroep Flevoland. Dus vanmiddag dacht ik, dat lijkt me wel een leuke prijs. Laat ik het eens proberen. En nou, dan was ik de gelukkige.
2: Bij deze. En hou ons gewoon in de gaten. Want voordat je het weet, sta ik of iemand anders van ons ook bij jou voor de deur.
0: Ja, vanuit een warm Zeewolde. Nou, het is Ria van harte gegund. Die mooie mand vol met waterspulletjes. En blijf gewoon luisteren de hele zomer naar Omroep Flevoland. Want op verschillende momenten geven we van alles weg.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De brug bij de Houtripsluis in Lelystad staat halverwege open en kan niet meer dicht. Daardoor is de weg tussen Lelystad en Enkhuizen in beide richtingen afgesloten en staan automobilisten aan weerszijden in de file. Rond 3:30 ging het mis bij het sluiten van de brug. Een monteur van Rijkswaterstaat is onderweg. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op het strand zitten en eigenlijk naar huis moeten via die brug. We hebben contact met oud-collega en Lelystedeling Carlijn Slob. Ja, Carlijn, jij zit op het strand op dit moment, hè?
9: Ja, het is wel de beste plek waar je op dit moment kan zitten, maar naar huis gaan, dat zit er voorlopig denk ik niet in.
8: Nee, is dat dan ook echt, wat zie je daar gebeuren?
9: Ik sta nu al een tijdje naar die brug te kijken en je ziet dat het brugdek gewoon regelmatig open wordt gezet en het wordt ook weer geprobeerd om te sluiten, maar het lukt niet, want 5 minuten later zie je hem nog steeds weer een keer omhoog gaan, weer een keer proberen te sluiten, maar echt dicht en open, dat gaat hij niet.
8: Nee, nou moet jij dus over die brug om weer thuis te komen. Ik heb begrepen dat je wel een belangrijke afspraak hebt vanavond.
9: Nou, ik was hier met vrienden op het strand en een van die meisjes heeft vanavond haar groep 8 musical. Die moet eigenlijk over een uur op school zijn, maar dat gaat denk ik niet lukken. Dus ik heb nu net iemand met een boot aangesproken en die zie ik nu net met haar en haar vader erop vertrekken, zodat ze in ieder geval bij de musical aanwezig kan zijn.
8: Nou, dat is goed opgelost. Nou, ik hoop dat je een beetje schaduw kan vinden en dat je wat te drinken hebt. Sterkte op dat strand daar.
9: Dankjewel.
8: Bezoekers met een dagticket voor DEFCON 1 in Biddinghuizen reageren teleurgesteld op het intrekken van die kaarten. Organisator Q-Dance laat hen vrijdag en zaterdag niet toe vanwege de verwachte hitte. Per dag zijn daardoor 15.000 mensen minder welkom op het festivalterrein. Alleen weekendtickethouders krijgen toegang. Verschillende mensen in het bezit van een dagticket geven aan zich goed voor te hebben bereid op de hitte. Dat ze niet naar binnen mogen vinden ze teleurstellend. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend meer over mogelijke compensatie. En klanten van de 3 Jumbo-supermarkten in Almere kunnen tijdelijk alleen pinnen. Dat heeft de supermarktketen besloten na 2 inbraken bij de vestiging Geinplein in Almere Stad eerder deze maand. Bij die inbraken raakte de kluis beschadigd, waardoor Jumbo momenteel geen contant geld kan uitgeven. En ook wil Jumbo iets doen aan het onveilige gevoel bij de medewerkers. De maatregel blijft van kracht totdat een gespecialiseerd bedrijf de schade heeft hersteld. En de politie onderzoekt de inbraken. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege hitte. Dat betekent dat iedereen klachten kan krijgen als uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt morgen voor 8 regio's. Het KNMI adviseert alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Het drinken van alcohol moet niet normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje 1 te veel. Daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd daarvoor worden stilgelegd.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Zon schijnt flink en de temperaturen lopen razendsnel op naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we vanmiddag maximum temperaturen tussen de 32 en 34 graden. Maar in de loop van de middag steekt er ook een verfrissende bries uit het noorden op, waardoor de temperatuur langs de grote meren wat lager uitkomt. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar de luchtkwaliteit is niet zo heel erg best, omdat er ook wat smog aanwezig is in de atmosfeer. Nou, vanavond en vannacht blijft de hitte nog lang aanwezig. We krijgen ook een heuse tropennacht in de provincie, met minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En daarbij is er ook sprake van een hele hoge luchtvochtigheid.
12: Dankjewel Floris, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, grote problemen, je hoorde het net in het regionieuws bij de houtripsluis op de Markerwaarddijk dus, tussen Enkhuizen en Lelystad. De brug die werkt daar niet meer, dus je kunt er niet langs. Hoe lang dat allemaal nog gaat duren voordat die problemen zijn opgelost, is op dit moment onbekend. Dat is ook meteen de enige vertraging in onze provincie. En flitsers die zijn er ook niet gemeld.
8: Nou, we kunnen van alles afvinken. We hebben een cadeaumand weggegeven. We hebben gesproken met Dani, die op dit moment... hij komt uit Emmeloord, maar zit op dit moment in Kansas City, waar hij Oranje volgt voor allerlei social media kanalen. Hebben we eerder mee gesproken, deze uitzending. Maar we hebben nog één dingetje op ons lijstje staan, namelijk de Consumentenbond. Want die is weer wat opgevallen. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: En I wish, nou, ik wil heel veel dingen wensen. Beetje koelte, ja, wel lekker.
1: Ja, oh, we moeten eventjes iemand in het zonnetje zetten hier. Want hier in de studio, daar was storing vannacht met het luchtkoelingssysteem. En toen onze collega's in de ochtend Roy en Joline aankwamen, toen was het hier dus bloedheet.
0: 28 graden zo'n beetje.
1: Ja, en toen heeft onze huismeester Kok ervoor gezorgd dat dat allemaal weer is gaan werken. Alleen, ja, lopen we toch een beetje achter met het koelen van deze ruimte. En wij zitten hier nu met, hoe is het?
0: 25,5
1: graden. Dat is niet heel anders dan bij jullie in de huiskamer thuis natuurlijk. Maar laat ik zeggen dat in een studio met lampen erop en zo, dat het net alsof je zo'n kaars bent die zo langzaam wegsmelt.
0: Ja, en weet je wat je mist in vergelijking met thuis? Gewoon een simpele ventilator, dat je even een fris briesje hebt.
1: Ja, maar nou is Kok dus, onze huismeester, die staat op het dak. Hij heeft een tuinslang gehaald bij de Gamma om het dak te koelen. Nou, wat is die vent? Die is toch goud waard, of niet?
0: Applaus voor Kok.
1: Ja.
0: We hebben contact met de Consumentenbond. Want het is sinds kort een stuk eenvoudiger om een online aankoop te annuleren. Webshops die moeten namelijk een duidelijke, aparte knop op hun website hebben waarmee je een aankoop makkelijker ongedaan kunt maken.
1: Ja, we hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Ja, Mirjam, een aankoop annuleren, dat kan je toch eigenlijk nu ook al?
2: Ja, tuurlijk kan je dat nu ook al. Alleen, en dat weten misschien niet veel mensen, heb je als je iets op afstand koopt, een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dan kun je er gewoon vanaf, zoals dat hoort. En daar is die herroepingsknop ook voor, juist voor die 14 dagen waarin je weer van iets af kunt.
1: Ja, maar er is dus nu een nieuwe verplichting dus dat je dat met een knopje moet gaan doen.
2: Ja, inderdaad. Websites moeten dat duidelijk en zichtbaar op en goed te vinden ook. Laat ik dat vooral ook zeggen, op hun website hebben. Zodat consumenten dat makkelijk kunnen vinden. Het moet direct duidelijk zijn dat het als functie heeft, maak mijn aankoop ongedaan. En dat moet ervoor zorgen dat consumenten dat sneller kunnen doen. En er ook wat meer vanaf weten. Dat dus die wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dat die er gewoon is.
0: Ja, maar geldt dat dan voor alles? Stel dat ik nu vanavond denk, weet je wat, ik ga een zwembad bestellen. En morgenochtend word ik wakker dat ik denk, nou joh, die jongen, een beetje overdreven een zwembad halen. En dan wil ik hem annuleren. Dat mag dus gewoon. Je hoeft niet een of ander papierwerk aan te leveren waarom je zending weer retour wil sturen.
2: Nee, het is inderdaad. Eigenlijk moet je hetzelfde zien als dat je iets in de winkel koopt. Mm-hmm. En dat je het zegt. Je stelt dat je een paar schoenen koopt. En die komen thuis aan. Dan mag je ze daar gebruiken zoals je dat ook in de winkel zou doen. Dus even binnen erop lopen. Dan ervaren dat het niet is wat je zou willen hebben. En dan mogen ze terug. Die bedenktijd is er ook voor jouw zwembad, Jordi. Als jij denkt van nou, dit was geen goed idee, dat zwembad. Kijk, je moet het niet helemaal gaan gebruiken, want dat zou je in een winkel ook niet doen. Maar als je gewoon een gesloten doos hebt en hebt bedacht van, oh, na 14 dagen of binnen die 14 dagen, nee, dit wil ik eigenlijk helemaal niet, dan heb je de herroepingsknop.
1: Ja, ik dacht dat dat als je aan de deur iets verkocht kreeg, dat je dan 31 dagen had.
2: Oh, dat wat ik gehoord heb, is dat ook 14 dagen.
1: Oké, nee, dat zit ernaast hoor. Ja, sorry.
2: Maar goed dat je het. Nee, geeft niks. Maar goed dat je het aanstipt. Want inderdaad, aan de deur iets kopen is ook op afstand iets kopen. Ja. Dus dat geldt ook, het herroepingsrecht. Ja, klopt.
0: Ja, wat is dit nou al veel langer een wens eigenlijk van de Consumentenbond? Zo'n knop op die website?
2: Nou, het is in ieder geval, we zijn er in ieder geval blij mee dat die er is. Want het zorgt er gewoon voor dat consumenten dat sneller kunnen doen. En het ook dat het zichtbaarder voor ze is. Wij zijn er inderdaad gewoon blij mee. Ja.
0: Ja, nou die webshops die moeten dus zo'n knop op hun website gaan bouwen. Volgens mij is dat niet heel moeilijk als je een beetje technisch bent. Hebben ze nog een bepaalde termijn gekregen waarop dat wel te zien moet zijn op de site?
2: Nou, eigenlijk per vorige week vrijdag, 19 juni, is deze Europese wetgeving ingegaan. En sindsdien moet die knop er ook zijn. Websites mogen ook zelf weten hoe die eruit gaat zien. Elke website ziet er ook anders uit. Dus het moet allemaal wel binnen het format passen, lijkt mij. Als het maar duidelijk is en dat die makkelijk te vinden is.
0: Ja. Zit er ook zo'n knop op de website van de Consumentenbond eigenlijk? Als je in één keer gaat twijfelen of je wel of geen abonnement wil?
2: Hele goede vraag, ja. Wij hebben hem. Ja, nee, okay. Dat is inderdaad iets van, we kunnen het allemaal wel leuk verkondigen, maar we moeten het zelf ook hebben. En inderdaad, we hebben hem zelf ook, ja.
0: Kijk, heel goed. Nou, daar vertrouw ik maar op. Ik ga meteen kijken zo. Nee hoor.

0: Mirjam de Witte van de Consumentenbond, dankjewel. En sterkte met die hit ook.
1: Ja, ja, jullie ook.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Altijd voorzichtig rijden natuurlijk, behalve als je stilstaat. En dat is nu het geval bij de brug bij de sluizen in de Houtripdijk bij Lelystad. Je kunt daar niet langs, dus je kunt niet richting Enkhuizen en vanaf Enkhuizen niet naar Lelystad. Storing.
1: Nee, een storing. En dat is ook een beetje onbekend tot wanneer dat gaat duren. Dus sta je daar stil. Ja, wij kunnen je geen uitsluitsel geven over hoe lang dat op dit moment nog gaat duren. Een monteur is bezig om daar wat aan te doen. We hoorden net ook iemand die op het strand zit. Oud-collega Carlijn Slob. En die zag dat die brug de hele tijd open, dicht, open, ja. Dicht, open, dicht ging. In de hoop dat hij dus uiteindelijk weer open of dicht ging. Ja, is een brug nou open of dicht? Als hij dicht is.
0: Dicht.
1: Dicht als je er overheen kan rijden.
0: Ja, dan is die dicht.
1: Dan is die dicht. Ja. Nou goed. Houd er rekening mee dat je voorlopig niet naar Enkhuizen kan of Lelystad kan inrijden vanuit die kant. Zometeen heb je veel meer actualiteiten van ons te goed. We gaan het hebben over DEFCON. Want dat festival heeft besloten dat mensen met een dagkaart op de vrijdag en de zaterdag niet mogen komen. Want met de hitte nemen ze toch bepaalde maatregelen. En er is ook iets met karten.
0: Ja, dat was één groot festijn in het kartcentrum in Lelystad. Daar waren namelijk verschillende raceteams van de technische scholen uit de regio. En wat ze daar dan precies deden, dat vertellen we je natuurlijk na vijven op de radio.
1: En wij gaan gewoon nu in de airco zitten even. Oh.

0: Dit is Flevoland.
1: Voornamelijk op socials zien we heel veel reacties voorbij komen van mensen die teleurgesteld zijn, maar het besluit wel snappen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is allemaal efficiency en bla bla bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zei, je moet ook nog heel hard koken en je moet super hard werken. En toen zei hij, ja, superleuk, ik ben er. Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een man die maandag werd opgepakt na een dodelijk geweldsincident in Zeewolde blijft 14 dagen langer in de cel. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De 33-jarige man werd aangehouden nadat in een woning een zwaargewonde vrouw was gevonden. Zij overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. En de brug bij de Houtripsluizen in Lelystad staat halverwege open en kan niet meer dicht. En daardoor is de weg tussen Lelystad en Enkhuizen in beide richtingen afgesloten. En staan automobilisten aan weerszijden in lange files. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen. Veel sterkte daar. Meer nieuws, zo uitgebreid, na het NOS-journaal.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Problemen op de weg zijn er bij de Markenwaarddijk. De brug bij de Houtripsluizen wil namelijk niet meer dicht. Verkeer aan beide kanten staat daar vast. Wanneer de problemen zijn opgelost, is het onbekend op dit moment. Dan een korte vertraging op de A9, Amstelveen-Diemen. Tussen Amstelveen en Knoopend Holendrecht, 5 minuten op onthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
7: Geen afgelasting, maar wel veel minder bezoekers. De organisatie van Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen heeft in verband met de hitte een rigoureuze maatregel genomen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: was een grote zomerhit een aantal jaar geleden, maar we draaien het nog steeds met plezier voor je. Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry met Feels.
1: In totaal 30.000 dagbezoekers zijn vrijdag en zaterdag niet welkom op DEFCON 1. Het Hardstyle Festival neemt de maatregel vanwege de extreme hitte de komende dagen. Zo moet er meer ruimte en schaduw ontstaan voor de andere bezoekers. Vanaf middernacht geldt vanwege de warmte code rood in onze provincie. Maar desondanks arriveerden vanmiddag de eerste bezoekers bij DEFCON in Biddinghuizen.
2: Helemaal voorbereid.
3: Precies. We moeten even smeren voordat we naar binnen gaan. Het is een lange wandeling vanaf hier, dus willen we toch zorgen dat we een beetje beschermd zijn.
2: Mensen zouden ook kunnen denken, je bent helemaal gek als je naar zo'n festival gaat met deze hitte.
3: Dat klopt ook. Maar ja, het is toch een lekker festival. We mogen en dan gewoon iets rustiger aan doen vandaag.
2: Toch besloten om hier naartoe te gaan, ondanks de hitte.
4: Ja, ondanks de hitte. Dit is gewoon het mooiste feestje van het jaar. Je kan het toch niet missen.
2: En welke voorbereidingen allemaal getroffen voor dit warme weer?
4: Zonnebrand, veel water meenemen. Ja, en we moeten wel in een tent helaas, maar ik denk gewoon dat we gewoon buiten in de partytent gaan slapen.
2: Is het niet veel te warm om te gaan dansen?
5: Nee, dat denk ik niet. Een beetje misschien. Het zal warm zijn, maar het gaat wel leuk zijn. We hebben bikini mee, dus we gaan ons kunnen nat maken dan, ja.
2: Hoe heb jij je voorbereid?
6: Ja, heel goed. Een mooi tentje mee. Mooi, veel kleren natuurlijk, korte kleren. Want het is heel warm. Ja. En veel moed, veel blijheid.
2: DEFCON 1 wordt voor de 15e keer gehouden bij Walibi in Biddinghuizen. Jaarlijks goed voor tienduizenden bezoekers. Maar dat worden er veel minder, 15.000 minder per dag. Want de dagtickets voor vrijdag en zaterdag, die heeft de organisatie geschrapt. En dat voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van bezoekers en medewerkers.
3: Ik heb helaas ook vrienden die inderdaad thuis zitten en die niet mogen komen. Maar ik heb weekend, dus ja, ik ben er wel.
2: Ja, en wel jammer, want die vrienden natuurlijk, die zou je hier ontmoeten.
3: Zeker, ja, het is heel erg jammer. Maar ik heb gehoord dat die in de airco thuis gaan kijken naar het festival op het scherm.
2: En je stuurt af en toe ook wat filmpjes door.
3: Ik zal ze niet te veel pesten, maar waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja, je hoorde een verslag van Rosé Dankerlui. Het is nog onbekend, nu zojuist code rood is afgekondigd in Flevoland. Voor morgen geldt dat dan. Of dat ook gevolgen heeft dan voor het programma van DEFCON 1 en de bezoekers die wel mogen komen. Nou, we houden je de hele tijd op de hoogte van alles rondom de hitte in de provincie.

0: Met de caravan. Naar Frankrijk.
1: Dat rijmt. Oh, ik dacht Helen met de caravan.
0: Oh ja, dat is een goeie geweest. Ja. Dat is lekkere muziek ook als je onderweg bent naar je vakantiebestemming. Julien Clerc en Helen.
1: Ja, Berend van Straten van Weerplaza, die zit voor ons klaar in Houten. Berend, ik pak eventjes het NOS teletext erbij. Vrijdag code rood vanwege de hitte. Landelijke hittegolf is een feit. En ja, oververhitte automobilisten in het Verenigd Koninkrijk. Nou, kom er maar in.
2: Ja, het is zomer inderdaad, ja. Maar het is wel uitzonderlijk wat er op dit moment allemaal gaande is. Wat betreft de hitte in grote delen van Europa. En ook in ons land dus voor het eerst in de weersgeschiedenis een code rood voor hitte. Dat is afgegeven. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe uitzonderlijk vrijdag is wat we allemaal kunnen gaan verwachten.
1: Ja, het is ook niet zo dat je denkt, oh, ik begin vrij blanco en cool aan morgen. Want het is gewoon bloedheet.
2: Klopt inderdaad, ja. Vandaag gewoon tropische temperaturen gehad op grote schaal. En op dit moment tikken we die nog bijna aan. Het is zo'n 29 graden in Flevoland op de meeste plaatsen. En vanavond blijft het nog een lange tijd boven die 28 graden. En ook komende nacht wordt echt zo'n plaknacht bij temperaturen die gewoon overal ruim boven de 20 graden uitkomen. Dus dat zijn echt hele hoge temperaturen voor midden in de nacht. Zeker in stedelijke gebieden, dus in Lelystad en Almere, kan het in die steden echt nog zelfs wat warmer blijven. Dus inderdaad, je lichaam heeft dan ook maar weinig kans om echt lekker af te koelen. En dan morgen gaat die temperatuur razendsnel oplopen. Halverwege de ochtend zitten we al op tropische waarden van 30 graden. En in de middag wordt het zo'n 36 of 37 graden op de meeste plekken. Hoge luchtvochtigheid ook erbij. Dus het voelt echt nog een stukje warmer aan. Zeer benauwd. En ik denk ook dat vandaar dus waarschijnlijk die code rood is uitgegeven voor grote delen van het land.
1: Ja, ik reed toevallig over de snelweg. Dan kijk ik altijd een beetje naar de skyline van Almere. Dat kan ik altijd vrij duidelijk zien. Maar door de smog vandaag echt heel slecht. Ja, is dat morgen ook weer?
2: Ja, ook morgen moeten we naast die hele hoge temperaturen rekening houden met een slechte luchtkwaliteit inderdaad. Dus dat is ook iets wat niet heel fijn is.
0: Ja, morgen dan wordt het dus even pittig qua temperatuur. Ja. Maar gaat er daarna wel iets veranderen?
2: Ja, zeker. In het weekend gaat er wel iets veranderen. Zaterdag nog één zeer hete dag met temperaturen van 33 of 34 graden. Gedurende de dag neemt de kans vanuit het zuiden dan op enkele stevige regen- en onweersbuien toe. En die zorgen dan misschien voor wat verkoeling. Zondag, dan gaat de wind naar het westen tot noordwesten draaien. En die zorgt er dan uiteindelijk voor dat er wat koelere lucht richting ons land wordt geblazen. Het wordt eerst nog wel best warm met 29 graden. Ook enkele buien. En dan in de nieuwe week, dan schakelen we echt over naar echt wel lagere temperaturen. Maandag gaat het 25 en vanaf dinsdag 22. Tweede helft van de nieuwe week zitten we nog maar rond die 20 graden. En ik denk dat best veel mensen dat eigenlijk best wel fijn vinden.
1: Ja, als die warmte maar een beetje uit je huis is.
2: Ja, precies. Nou, ja. Kijk, tot en met zondag moeten we rekening houden met plaknachten. Volgende week gaan ook die nachten echt flink afkoelen. Dus dan kunnen we lekker die huizen weer een beetje laten verkoelen.
0: Berend.
1: Nou, Berend, wat ga je eten? Weet je het al?
2: Dat weet ik nog niet eigenlijk.
0: Barbecuen.
2: Ja, misschien. Wie weet.
1: Nou, dan krijg je het alleen maar nog warmer van.
0: Ja, maar het is wel lekker. Lekker buiten. Ja.
1: Nou, eet smakelijk zometeen met wat je ook gaat eten.
2: Ja, ga ik doen.
1: Doei, doei. Doei, doei.

0: Ik moet wat zeggen. Ik moet zeggen dat dit Harry Styles was met American Girls.
1: Het kartcentrum in Lelystad werd vandaag overgenomen door tientallen raceteams van verschillende technische scholen uit de regio. Ze deden mee aan de Energy Experience en strijden met een zelfgebouwde elektrische kart om het Green Karting kampioenschap.
2: Teams van verschillende VMBO's en MBO's hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de wegligging, luchtweerstand, remmen en natuurlijk betrouwbaarheid van hun kart. Alles om maar zo lang mogelijk te kunnen blijven rijden. Je hoort Luca Ijska, leerling van het ROC in Amsterdam.
3: Ja, het doel van vandaag is natuurlijk winnen. Aan het einde van de dag wordt er natuurlijk een prijs uitgedeeld. Dus er zijn natuurlijk bepaalde sessies waar we hiermee voor die bekers kunnen strijden. En dat helpt ook heel erg om van elkaar te leren. Want de een doet het beter en dan willen wij het weer beter gaan doen. En zo leer je eigenlijk van elkaar.
2: Het race-evenement wordt door brancheorganisatie Next Technician georganiseerd in samenwerking met het onderwijs. Je hoort Jacques Neefs, programmadirecteur van Next Technician.
4: De samenwerking met het onderwijs is voor Next Technician heel belangrijk, omdat je dan toegang hebt tot studenten die het leuk vinden om in de mobiliteitstechniek door te groeien. Maar we trekken een brede, we trekken ook met andere partners op, dus ook met de bouw en met de installatie en elektrotechniek. Omdat als je dit soort evenementen doet, ja, kan je door zeg maar, het groter te organiseren veel meer jongeren bereiken, scholen bereiken en enthousiasme voor de techniek creëren.
5: Ja, en dan moeten ze het toch een beetje zien, hè? Ze moeten het een beetje zien en voelen.
4: Ja, het beleven is het grote geheim van deze dag. Maar eigenlijk begint het al maanden eerder op school, wanneer de karts gebouwd worden. Samen zeg maar iets moois maken, wat ook de dag natuurlijk doorstaat. Ik ben benieuwd wie er straks op het podium staat.
6: Ik vind het wel leuk, want je kan hier gewoon genoeg doen. Banden loshalen, gewoon van alles. Is wel leuk.
5: En wat vind je van het karten?
6: Ja, ik zou wel mee willen doen. Lijkt me wel leuk.
5: Hey, en wat vind jij van deze dag?
7: Ja, ik vind het wel leuk, want je kan allemaal verschillende dingen leren over karten en auto's en zo. En het is wel gezellig.
5: Wil je zelf misschien ook de techniek in?
7: Ja, misschien wel. Het lijkt me wel leuk om iets met de handen te doen zelf. Dus dat is wel leuk, ja.
5: Leuk om hier aan mee te doen?
3: Absoluut. Toen ik bij deze school kwam, toen was dit eigenlijk wel mijn hoofdinstelling om bij het kartteam te komen. Dit is wel, het is een nationale schoolcompetitie, dus dit is wel echt een mooi prijskaart.
2: Uiteindelijk won ROC Twente de enorme wisselbeker.
1: Ja, leuk. Nou, zo ging dat dus vandaag bij het kartcentrum in Lelystad. Alleen jammer dat je er zo weinig van hoort, hè, die karts, omdat ze elektrisch zijn natuurlijk. Je hoorde een verslag van Patrick van Heesik.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Bij mij?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De bouwplannen voor de maritieme servicehaven bij Port of Urk zijn door de provincie in de ijskast gezet. Dat heeft te maken met een stijging van de kosten. Dat zei Urker wethouder Emma Wakker vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Volgens de wethouder zijn de investeringskosten dermate gestegen dat er onvoldoende krediet is voor de maritieme servicehaven. Betrokken ondernemers worden vanavond door de provincie bijgepraat over dit besluit. Een man die maandag werd opgepakt na een dodelijk geweldsincident in Zeewolde blijft 14 dagen langer in de cel. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De 33-jarige man werd aangehouden nadat in een woning een zwaargewonde vrouw was gevonden. Zij overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van doodslag of zware mishandeling met dood tot gevolg. Het is nog niet bekend wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte was. De brug bij de Houtripsluis in Lelystad staat halverwege open en kan niet meer dicht. En daardoor is de weg tussen Lelystad en Enkhuizen in beide richtingen afgesloten en staan automobilisten aan weerszijden in een flinke file. Rond 3:30 ging het mis bij het sluiten van de brug. Een monteur van Rijkswaterstaat probeert een oplossing te vinden, maar wanneer die gevonden is, dat is nog niet bekend. En bezoekers met een dagticket voor DEFCON 1 in Biddinghuizen reageren teleurgesteld op het intrekken van die kaarten. Organisator Q-Dance laat hen vrijdag en zaterdag niet toe vanwege de verwachte hitte. Per dag zijn daardoor 15.000 mensen minder welkom op het festivalterrein. Alleen weekendtickethouders krijgen dan toegang. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is code oranje van kracht. Door de hitte kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Die werken voor oppositiemedia. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken.
12: Goedenavond. Het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen en in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
13: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie. Er zijn nog steeds problemen op de dijk. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Er zijn problemen met de houtripbrug. Die wil niet meer naar beneden. En dan sta je dus wel even stil. Beide kanten op een lange vertraging ziet de ANWB. Dat is wel de enige vertraging in onze provincie momenteel. Er is nog wel een flitser gezien aan de Oscarlaan in Almere in beide richtingen.
10: Er komt net nieuws binnen dat vanwege code rood morgen de scholen in Lelystad gesloten zijn. Dan gaat het om het basisonderwijs en om het middelbaar onderwijs. Het systeem waarbij je kan kijken of je kind naar school moet of niet, dat ligt op dit moment plat. Want iedereen is op dit moment aan het kijken of zijn kind morgen naar school moet. Hou vooral onze kanalen in de gaten. Daar brengen we je het allerlaatste nieuws over de hitte. Kijk gewoon op omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: De brug bij de sluizen in de Houtripdijk bij Lelystad wil op dit moment niet meer dicht. En dat betekent dat verkeer in beide richtingen niet meer over de brug kan. Onze verslaggever Mark Bakker is in de buurt van die Houtripdijk. Mark, goedemiddag.
2: Ja, ik probeer daar zo dicht mogelijk bij te komen. En dat is nog wel een hele opgave hoor, wat dat betreft. Want het verkeer in Lelystad in die richting, bijvoorbeeld op de Houtripdijk, is helemaal vastgelopen. Maar nu zie ik ook de dijk zelf en ik zie ook heel veel vrachtwagens, heel veel auto's ook gewoon stilstaan. Die dus richting Lelystad dus wil gaan. Grote problemen dus met die brug. Dat wordt ook aangegeven op grote matrixborden hier op de ringwegen in Lelystad. Met het advies erop dat het verkeer richting Enkhuizen moet omrijden via Amsterdam of anders via de afsluitdijk. En als je dat dus doet, ja, dan ben je behoorlijk wat langer onderweg.
1: Ja, wat zie je nu ook veel automobilisten omkeren dan, Mark?
2: Ja, dat zag ik ook op de Houtripweg. Dat zijn automobilisten die bijvoorbeeld ongeduldig zijn. Die gaan dan dwars door de middenberm om dan op de andere rijbaan terecht te komen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar dat is wel wat op dit moment gebeurt.
1: Ja, weet je al iets meer over de oorzaak eigenlijk, waardoor die brug niet meer naar beneden kan?
2: Nee, daar hebben we nog niet over gehoord. Je kunt er wel gaan denken dat het iets met de warmte te maken heeft. Wat we wel van mensen te horen hebben gekregen die daar in de buurt zijn, dat medewerkers van de Rijkswaterstaat die brug op moesten klimmen om juist ook een storing te kunnen verhelpen. Maar op dit moment staat die brug dus nog open en ik zie dat het verkeer nog helemaal vast staat.
1: Ja, nou, hopelijk heeft iedereen een flesje water in de auto liggen, want het is behoorlijk warm. Dat merk je daar ook natuurlijk wel, hè, bij die dijk.
2: Ja, nou, absoluut. En ik ben nu even uitgestapt en ik merk ook gewoon dat de temperatuur behoorlijk hoog is. En ja, als het ook zelfs al wordt gewaarschuwd voor code rood, dan is het natuurlijk wel heel belangrijk, als je dan toch ervoor kiest om met de auto uit te gaan, of voor een andere vervoersmiddel, neem in ieder geval genoeg te drinken mee en zorg ook voor voldoende bescherming. Maar iedereen die nu van plan is om nog, ja, richting Batavia stad, Batavia haven te gaan, wacht even met je rit, want het verkeer ook naar deze kant staat behoorlijk vast.
1: Verslaggever Mark Bakker bij die Houtripdijk in Lelystad, dankjewel. En als er nieuws is, dan bel je weer even.
2: Zeker. Goedemiddag.

0: Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Dan de berichten van buiten Flevoland. Een van de aardbevingen in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. Tot nu toe zijn er 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk enorm op, zegt deze verslaggever.
1: Het wordt dus nu licht in Venezuela en de omvang van de ramp, dat wordt pas duidelijk. Dus ik denk dat we later op de dag veel meer duidelijk krijgen van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
0: Duizenden mensen proberen duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familie en vrienden. Nederland is een van de landen die een reddingsteam naar Venezuela stuurt.
2: Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. Ook markten gaan eerder dicht, zoals deze in Noordwijk.
3: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
4: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
3: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
0: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe dat werkt.
5: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
0: Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende dingen. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen. En de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen gesloten.
2: En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
6: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
2: Ook Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-outfase. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Joe Mayer. En Half of My Heart bij Flevoland. Het is 5 voor 6. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: Ja, want al de hele middag zijn er problemen bij de brug bij de houtripsluis in Lelystad. Hij stond halverwege open, ging niet meer dicht of open. Moesten monteurs komen. En heel veel mensen stonden lang in de file waar het heel heet is. Maar er is goed nieuws te brengen volgens mij. Mark Bakker, hoe ziet het eruit daar?
2: Nou, goed nieuws kan je zeker melden in die zin dat de brug nu naar beneden is gegaan. Dat ging steeds bij kleine stukjes en nu is hij dus helemaal gesloten. Maar als ik toch even achter me kijk, dan zie ik wel dat de slagbomen nog steeds wel gesloten zijn. Dus ja, dat betekent ook dat het verkeer hier op dit moment nog niet langs kan. En dat betekent ook dat er nu nog steeds lange files staan aan de beide kanten van de brug. Dus het verkeer dat vanuit Enkhuizen over de Houtripbrug richting Lelystad wil, staat volkomen vast. En ook de Houtripweg en andere wegen hier in Lelystad richting Bataviahaven, richting Bataviastad en richting dus deze brug. Dat staat dus op dit moment ook vast. Ik heb ook gezien dat mensen zich dan ook niet meer aan de regels gaan houden. Bijvoorbeeld doordat ze die file zat zijn en dat ze dan door een middenberm gaan rijden om dan toch maar op de andere rijbaan terecht te komen. Hier worden verder ook nog wel omleidingsroutes aangegeven op matrixborden. Daar staat op dat wie nou naar Enkhuizen wil, die moet dan toch gaan omrijden via Amsterdam of via de Afsluitdijk. Ja, en als je dat dus doet, dan ben je toch best wel even wat langer onderweg.
1: Ja, weet je nou precies wat het probleem was met die brug?
2: Nee, dat probleem dat weet ik nog niet op dit moment. Maar ik heb ook nog niemand van Rijkswaterstaat kunnen spreken op dit moment. Er zijn wel mensen geweest die gezien hebben dat iemand de brug opklom. Maar ik heb even pal onder de brug gestaan. En ik heb verder niemand gezien. Behalve dan dat iemand door een deur naar binnen ging. En toen dat gebeurde, toen zakte de brug steeds een klein stukje verder. Dus naar beneden. Maar ja, op dit moment is het dan nog wel zo dat de slagbomen die zijn op dit moment nog gesloten. En ik zie nog wel dat hier een vrachtwagen nog aankomt. Die moet toch even wachten totdat die slagboom omhoog gaat. En dan kan het verkeer dus weer gaan rijden. Maar hoe lang dat duurt voordat het verkeer hier weer gaat rijden, dat is nog even niet duidelijk.
1: Dankjewel, Mark Bakker vanaf de brug bij de Houtripsluis in Lelystad.
3: Dit is Flevoland.
4: Ik ben al eens eerder in de prijzen gevallen bij Omroep Flevoland. Dus vanmiddag dacht ik, oh, dat lijkt me wel een leuke prijs. Laat ik het eens proberen. En nou, was ik de gelukkige.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Nederland-Tunesië.
6: Een schappelijke 5-0, denk ik.
1: Oh, je houdt het toch bescheiden.
3: En dit is ook Flevoland.
7: Mogen wij nog één opmerking maken die van belang is voor de doelgroep? Er zijn bijvoorbeeld mensen met een stoma.
3: Dit is Flevoland.
8: Daar ben ik gek op.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De bouwplannen voor de maritieme servicehaven bij Port of Urk zijn door de provincie in de ijskast gezet vanwege een stijging van de kosten. Dat zei de Urker wethouder Emma Wakker vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering. En een man die maandag werd opgepakt na een dodelijk geweldincident in Zeewolde blijft 14 dagen langer in de cel. De 33-jarige man werd aangehouden nadat in een woning een zwaargewonde vrouw was gevonden. En zij overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral problemen nog steeds op de N307, de dijk Enkhuizen Lelystad. Die is bij de Houtribrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geen afgelasting, maar wel veel minder bezoekers. De organisatie van Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen heeft in verband met de hitte een rigoureuze maatregel genomen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: totaal 30.000 dagbezoekers zijn vrijdag en zaterdag niet welkom op DEFCON 1. Het Hardstyle Festival neemt de maatregel vanwege de extreme hitte de komende dagen. Zo moet er meer ruimte en schaduw ontstaan voor de andere bezoekers. Vanaf middernacht geldt vanwege de warmte code rood in onze provincie. Maar desondanks arriveerden vanmiddag de eerste bezoekers bij DEFCON in Biddinghuizen.
1: Helemaal voorbereid.
2: Precies. We moeten nog even smeren voordat we naar binnen gaan. Het is een lange wandeling vanaf hier, dus doen we toch zorgen dat we een beetje beschermd zijn.
1: Mensen zouden ook kunnen denken, je bent helemaal gek als je naar zo'n festival gaat met deze hitte.
2: Dat klopt ook. Maar ja, het is toch een lekker festival. We mogen en dan gewoon iets rustiger aan doen vandaag.
1: Toch besloten om hier naartoe te gaan, ondanks de hitte.
3: Ja, ondanks de hitte. Dit is gewoon het mooiste feestje van het jaar. Je kan het toch niet missen.
1: En welke voorbereidingen allemaal getroffen voor dit warme weer?
3: Zonnebrand, veel water meenemen. Ja, en we moeten wel in een tent helaas, maar ik denk gewoon dat we gewoon buiten in de partytent gaan slapen.
1: Is het niet veel te warm om te gaan dansen?
4: Nee, dat denk ik niet. Een beetje misschien. Het zal warm zijn, maar het gaat wel leuk zijn. We hebben bikini mee, dus we gaan ons kunnen nat maken dan, ja.
1: Hoe heb jij je voorbereid?
5: Ja, heel goed. Een mooi tentje mee. Mooi, veel kleren natuurlijk, korte kleren. Want het is heel warm. Ja, en veel moed. Veel blijheid.
1: DEFCON 1 wordt voor de 15e keer gehouden bij Walibi in Biddinghuizen. Jaarlijks goed voor tienduizenden bezoekers. Maar dat worden er veel minder, 15.000 minder per dag. Want de dagtickets voor vrijdag en zaterdag, die heeft de organisatie geschrapt. En dat voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van bezoekers en medewerkers.
2: Ik heb helaas ook vrienden die inderdaad thuis zitten en die niet mogen komen. Maar ik heb weekend, dus ja, ik ben er wel.
1: Ja, en wel jammer, want die vrienden natuurlijk, die zou je hier ontmoeten.
2: Zeker, ja, het is heel erg jammer. Maar ik heb gehoord dat die in de airco thuis gaan kijken naar het festival op het scherm.
1: En je stuurt af en toe ook wat filmpjes door.
2: Ik zal ze niet te veel pesten, maar waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja, je hoorde een verslag van Rosé Dankerlui. Het is nog onbekend, nu zojuist code rood is afgekondigd in Flevoland. Voor morgen geldt dat dan. Of dat ook gevolgen heeft dan voor het programma van DEFCON 1 en de bezoekers die wel mogen komen. Nou, we houden je de hele tijd op de hoogte van alles rondom de hitte in de provincie.

0: Berend van Straten van Weerplaza, die zit voor ons klaar in Houten. Berend, ik pak eventjes het NOS teletext erbij. Vrijdag code rood vanwege de hitte. Landelijke hittegolf is een feit. En oververhitte automobilisten in het Verenigd Koninkrijk. Nou, kom er maar in.
1: Ja, het is zomer inderdaad, ja. Maar het is wel uitzonderlijk wat er op dit moment allemaal gaande is. Wat betreft de hitte in grote delen van Europa. En ook in ons land dus voor het eerst in de weersgeschiedenis een code rood voor hitte dat is afgegeven. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe uitzonderlijk vrijdag is wat we allemaal kunnen gaan verwachten.
0: Ja, het is ook niet zo dat je denkt, oh, ik begin vrij blanco en cool aan morgen, want het is gewoon bloedheet.
1: Klopt inderdaad, ja. Vandaag gewoon tropische temperaturen gehad op grote schaal. En op dit moment tikken we die nog bijna aan. Het is zo'n 29 graden in Flevoland op de meeste plaatsen. En vanavond blijft het nog een lange tijd boven die 28 graden. En ook komende nacht wordt echt zo'n plaknacht bij temperaturen die gewoon overal ruim boven de 20 graden uitkomen. Dus dat zijn echt hele hoge temperaturen van midden in de nacht. Zeker in stedelijke gebieden, dus in Lelystad en Almere, kan het in die steden echt nog zelfs wat warmer blijven. Dus inderdaad, je lichaam heeft dan ook maar weinig kans om echt lekker af te koelen. En dan morgen gaat die temperatuur razendsnel oplopen. Halverwege de ochtend zitten we al op tropische waarden van 30 graden. En in de middag wordt het zo'n 36 of 37 graden op de meeste plekken. Hoge luchtvochtigheid ook erbij. Dus het voelt echt nog een stukje warmer aan. Zeer benauwd. En ik denk ook dat vandaar dus waarschijnlijk die code rood is uitgegeven voor grote delen van het land.
0: Ja, ik reed toevallig over de snelweg. Dan kijk ik altijd een beetje naar de skyline van Almere. Dat kan ik altijd vrij duidelijk zien. Maar door de smog vandaag echt heel slecht. Is dat morgen ook weer?
1: Ja, ook morgen moeten we naast die hele hoge temperaturen rekening houden met een slechte luchtkwaliteit inderdaad. Dus dat is ook iets wat niet heel fijn is.
2: Ja, morgen dan wordt het dus even pittig qua temperatuur. Maar gaat er daarna wel iets veranderen?
1: Ja, zeker. In het weekend gaat er wel iets veranderen. Zaterdag nog één zeer hete dag met temperaturen van 33 of 34 graden. Gedurende de dag neemt de kans vanuit het zuiden dan op enkele stevige regen- en onweersbuien toe. En die zorgen dan misschien voor wat verkoeling. Zondag, dan gaat de wind naar het westen tot noordwesten draaien. En die zorgt er uiteindelijk voor dat er wat koelere lucht richting ons land wordt geblazen. Het wordt eerst nog wel best warm met 29 graden. Ook enkele buien. En dan in de nieuwe week, dan schakelen we echt over naar echt wel lagere temperaturen. Maandag gaat het 25 en vanaf dinsdag 22. Tweede helft van de nieuwe week zitten we nog maar rond die 20 graden. En ik denk dat best veel mensen dat eigenlijk best wel fijn vinden.
0: Ja, als die warmte maar een beetje uit je huis is.
1: Ja, precies. Nou, ja. Kijk, tot en met zondag moeten we rekening houden met plaknachten. Volgende week gaan ook die nachten echt flink afkoelen. Dus dan kunnen we lekker die huizen weer een beetje laten verkoelen.
0: Berend. Okay. Ja. Berend, wat ga je eten? Weet je het al?
1: Dat weet ik nog niet eigenlijk.
2: Barbecuen.
1: Misschien, wie weet.
0: Nou, dan krijg je het alleen maar nog warmer van.
2: Ja, maar het is wel lekker buiten.
0: Nou, eet smakelijk zometeen met wat je ook gaat eten.
1: Ja, ga ik doen.

0: Het kartcentrum in Lelystad werd vandaag overgenomen door tientallen raceteams van verschillende technische scholen uit de regio. Ze deden mee aan de Energy Experience en strijden met een zelfgebouwde elektrische kart om het Green Karting Kampioenschap.
1: Teams van verschillende VMBO's en MBO's hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de wegligging, luchtweerstand, remmen en natuurlijk betrouwbaarheid van hun kart. Alles om maar zo lang mogelijk te kunnen blijven rijden. Je hoort Luca Ijska, leerling van het ROC in Amsterdam.
2: Ja, het doel van vandaag is natuurlijk winnen. Aan het einde van de dag wordt er natuurlijk een prijs uitgedeeld. Dus er zijn natuurlijk bepaalde sessies waar we hiermee voor die bekers kunnen strijden. En dat helpt ook heel erg om van elkaar te leren. Want de een doet het beter en dan willen wij het weer beter gaan doen. En zo leer je eigenlijk van elkaar.
1: Het race-evenement wordt door brancheorganisatie Next Technician georganiseerd in samenwerking met het onderwijs. Je hoort Jacques Neefs, programmadirecteur van Next Technician.
3: De samenwerking met het onderwijs is voor Next Technician heel belangrijk, omdat je dan toegang hebt tot studenten die het leuk vinden om in de mobiliteitstechniek door te groeien. Maar we trekken hem breder, we trekken ook met andere partners op, dus ook met de bouw en met de installatie en elektrotechniek. Omdat als je dit soort evenementen doet, ja, kan je door zeg maar, het groter te organiseren veel meer jongeren bereiken, scholen bereiken en enthousiasme voor de techniek creëren.
4: Ja, en dan moeten ze het toch een beetje zien, hè? Ze moeten het een beetje zien en voelen.
3: Ja, het beleven is het grote geheim van deze dag. Maar eigenlijk begint het al maanden eerder op school, wanneer de karts gebouwd worden. Samen zeg maar iets moois maken, wat ook de dag natuurlijk doorstaat. Ik ben benieuwd wie er straks op het podium staat.
5: Ik vind het wel leuk, want je kan hier gewoon genoeg doen. Banden loshalen, gewoon van alles. Is wel leuk.
4: En wat vind je van het karten?
5: Ja, ik zou wel mee willen doen. Lijkt me wel leuk.
4: Hey, en wat vind jij van deze dag?
6: Ik vind het wel leuk, want je kan allemaal verschillende dingen leren over karten en auto's en zo. En het is wel gezellig.
4: Wil je zelf misschien ook de techniek in?
6: Misschien wel. Het lijkt me wel leuk om iets met de handen te doen zelf. Dus dat is wel leuk, ja.
4: Leuk om hier aan mee te doen?
2: Absoluut. Toen ik bij deze school kwam, toen was dit eigenlijk wel mijn hoofdinstelling om bij het kartteam te komen. Dit is wel, het is een nationale schoolcompetitie, dus dit is wel echt een mooi prijskaart.
1: Uiteindelijk won ROC Twente de enorme wisselbeker.
0: Ja, leuk. Nou, zo ging dat dus vandaag bij het kartcentrum in Lelystad. Alleen jammer dat je er zo weinig van hoort, hè, die karts, omdat ze elektrisch zijn natuurlijk. Je hoorde een verslag van Patrick van Heesik.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De bouwplannen voor de maritieme servicehaven bij Port of Urk zijn door de provincie in de ijskast gezet. Dat heeft te maken met een stijging van de kosten. Dat zei Urker wethouder Emma Wakker vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Volgens de wethouder zijn de investeringskosten dermate gestegen dat er onvoldoende krediet is voor de maritieme servicehaven. Betrokken ondernemers worden vanavond door de provincie bijgepraat over dit besluit. Een man die maandag werd opgepakt na een dodelijk geweldsincident in Zeewolde blijft 14 dagen langer in de cel. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De 33-jarige man werd aangehouden nadat in een woning een zwaargewonde vrouw was gevonden. Zij overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van doodslag of zware mishandeling met dood tot gevolg. Het is nog niet bekend wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte was. De brug bij de Houtripsluis in Lelystad staat halverwege open en kan niet meer dicht. En daardoor is de weg tussen Lelystad en Enkhuizen in beide richtingen afgesloten. En staan automobilisten aan weerszijden in een flinke file. Rond 3:30 ging het mis bij het sluiten van de brug. Een monteur van Rijkswaterstaat probeert een oplossing te vinden. Maar wanneer die gevonden is, dat is nog niet bekend. En bezoekers met een dagticket voor DEFCON 1 in Biddinghuizen reageren teleurgesteld op het intrekken van die kaarten. Organisator Q-Dance laat hen vrijdag en zaterdag niet toe vanwege de verwachte hitte. Per dag zijn daardoor 15.000 mensen minder welkom op het festivalterrein. Alleen weekendtickethouders krijgen dan toegang. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer, het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
3: Goedenavond. Het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, dan morgen. Dan wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen. En in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Er komt net nieuws binnen dat vanwege code rood morgen de scholen in Lelystad gesloten zijn. Dan gaat het om het basisonderwijs en om het middelbaar onderwijs. Het systeem waarbij je kan kijken of je kind naar school moet of niet, dat ligt op dit moment plat. Want iedereen is op dit moment aan het kijken of zijn kind morgen naar school moet. Hou vooral onze kanalen in de gaten. Daar brengen we je het allerlaatste nieuws over de hitte. Kijk gewoon op omroepflevoland.nl.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De oranje koorts neemt vandaag weer flink toe. Nederland speelt vannacht de derde en laatste poolwedstrijd op het WK tegen Tunesië. En de eerste plaats in de pool lijkt voor het grijpen. Bij die wedstrijd is ook de bekende YouTuber en e-sporter Dani Visser uit Emmeloord. Hij maakt rond de wedstrijden van Oranje video's voor verschillende social media kanalen. En hij vertelde eerder vanmiddag dat de sfeer er in Kansas al goed in zit.
1: Ja, ik vind het mooi. We hadden verwacht dat er ongeveer 5000 mensen naar Dallas zouden komen. En 3000 naar Houston. En als het goed is dan 2000 naar Kansas City. Alleen wat je merkt is dat er heel veel locals, heel veel Mexicanen, Amerikanen... ook naar de fanwal komen, ook naar het stadion komen en allemaal oranje dragen. Dus je hebt alsnog best wel veel oranje in het stadion en rondom de wedstrijden. Dus dat is superleuk.
0: Ja, en hoe is de sfeer daar nu? Want de laatste wedstrijd heeft Nederland natuurlijk dik gewonnen.
1: Ja, de sfeer. Het is even wachten. Straks over een uurtje, denk ik, gaan we verzamelen bij een soort plein. En dan om 10:15 voor ons begint de fanwalk. Dus dan gaan we kijken hoe de sfeer erin zit. Maar ik denk dat het gevoel goed is, omdat de vorige wedstrijd was inderdaad... mooie overtuigende overwinning en ik denk dat we dat mee kunnen nemen naar vandaag.
2: Ja, Kansas City Chiefs die spelen in Amerika. Dat stadion wordt ook gebruikt vanavond voor de wedstrijd. American Football wordt er vooral gespeeld. Ze kampioenen ook, jaren op rij. Dus American Football leeft wel in de stad. Heb je het idee dat die Amerikanen dat voetbal een beetje beginnen te omarmen? Dat gewoon het Europese voetbal?
1: Ja, zeker. Ik heb wel het idee dat ze het erg leuk vinden. Je merkt natuurlijk nog wel regelmatig, als je in de taxi zit of zo, dat ze geen flauw idee hebben wat er eigenlijk gaande is. Dus dat vraag je ook land te supporten. En ze weten niet eens wie spelen. Of ze volgen het gewoon niet. Dus je hebt gewoon een hoop van de wat oudere generatie die het echt nog steeds niet volgen. Maar het wordt wel echt enorm groot aangepakt, vooral hier in Kansas City. Want dat is dan de soccer capital of the US. Dus op het vliegveld, overal tv's waar ze het WK hadden, uit hadden gezend, zeg maar. En of uitgezonden. En overal waar je komt is het WK en vlag.

0: dat zou leuk zijn. Voor de rest, voor de wedstrijd is het dan wel rondom het stadion. En dan is het contact maken. Dus dat zijn vragen met fans en wat quizjes en noem maar op.
1: Ja, leuk. En ja, hopelijk blijf je dan zo lang mogelijk daar in de buurt. En dan hopen we dat Oranje natuurlijk heel ver komt. Maar wat gaat het vannacht worden, denk je? Nederland-Tunesië?
0: Een schappelijke 5-0, denk ik.
2: Oh, je houdt het toch bescheiden? Ja. Ja,
0: heel bescheiden.
2: En dan de volgende wedstrijd dan tegen Marokko waarschijnlijk.
0: Ja, dat wordt er nog eentje.
2: Ja, dat wordt een hele andere aparte dynamiek. Heel goed. Nou, we wensen je ontzettend veel plezier, Dani. En succes met al het werk dat je moet doen. En heel veel plezier zo direct bij die fanwalk natuurlijk, bij de Oranje Mars.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Een van de aardbevingen in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. Tot nu toe zijn er 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk enorm op, zegt deze verslaggever.
1: Het wordt dus nu licht in Venezuela en de omvang van de ramp, dat wordt pas duidelijk. Dus ik denk dat we later op de dag veel meer duidelijk krijgen van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
0: Duizenden mensen proberen duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familie en vrienden. Nederland is een van de landen die een reddingsteam naar Venezuela stuurt.
2: Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. Ook markten gaan eerder dicht, zoals deze in Noordwijk.
3: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
4: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
3: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben. Hè?
0: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe dat werkt.
5: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
0: Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende dingen. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen. En de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen gesloten.
2: En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
6: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
2: Ook Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-outfase. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: is Flevoland.
1: Ik ben al eens eerder in de prijzen gevallen bij Omroep Flevoland. Dus vanmiddag dacht ik, oh, dat lijkt me wel een leuke prijs. Laat ik het eens proberen. En nou, was ik de gelukkige.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nederland-Tunesië.
3: Een schappelijke 5-0, denk ik.
4: Oh, je houdt het toch bescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Mogen wij nog één opmerking maken die van belang is voor de doelgroep? Er zijn bijvoorbeeld mensen met een stoma.
0: Dit is Flevoland.
6: Daar ben ik gek op.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
14: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
13: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N307 en Kuizen Lelystad is bij de Houtripbrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Jeroen, wat is er nou?
2: Niks.
1: Nee, ik ging zelfs in met leren pijpen.
2: Ja.
1: Ja. Maar dat zou ik met dit weer niet doen.
2: Als mijn eigen leren is.
1: Ja,
2: dat is allemaal niet bij jou.
1: Ja. Goed, we gaan wat anders leren. Van Jeroen Wolfsen. Ja. Goedemorgen, Jeroen.
3: Goedemorgen, mannen.
1: Ja, heb je het een beetje te doen, is het een beetje te doen bij jullie op kantoor?
3: Ja, kantoor is het heerlijk.
1: Ja?
3: Ja, absoluut.
1: Airco aan.
3: Airco aan. Is een jaar stuk geweest. Vorig jaar stond ik op het punt om allemaal die mobiele airco's te kopen.
1: Toen kwam je nog zo bezweet aan, weet je nog?
3: Oh man. Maar inmiddels is het daar cool.
1: Goed zo.
2: Wat zullen de meeste mensen een energierekening krijgen die airco's allemaal hebben?
3: Nou, de variabele tarieven schoten even door het dak. Hè?
1: Ja, euro in België 35. Helemaal, hè, trouwens. Ja, hoor.
3: In België ook.
1: Ja. Nou, veel duurder is daar de energie. Hè? Wij lenen ze nu zelfs wel af en toe.
3: Pas op.
2: Nou, oké. Eerst maar eventjes, je werkgever die wil van jou af. Hoe sterk sta jij als werknemer?
3: Ja, dit gebeurt veel, jongens, op dit moment natuurlijk. Het is zeker niet zo dat er een grote ontslaggolf is. Maar het is natuurlijk van alle tijden dat werknemers soms van een groepje personeel af wil.
1: En waar heb je het dan over?
3: Een reorganisatie, zoals het zo bekend heet. Hè? Of heroriëntatie, zoals de manager het dan noemt. Maar
2: over wat praktijk... voor bepaalde sectoren?
1: Ja, wat voor baan heb je het dan over?
3: Nou, je ziet het zeker. In mijn business, de verzekeringsbusiness, heb ik echt wel gezien dat verzekeraars op dit moment hard aan het efficiëren.
1: Ja, zo noemen ze dat dan.
3: Ja, het is allemaal efficiëntie en bla bla bla. Nou, gewoon Nederlands, er moeten mensen uit.
1: Ja.
3: En dan krijg je dat gesprek, hè, van joh, hoe gaat het met je? En zit je hier nog op je plek? En heb je niet het idee dat je eigenlijk wel een beetje op zoek bent, hè, naar een nieuwe uitdaging?
2: Nou, zou je eens een keer iets anders doen?
3: Ja, nou, als dat soort gesprekken komen, dan moet je gaan opletten. Oh. Dus, want ja, je kan niet zomaar ontslagen
1: worden. Maar wat kun je dan even zeggen? Stel dat iemand zo dat zegt, een werkgever. Hoe moet je dan regelen? Dan zeg je, nou, er zit inderdaad wat in. Dan moet je dan zeggen, ik heb hartstikke leuk hier.
3: Ik heb 6 tips inderdaad, die je zeker mee kan nemen. Maar even goed om mee te beginnen. Je staat heel sterk als werknemer. Je staat gewoon 1-0 voor. Een werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Die moet echt naar het UWV of de kanton. Maar er is een heel interessant plakverbandje wat ze kunnen gebruiken. En dat is de zogenaamde VSO, de vaststellingsovereenkomst. Als je samen eruit bent dat je weggaat, dan krijg je een vaststellingsovereenkomst. Dan kan je de WW in. En je krijgt vaak een bedrag mee, want je tekent zo'n vaststellingsovereenkomst natuurlijk als het een beetje vriendelijk van jouw kant is. Mm-hmm. Vroeger noemden we het de gouden handdruk.
1: Ja.
3: Maar let wel op.
1: Oh.
3: Als die suggestieve vragen komen, moet je op kwieven zijn. En gewoon geen antwoord geven eigenlijk. Ik bedoel, het is duidelijk dat de werkgever van jou af wil en niet andersom. Dus vraag maar gewoon, waar hebben we het over? Zeg dus ook nooit dat je er inderdaad misschien wel over nadenkt
1: dat je
3: weg wil. Dus dat is echt een no-go.
1: Hmm.
3: Probeer... En het is lastig je emoties af te schakelen en het gewoon vanaf een afstandje te bekijken alsof het niet over jou gaat. Maar dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, want het gaat wel over jou. Het gaat zelfs over je baan en noem maar op. En het alternatief is dat je dan vanaf nu in plaats van in Almere werkt, kan je naar de vestiging in Tilburg. Nou, je snapt wel, dat gaat voor heel veel mensen echt wel stress opleveren. Maar probeer
1: maar dat mag toch ook niet zomaar? Mag een werkgever zomaar zeggen, je gaat nu naar Groningen in plaats van dat je in Lelystad
3: werkt? Nee, dat mag zeker niet zomaar. Maar dat wil niet zeggen dat het niet geprobeerd wordt.
1: Kijk,
3: een werkgever moet jou een redelijk aanbod doen. En dat redelijke, dat is natuurlijk heel vaag begrip daarin. Hè?
1: Ja.
3: Dus, maar goed, schakel die emotie uit. Laat je ook vooral niet onder druk zetten. Tip 4. Je moet voor die in die datum een beslissing hebben genomen. Je moet aangeven wat je wil. Jij moet bepalen.
1: Je moet helemaal niks.
3: Je moet helemaal niks. Je staat als werknemer nog steeds goed in het voor op punten. Maar je kunt wel, en heel belangrijk, vraag wel juridisch advies aan. Hè. Ga dat traject niet zelf doen. Ook niet als je een hele mooie vaststellingsovereenkomst krijgt. Dan moet wel 100% zeker zijn dat je recht op WW als je daar al mee instemt. En hoe sterk sta je. Dus dat zijn wel dingen. En wees ook niet te bescheiden, onderhandel gewoon. Want uiteindelijk wil een werkgever van je af. Daar kan best een legitieme reden voor zijn. Hè. Als het slecht gaat met het bedrijf, is het helemaal niet raar dat je als werkgever ook de boel moet saneren om de kop bovenuit te houden. Als er 3 man uit moet en 30 man kan blijven werken, hè, dan is dat best een verstandige keuze.
1: Om economische reden is het dan.
3: Natuurlijk, maar... Ja. Onderhandel wel, want die werkgever wil van jou af. En het is helemaal niet erg om daar gewoon zakelijk in te zitten. En ze zeggen wel eens, hè, bij goede onderhandelingen zijn er 2 verliezers.
1: Ja.
3: Dus dat betekent dat iedereen wat water bij de wijn moet doen. Dus kom je in zo'n situatie, laat je niet gek maken. Schakel advies in, bekijk het objectief, wees eerlijk naar jezelf.
1: Maar over die gouden handdruk, hè, waar heb je nou eigenlijk... Op hoeveel heb je recht? Stel, je hebt ergens 10 jaar gewerkt of wisselt dat
3: nou,
1: sector?
3: Je hebt sowieso recht op een transitievergoeding. Dat is 1/3 maand per jaar dat je gewerkt hebt. Dus heb je 3 jaar gewerkt, krijg je 1 maand. He, maar daar ga je de wedstrijd niet mee winnen inderdaad.
1: Nee. Dus het moet echt dat wordt ook nog extra belast, of niet?
3: Nou, nee, dat weer niet. Je voelt het even zwaarder in de loonbelasting, omdat die tegen een zwaarder tarief gaat. Maar in de inkomstenbelasting wordt dat weer rechtgetrokken.
1: Aan het einde van het jaar.
3: Ja.
1: Ja, ja. Dus,
3: Belangrijkste is, als je in die situatie komt, schakel advies in. Laat je niet gek maken, laat je niet onder druk zetten. Ja. En hou het vriendelijk, maar vecht voor je recht.
1: Dus naast dat derde per maand wat jij zegt, heb je nog eventueel op een
3: absoluut
1: nog een bedrag.
3: Ja, die werkgever wil van je af en die zal jou een aanbod moeten doen. Zodat jij daar kan zeggen van nou, dit is interessant, hier kan ik ja tegen.
1: En dat is gewoon voor iedereen wat dat die persoonlijke
3: situatie
1: kan
3: verschilt.
1: Ja, ja, okay. Ja.
2: Als je zelf niet zo bij de hand bent, zeg maar, kan je dan ergens terecht voor informatie of zo?
3: Is dat juridisch advies inschakelen.
1: Je kan Jeroen ook bij Orana.
3: Heel vaak. En wij hebben het zelf ook gedaan overigens. Mm. Wij hebben een keer zo'n ronde moeten doen toen het in één keer met hypotheekrente heel slecht ging. En we gewoon een aantal adviseurs te veel hadden en echt in de problemen kwamen. Ja, dan moet je gewoon ook zorgen dat die werknemer, die kreeg ons ook gewoon een adviseur toegewezen. Van joh, ga daar maar. Of je mag in ieder geval declareren. Mm. Ga alsjeblieft het gesprek aan met een adviseur. Want het moet wel een eerlijk spelletje zijn.
2: Uiteraard. Goed. Het Nibud dan. Er komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Dat
3: kan door ontslag. Dat kan door ontslag. Maar nee, het is absoluut een feit. En het zijn vooral eigenlijk de jongvolwassenen hier. Dus die hebben nog een studieschuld. Die hebben dure huur. Moeten duur kopen. En ja, je ziet gewoon dat percentage van mensen die in de problemen komen. Die het groeit. En dat is van 32% naar 38% gegaan.
1: Ik vind dat wel schrikbarend.
2: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. Maar de jongvolwassenen nog meer. Hè? 40-54% volgens het Nibud. En wat is het probleem? Ze hebben gewoon een lage buffer. Een derde van de huishoudens heeft minder dan €2500 spaargeld.
1: Nou, dan gaat het snel, hè?
3: Dan gaat het heel hard. Een kapotte auto, een kapotte koelkast, een keer een boete. Of een belastingaanslag of een toeslag die je terug moet betalen.
1: Ja.
3: En dan ben je gewoon door je buffer heen en dan is het klaar. Toch zien we met z'n allen de toekomst wel positief. 7% van de mensen zegt, nou, kan echt niet rondkomen. Maar 5% zegt, nou ja, het gaat wel goed komen. Nou, dan kom je een beetje terug op waar moet je dan op gaan letten. Ja, weet je, ga potjes maken. Benoemde dingen die een potje voor uitgaven, een potje wel voor vakantie, een potje wel voor dit, een potje voor je auto, een potje voor je huis, een potje voor onderhoud.
1: Ja.
3: Zorg dat je overzicht krijgt, want daar zit het probleem natuurlijk.
2: Ja, en kijk naar je rekening ook. Hè?
3: Wees streng.
2: Kijk eens waar je allemaal aan uitgeeft. Al die abonnementen die je tegenwoordig...
3: Een paar weken geleden hadden we het daarover. Ja.
2: Sommige dingen te kunnen zien.
1: Zeker al die streamingdiensten.
3: Ik las in het Algemeen Dagblad vanmorgen, dat er tegenwoordig in Rotterdam is het heel hip. Dan kan je gewoon voor €50 een koffieabonnement afsluiten. Dan kan je iedere dag een kopje koffie
1: drinken. Ja, leuk is dat, hè?
3: Ja, maar goed, 30 kopjes koffie keer €4,5 is normaal natuurlijk veel duurder.
1: Ja.
3: Maar de vraag is, moet je dan die koffie buiten de deur drinken als je al met een hoge huur en al die dingen zit?
1: Nou, dat ook. En als je dan met vakantie gaat, dan loopt dat op het moment natuurlijk gewoon door. Dan kun je 3 weken geen gebruik. Nee. Dat is natuurlijk een beetje het verdienmodel.
3: Ja,
1: dat is met de streamingdiensten natuurlijk ook zo.
3: Wat, hè? Maar goed, even serieus. Minimaal €50-60 om dus een kopje koffie om de hoek te kunnen kopen. Ja. Nou, dat is zo'n abonnementje waar je wel even over na.
1: Maar die uitgaven zijn natuurlijk heel erg veranderd ten opzichte van 20, 30 jaar geleden. Toen had je helemaal niet van die hippe koffietentjes.
3: Absoluut niet.
1: Nee, kon je ook bij tankstation of die gore slootwater kon je dan halen, weet je nog?
3: Ja, daar moest je mee doen.
2: Uiteindelijk weten we dat al die abonnementen voor wat dan ook, dat loopt allemaal op. Maar dat is wel het nieuwe verdienmodel natuurlijk voor die bedrijven.
1: Ja,
3: het gekke is, bij mij loopt het juist af.
2: Oh.
3: Ja, het loopt zo, hup.
2: Bij mij lopen dan de rekening af, maar stilzwijgend en dan gaan ze zo weer door.
3: Absoluut.
2: Okay. Jeroen Wolfsen, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is weer tijd voor nieuws in muziek van de maand juni. Op deze bloedhete donderdag kunnen we wel zeggen. Sanne-Maaike Oudshoorn is natuurlijk hier. Die zo meteen gaat zorgen voor het muzikale intermezzo. Sanne-Maaike, goedemiddag. Hoe gaat het?
2: Ja, goed.
1: Ja, gaat het goed, ja? Heb jij veel last van de warmte?
2: Nee, valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, nou, je bent ook bijna kledingloos. Dus dat valt natuurlijk wel mee. Hey, ja. Je hebt Arco, hoorde ik net, hè?
2: Ja, Arco.
1: Ja, leuk. Wat is het ook weer?
2: Alle ramen kunnen open.
1: Ja, heel leuk.
2: Ja, heel grappig.
1: Ja. En Niels Eikema is hier ook. Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je was op mijn verjaardag, maandag 8 juni, was jij in het nieuws bij ons. Want jij had een wild idee. Jij wilde een eigen voetbalclub in Lelystad beginnen.
3: Ja.
1: En dat heb je ook maar gewoon gedaan.
3: Ja, we zijn nu bezig en we gaan 19 augustus waarschijnlijk beginnen met de eerste training.
1: Ja.
3: Dus het gaat gewoon gebeuren.
1: Kun je nog eventjes voor de mensen die dat gemist hebben, dat nieuws, waar dat idee vandaan komt en hoe dat is ontstaan?
3: Nou, het was toevallig die dag dat we het bedachten was Moederdag. En toen dachten we, wat kunnen we hier in de buurt bedenken wat voor wat meer verbinding in de wijk zorgt.
1: Ja.
3: Toen kwam op een gegeven moment op het idee van voetbalclub. En daar had ik nogal wat meer ideeën over hoe je een voetbalclub zou moeten runnen en doen.
1: Mm-hmm.
3: Toen heb ik het voor de grap heb ik het op Facebook, Facebookpagina van het Kveel gezet. En daar kwamen echt ontzettend veel
1: reacties op.
3: Ja, hele enthousiaste reacties zelf. Eigenlijk helemaal geen negatieve reacties.
1: Nee.
3: En echt heel veel. Dus,
1: maar waar begin je dan? Want dan moet je dus een plek hebben. Je moet aan allerlei eisen voldoen, bedenk ik me zomaar. Want, of kun je zomaar iets beginnen?
3: Nou, ik kan in principe, het is maar net hoe je het in wil richten natuurlijk. We gaan ons niet inschrijven bij de KNVB. Dus we gaan gewoon puur met die kinderen lekker trainen. En misschien af en toe een oefenwedstrijd of een toernooi ergens spelen. En je begint gewoon met kijken of er animo voor is. En er is genoeg animo voor. En er is een heel mooi voetbalveld in het kafeel.
1: Ja.
3: En daar ga je gewoon mee aan de slag. En het sportbedrijf benadert en de gemeente benadert.
1: Oh, toch wel.
3: We willen graag het veld adopteren.
1: Ja,
3: Dat wij het veld ook samen met de kinderen gaan beheren.
1: Ja.
3: En van het sportbedrijf mogen we de gymzaal gebruiken. Dat we in zijn geschreven bij Street League. Dat is een wijktrainingsachtig programma van het sportbedrijf.
1: Mm-hmm.
3: En ik heb wat sponsors gezocht en gevonden uit de buurt. En
1: toen gaan we het mee doen. FC het Kveel 27 geboren.
3: Ja,
1: maar gaan die kinderen of wie dan ook daar bij jullie komt voetballen, moeten die contributie gaan betalen? Of hoe werkt dat dan?
3: Nou, het is in eerste instantie gratis. En het we moeten even kijken hoe zich dat ontwikkelt.
1: Ja.
3: Ik had het net hier in de wachtruimte ook met iemand die zei van misschien is het te vrij blijft en komen kinderen niet.
1: Oh ja, dat is natuurlijk wel zo.
3: Nou ja, mocht dat een probleem zijn, dan moeten we misschien wel iets, een klein...
1: Een symbolisch bedrag.
3: Ja, een symbolisch bedrag misschien.
1: Hmm.
3: Of voor een bepaald aantal trainingen dat je kan inschrijven voor misschien 1 of 2 euro.
1: Ja, ja.
3: Zeg maar iets hoor, nu lukraak. Maar,
1: ja. Nee, maar goed,
3: in eerste instantie is het gewoon gratis en is dat gedekt door sponsoren. En betaal ik ook al wat uit eigen zak.
1: Ja.
3: Omdat ik het gewoon een soort met van leuke hobby nu al vind.
1: Ja, ja, dus snap ik. Ja. Ja. En krijg je nog hulp ook van volwassenen, van ouders of mensen uit de wijk?
3: Ik doe het in principe samen met mijn dochter en met mijn vrouw. Wij zijn de initiators en de oprichters straks ook van de club.
1: Ja.
3: Ik heb wat mensen uit mijn kennissenkring bereid gevonden om in een stuurgroep plaatsen te nemen om te kijken wat moeten we straks. Moeten we een stichting worden?
1: Ja,
3: of een vereniging?
1: Mm-hmm.
3: Of helemaal niks? Moeten we toch gewoon laten zoals het is?
1: Ja.
3: En er zijn 1 of 2 mensen die zich vrijwillig hebben aangeboden om te helpen.
1: Uh-huh.
3: En ik verwacht straks misschien ook wel dat er ouders zijn die hier en daar willen meehelpen.
1: Ja, ja.
3: Dat is natuurlijk wel altijd een probleem, vrijwilligers.
1: Ja, duurlijk. Dat is waar. Ja, en ook dat is natuurlijk weer vrijblijvend.
3: Ja. Maar goed, je moet ergens beginnen en...
1: Ja.
3: Hopelijk slaat mijn enthousiasme over. En,
1: niet te veel bier op de weg gaan zitten.
3: Nee,
1: ga je ook werken met een kantine en zo? Lekker een koud biertje, zoals met het weer. Ja. Is natuurlijk wel lekker.
3: Ja.
1: Komt dat er ook aan?
3: Nou, misschien in het 5-jaren-plan ergens aan de horizon. Maar voorlopig
1: ga je het nog even bij voetballen
3: nemen. Gewoon, dus...
1: en die naam en het logo is er al, zag ik ook al. Voetbalclub, het Kveel 27, op zijn Engels zelfs.
3: Ja.
1: Hoe ben je op dat idee gekomen? Is dat door AI gegenereerd?
3: Nee, mijn vrouw heeft kunstacademie gestudeerd.
1: Oh, wat top, ja.
3: En
1: ja.
3: Die heeft het samen met mijn dochter, hebben ze dat samen... Voor het eerst heeft ze het,
1: ontworpen.
3: Zeg maar, zij is heel erg meer van de ambacht. Dus ze wilde het eigenlijk zelf tekenen. Maar nu heeft ze voor het eerst een computerprogramma ter harte genomen en heeft ze daarmee getekend.
1: Ja, nou, dat is wel mooi.
3: Ja, en ja. 27 staat eigenlijk voor het jaar dat we eigenlijk de club op willen richten.
1: Ja, maar dus, de training is 19 augustus, las ik in het.
3: Ja, dat is allemaal een soort net voor proef. En dan willen we kijken hoe dat gaat. En dan in 2027 echt.
1: Van start.
3: Ja,
1: echt. Volle bak.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Heb jij op voetbal gezeten vroeger op sport, Sanne-Maaike?
2: Niet op voetbal, nee.
1: Nee, waar heb je op gezeten, ballet?
2: Ja, wel heel veel dans, maar dat ging nooit zo heel goed.
1: Nee.
2: Judo heb ik op gezeten.
1: Oh.
2: Beetje vechtsporten.
1: Dat had wat aardige tegen je.
3: Pas op, hè.
1: Ziet er fantastisch uit. Alleen judo. Verder,
2: Voor de rest, pas later ben ik gaan fitnessen en dat soort dingen. Okay. Maar
1: dat is niet echt. Ja, dat is
2: later. Ja, maar dat is later, dat is niet als je jong bent. Dus dat vind ik niet.
1: Nee.
2: Niet
1: dat, is ook niet, dat is ook niet een club waar je dan op
2: zit
1: of zo.
2: Dan zit je gewoon in zelf domweg gewichten rondgooien.
1: Ja, ja, ja. Dat is het allerleukste. Maar dit is wel een heel leuk initiatief natuurlijk.
2: Zeker.
1: En daar hoort ook een liedje bij.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Waar heb je, weken heb je gezocht naar een nummer? Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar in ieder geval dagen.
2: Ja.
1: En toen ben je gekomen op het liedje
2: Dreams van Fleetwood Mac. Omdat het toch wel een beetje een droom kan zijn voor die kinderen. Voor jou, om dit te realiseren.
3: Mm-hmm. Klopt. Dus, inderdaad een stille een jongensdroom om een voetbalclub op te richten.
1: Ja, ja.
3: Dat is wel mooi.
1: Ja. En vind je dit ook een goed nummer, goede keuze?
3: Ja, zeker.
1: Ja, absoluut.
3: Ja,
1: kun je
3: hier
1: vinden?
3: Ja, ik kan me er zeker in vinden. Heel goed gedaan.
1: Ja. Nou, dan wordt het speciaal voor jou en de club natuurlijk gezongen. Voor Niels Eikema van FC het Carveel 27. Nou, heel veel succes met jouw club.
3: Ja, dankjewel.
1: En geniet van Sanne-Maaike, die een prachtig nummer dus gaat zingen. Dreams van Fleetwood Mac. Nu dus door Sanne-Maaike Oudshoorn.

0: Goedenavond. Het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen dan wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen en in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, we gaan het hebben over theatergezelschap Zusjes van Dijk. Ze spelen een voorstelling in de biologische stadsboerderij in Almere. En we gaan erover praten met Aafke Buring. Aafke, goedemiddag.
3: Hi.
2: Hallo. Wie ben je eigenlijk binnen die... Of wat doe je binnen het theatergezelschap Zusjes?
3: Oké. Okay. Ik dacht even, wie ben ik? Oh mijn god,
2: wie
3: wat
2: ben
3: een
2: ik?
3: Vraag.
2: Ja, dat is ook, die op zich ook een vraag natuurlijk.
3: Ja, dat is zeker
2: wie
3: een vraag.
2: Wie is Aafke Buring?
3: Oh jeetje. Nou, ik ben een actrice van beroep. Mm-hmm. In de coronatijd viel natuurlijk al ons werk weg. Ja. 2020.
2: Ja.
3: En ik was in die zomer met mijn familie naar mijn ouders gegaan. Of naar mijn moeder en mijn stiefvader. Die wonen op het platteland, lekker rustig, hele mooie tuin, heel veel ruimte. En wij zaten daar en we hadden het erover. Jeetje zeg, als je zo lang niks te doen hebt, dan zou je toch van pure ellende gewoon zelf een voorstelling gaan maken.
2: En dat heb je gedaan?
3: En dat hebben wij gedaan. Want Tineke van den Berg die belde en van de stadsboerderij. En die zei, ja, alles valt hier stil. Suburbia kan niet spelen. Die hebben natuurlijk ontzettend veel publiek. Die hebben hele grote aanloop. Het gaat over enorme budgetten. En die konden dat risico financieel helemaal niet nemen. Het mocht ook niet toen.
2: Nee.
3: En toen zei ze, hebben jullie niet zin om met jullie familie iets kleins te komen doen? En daar hebben wij natuurlijk eigenlijk helemaal niet over na hoeven denken. En meteen gezegd, ja, wij zijn er.
2: Mm-hmm.
3: En dat was in 2020. Dus toen hebben we voor het eerst een voorstelling zelf verzonnen. Eigenlijk het hele verhaal in elkaar gezet. Verhaallijntjes, mooie scènes. Nou ja, een beetje zelf geschreven, zelf bedacht. Alles zelf gedaan. En daar eten bij geserveerd. Dus wij spelen een stuk en dan eet het publiek een gang. En dan spelen we weer en dan eten ze weer een gang. Dus het is een soort van... Ja, soms vragen mensen, is het een dinnershow? Zou ik zeggen, nee. Het heet meer kooktheater in mijn ogen.
2: Mm-hmm.
3: Want het is niet... Zeer niet gelikt of af of weet je wel, heel netjes. Wij doen alles zelf. Dus we staan de hele dag in de keuken. En we spelen zelf en we maken het verhaal zelf. Dus,
4: het verhaal gaat eigenlijk over een theaterkookfamilie.
3: Nou ja, ja, eigenlijk.
4: Wel een idee.
3: Ja. Toen soort van wel, ja.
2: Ja.
3: Nou, inmiddels hebben we... Dit wordt onze vierde voorstelling. En we dachten, we zijn ook inhoudelijk echt wel toe aan een intenser stuk. Wat niet betekent dat het zwaarder is, dus dramatischer, heftiger. Maar wel ja, rollen die mooi in elkaar zitten, scènes die goed geschreven zijn.
2: Meer uitdaging.
3: Juist.
2: En meer diepgang ook.
3: Ja, op toneelvlak ja.
2: Ja.
3: En toen kwamen we uiteindelijk uit bij de Kersentuin. Dat is een stuk geschreven door Tsjechov, Russische schrijver, meer dan 100 jaar oud al.
2: Mm-hmm.
3: En dat gaat eigenlijk over een familie die zich staande moet houden met veranderende omstandigheden, sociaal-economisch. Dus de wereld verandert om hen heen en hoe gaan zij daarmee om? En dat stuk hebben we weliswaar heel erg bewerkt weer. Maar dat is nu best wel op ons lijf geschreven. En ook op de stadsboerderij geschreven. En dat gaan we dus dit jaar spelen.
4: Wat is het dan anders geworden, zodat het op jullie lijf is geschreven nu?
3: Nou, Tsjechov had wel 13 personages. Wat natuurlijk toen kon. Want wat moest je personeel betalen? Als in van, wat kosten de acteurs, weet je wel?
2: Ja, dat was niet echt een baan.
3: Dat
2: ook,
3: kunnen wij nu niet meer. Dat zou heel leuk zijn, maar dat bestaat echt niet. Dus als wij nu, we gaan nu met een extra acteur werken. Dus we hebben nog steeds de kleine groep van onze familie.
2: Iemand van buiten afgehaald.
3: Er komt nog iemand bij, ja.
2: Is dat een bekend iemand dan ook?
3: Nou, misschien voor mensen die vaak toneel kijken. Martijn Rijk, ja. Wij kennen hem heel goed van Noord-Nederlands toneel. Want daar hebben we vroeger mee gewerkt.
2: Mm-hmm.
3: En hij...
4: Je zei gewoon tegen hem, ik heb een rol voor je. Je mag mee eten. En toen kwam hij.
2: Dat zou mooi zijn als zo gaat,
3: ongeveer wel, ja.
2: Ja.
3: Ik zei, je moet ook nog heel hard koken. En je moet super hard werken. En toen zei hij, ja, superleuk, ik ben er. Ja.
4: Wel een leuke uitdaging voor een acteur natuurlijk.
3: Ja, het is fantastisch. Kijk, het is ook, wij doen dit eigenlijk in onze vakantie. Wij hebben gewoon dan ook zomer. En iedereen doet eigenlijk heel erg mee omdat hij het superleuk vindt om te doen. Het is zo feestelijk. Het publiek is ontzettend uitgelaten, enthousiast. Tenminste, ja, we moeten nog wel even ons best doen, maar... Ze hebben er altijd zin in. Het is een soort festival wat dat betreft. Ja.
4: Hoe doe je dat nu met de temperaturen? Ik bedoel, want het is Nederland. Hè? 3 weken geleden stonden we in de stromende regen. Nu staan we in de bloedhitte. Lukt het dan ook allemaal? En komt het publiek ook wel?
3: Het publiek komt. De meeste mensen weten dat ze droog zitten onder de kapschuur. Dus als het heel hard regent, gaat het toch door.
4: Ook gezellig.
3: Ja.
2: Vind ik wel leuker. Ja, leuk.
3: Ook. Ja. Hebben we ook gehad hoor, 2 jaar geleden. Echt snoeiharde regen. En iedereen dacht even, oh, maar het ging goed. En dus het gaat sowieso door. Wij hopen niet dat het ijzend koud wordt. Want dan zit je een beetje oncomfortabel naarmate de avond vordert. Mm. Maar
2: ja, dan wordt het snel fris.
3: Ja, dat is het eigenlijk.
2: Dan moet je met dekentjes gaan werken, dat wil je ook allemaal niet.
3: Nee, het kan frisjes zijn. Maar dat kun je je nu helemaal niet voorstellen. En met deze warmte, ja, iedereen geniet er toch van. Het publiek zit stil. Wij moeten een tandje bijzetten en even accepteren dat we wat meer water drinken op zo'n avond. Maar het gekke is van op het podium staan. Je gaat toch wel. Je hebt, ja, adrenaline gaat aan. Je doet je ding. Ja, het werkt gewoon altijd.
4: Wat is nou leuker voor jullie? Om nu zo op een gelijke vloer met publiek te staan? Of op een verhoogd toneel en meer afstand met je publiek te hebben? Want je staat hier echt tussen je publiek.
3: Je staat echt tussen je publiek te spelen. Eén keer is de scène aan de voorkant, andere keer aan de zij. We willen ook gewoon dat het overal is. Dus dat de mensen overal dit voelen. Dat je niet denkt, oh, ik zit een beetje ver weg. Ik hou hier heel erg van.
2: Het is wel een super gave plek om dit te doen, hè?
3: Ja, en toch? De stadsboerderij is geweldig. Ja. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik vind de ideologie waar zij voor staan, het goedkoop brengen van biologisch eten aan de inwoners van Almere of Flevoland. Ja, ik vind dat zo mooi.
2: Maar komen er alleen maar Flevolanders en Almere? Ze komen niet voor. Ze komen toch wel mensen van buiten de provincie?
3: Nee, er komen wel wat mensen. Maar ik kan je zeggen, 80% van ons publiek komt uit de buurt. Hmm? Ja.
2: Nou, dit zou je landelijk gewoon moeten in de markt moeten zetten.
3: Ja, maar dat is grappig. Want soms zeggen mensen wel van, oh, we vinden het heel leuk. Kunnen jullie even bij ons komen spelen? Maar dat heeft zoveel voeten in de aarde. Ja. Die vergeten helemaal dat wij...
2: Ja, maar dit hoort op deze plek ook.
3: Ja, daarom. We moeten voor 60 mensen eten kunnen maken in een keuken die erbij zit. Ja.
2: Ja, maar mensen gaan naar, weet ik het, naar Leusden voor 40, 45 of weet ik het. Het allemaal voor grote musicals reizen mensen het hele land door. Ja. Cats wordt straks in Rotterdam alleen nog maar gespeeld. Welke musical is dat? Cats, geloof ik. Hè? Die
4: Cats.
2: Komt in Rotterdam. Ja, nieuwe luxe. Daar gaan ook mensen vanuit heel Nederland naar Rotterdam. Toe.
3: Nee, dat klopt. Ja, nou ja, er is misschien landelijk publiek, maar wij hebben niet zoveel kaartjes.
2: Nee.
3: Dus wij zijn zo meteen.
4: Maar zouden we dit het hele jaar willen doen? Dat is eigenlijk.
2: Ja, dat bedoel ik.
3: Oh,
2: ja. Zo. Ja.
3: Nee.
2: Oh, dat is
3: nee,
2: dan ook weer niet. Oh, nee, je bent ook niet een makkelijk iemand, hè?
3: Nou, wij zijn een familie. Dus wij doen het expres 1 keer in de 2 jaar om het gezellig te houden met elkaar.
4: Ik kijk, het je zeggen, ziet moet ook leuk blijven.
3: Mijn moeder daar en dat is mijn man en dat is mijn stiefvader. Dus wij zijn ook een echte familie en je houdt het gewoon het beste als je 1 keer in de 2 jaar zo'n project doet.
4: Ja, dat kost het zodat je weet dat er een einde aankomt.
3: Zeker.
4: Een keer ergens.
2: Dus voor de verstandhouding is dat het beste.
3: Is dat het beste? En dan is het voor iedereen ook een feestje, hè? Als het af en toe is. Ja.
4: Wat krijgen de mensen eigenlijk te eten dan? Want heel veel mensen denken biologisch eten. Wat kan ik dan verwachten?
3: Oh,
2: maar dat kan van alles zijn.
3: Nou, van alles.
4: Nou ja, maar goed, het wordt een vast plan.
3: Zeker. We zijn nog een beetje aan het testen. Maar wij gebruiken altijd het rundvlees van de boerderij. In ieder geval als hoofdgerecht. Maar als mensen aangeven bij het kopen van de kaartjes, ik wil vega of vegan, dat kan ook.
4: Hmm.
3: En we doen het is een voorgerecht dat is geïnspireerd op Alain Passard, een Franse sterrenkok. En dan krijg je daarna nog, buff bourguignon is waarschijnlijk het hoofdgerecht met aardappelpuree. En dessert, ja, dat zal ik nog maar niet verklappen, maar dan kunnen mensen kiezen. En van alles.
2: Maar je bent ook al bijna, op heel veel dagen ben je ook al uitverkocht. Op heel veel dagen zie ik ook de laatste kaarten staan, dus het gaat echt wel goed.
3: Ja, gaat heel goed.
2: Ja, je straalt ook helemaal leuk.
4: Is dat? Ja,
2: nee, maar is toch ook
4: heel
2: leuk.
4: Enthousiast.
2: Ja.
4: Hoe kan je erbij zijn?
2: Ja, van 22 juli is het tot en met 16 augustus.
3: Ja.
2: Sowieso op de site zusjesvandijk.nl. Daar kun je ook die kaartjes kopen. Wat kosten ze eigenlijk, die kaarten?
3: €53 per stuk.
2: En dan komt het eten er nog bij?
3: Ja, zeker. Dat is erin, hè? Inclusief de prijs. Ja.
2: Dat begrijp ik, ja. Dat is inclusief dus een 3-gangen diner.
3: 5 gangen.
2: Een 5-gangen diner.
3: Ja, het is een beetje gekke werk. Maar wij hebben ooit, toen we in coronatijd dit gingen doen, hebben we dit afgesproken met de stadsboerderij. Wij doen het omdat wij het leuk vinden. En de visie van de stadsboerderij is zo goedkoop mogelijk biologisch eten produceren voor de mensen in de buurt. En wij dachten, ja, daar houden wij ons ook aan op deze manier.
2: En hoeveel mensen kunnen er per voorstelling bij?
3: Ja, niet heel veel dus, omdat we zelf koken. Dus we kunnen maximaal 60 mensen hebben.
2: Nou, vind ik nog wel knap als je dat voor elkaar kan krijgen. En spelen en koken dus.
3: Ja, de puzzel, daar zijn we nog mee bezig. Maar ja, het komt altijd goed.
2: Ik ga 2 kaartjes bestellen, want ik wil dit wel beleven. Leuk. Ik vind het wel leuk. Arnoud? Nee, niet met jou, maar met mijn eigen
4: man. Oh, ik schrok al. Nee.
2: Maar zou je het leuk vinden om ook te gaan?
4: Ik vind het leuk. Ik vind het een hele leuke concept.
2: Maar wat nou als jouw vrouw en mijn man, vrouw? Als we dat nou met z'n vieren... Nee, man, vrouw, ja. Kun je ook zeggen. Nee, hij is niet zo vrouwelijk. Nee. Maar kunnen we niet gewoon met z'n vieren daar een leuke avond van maken? Is dat niet leuk?
4: Hebben jullie hele lange tafels?
3: Ja, hebben wij. Kijk, goed, zie je. Ja,
2: dan zitten we op de ene punt waar de
4: dan
2: andere.
4: Dan is er een mogelijkheid.
2: Ja. Nee, vind ik een leuk idee. Ja. Zijn we iets vergeten, Aafke?
3: Nee, volgens mij is alles benoemd.
2: Goed, nou, meer informatie en laatste kaart op sommige dagen. Dus op zusjesvandijk.nl voor nog geen €55 op je leuke avond met eten. Toch?
3: Absoluut.
2: Dankjewel.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen.
4: Good morning, Vietnam.
0: En de flops.
5: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
6: Ja, drie nieuwe films en één klassieker. Dat is hij zelf inmiddels ook. Jules Wolthuis. Goedemiddag.
7: Ja, je bent ook een klassieker.
8: Ja, helemaal waar. Ben ik trots op, hoor. Ben ik heel trots op.
6: Onlangs 68 geworden.
8: Ja, zo is dat.
6: Ik had je wat ouder geschat. Jules, laten we naar de eerste. Zullen we eerst die klassieker even doen dan? We hebben het al een keer genoemd.
8: Ja, nee, dat is geen nieuwe film natuurlijk.
6: Nee,
8: maar er komen regelmatig klassiekers gaan in première. En woensdagavond aanstaande is het zover. Dan kunnen alle dames naar Ladies Night.
6: Alleen dames?
8: Jazeker, het is een Ladies Night film. Notting Hill.
6: Ja.
8: Nou, romantische komedie. Ja. Wat wil je nog meer?
6: En zijn ze daar jong, hè?
9: Oh, Hugh Grant.
8: Ja, ja maar ook jonge Hugh.
9: Hoekie.
6: Ja, Julie Roberts natuurlijk ook.
8: Ja. Ja, geweldig, toch?
6: Leuk.
8: Ja, een klassieker is dat terecht weer in die bioscoop en in deze tijd. Ja, vooruit. Fine. Ladies Night film. Ja, slim bedacht door de Disney.
6: Maar mag je daar echt als man niet in?
8: Nee, het is Ladies Night film.
9: Maar je mag er wel als man in.
8: Ladies Night film, woensdagavond.
6: Ja, maar ze gaan je echt niet de toegang weigeren, toch? Ja.
9: Zeker,
8: ja, deze tijd. Zeker. Niet, alleen dames, hoor.
6: Ja. Nee, dat is discriminatie ten opzichte van mannen.
9: Ja. Ah, je mag er wel in, joh. Ja,
8: alleen trouwens, alleen in Lelystad.
9: Oh, okay.
8: Alleen in Lelystad.
6: Waar is die in Lelystad?
8: Alleen hier.
6: Ja, het zegt wel Ladies Night Lelystad. Ja,
8: ja.
6: Lelystad.
8: Ladies Night film.
6: Dan gaan we naar, daar heb ik ook geloof ik al 3 of 4 films zijn ervan, van Jackass.
9: Ja, ja dit is nou, de laatste.
8: Ja, er zijn drie nieuwe films, maar qua onderwerp helemaal niet nieuw. Want van deze drie films zijn allemaal al eerdere versies verschenen. Dus niks origineels aan.
9: Nee.
8: Eigenlijk, het is een terugkeer van. Nou, Jackass, wou je mee beginnen? Oh. De titel zegt het al. Best and last.
6: Ja,
8: dit is deel 5 als bioscoopfilm.
6: Ja.
8: En tevens ook de laatste. En dit is gewoon een samenvatting van de hoogtepunten van wat allemaal in het verleden is geweest.
6: Mm.
8: Ook nooit eerder uitgebrachte grappen en dergelijke. Dus iedereen die houdt van, van deze comedie. En ja, slapsticker is het. En aparte grappen, ja, moet je erom lachen of niet.

0: Ja. Ja. Sommigen zijn zo vreed, dat word je bijna om huilen. Zo erg vind ik het. Maar
1: dat ze nog leven ook.
2: Ja.
1: Er is toch wel eens iemand overleden ook?
0: Ja, zeker. Er is altijd wel raken mensen rond en beschadigd. Het is onvoorstelbaar.
1: Ja, ze hebben
0: maar
1: toen wel
0: weer
1: eens...
0: deze film ook weer met dezelfde cast, dezelfde groep... die al vanaf 2000 bezig is. Hè?
1: Oh, jongens. Zo
0: in 2000 kwam het voor het eerst op televisie.
1: Ja,
0: ik
1: hoor je wel, maar we reageren even beelden.
0: Ja, zeker.
1: Dat is vrij heftig.
0: Je ziet de beelden.
1: Ik heb gewoon een hele...
0: Wat is het? Dingen allemaal.
1: Oeh, kijk, in een toilethokje helemaal naar boven geschoten. Oh, met spieren vechten en zo. Gewoon in zo'n arena gaan staan.
0: Je moet ervan houden.
1: Ik weet nog dat ze ooit met dynamieten ook in hun kruis en zo... naar hele gekke dingen
0: hele gekke dingen bedenken
1: ze. Ik heb thuis geprobeerd, ik vond het ook helemaal niet lekker.
0: Nee. Je moet dat leuk vinden. Veel geweld, grappig of niet.
1: Doe jij dat wel eens thuis met Joker, dit soort dingen?
0: Nee. Maar goed, voor de liefhebbers van Jackass, en die zijn er...
2: Ja.
0: Is genieten geblazen en ze kunnen overal in de provincie terecht.
2: Oké.
0: Okay. Ja,
1: echt een zomerfilm.
2: En dan de derde en laatste film.
1: Nee, dit is pas de tweede. Hè? Oh. Notting Hill was een klassieker en er zijn drie nieuwe.
0: Ja, ook. Welke wou je dan?
1: Laten we doen speciaal voor Arnold. Supergirl. Hij is gek op girls.
0: Supergirl. Nou ja, die is ook al eerder geweest. Ook als tv-film.
1: Oh, weer zo'n DC Marvel.
0: Ja, precies.
2: Film,
0: ja.
2: Superman.
0: Precies. Nu met in de hoofdrol een nieuwe ster aan het evenement Miley Alcock, en dat is een Australische actrice.
1: Ah.
0: Slechts 26 jaar, heeft in Australië veel series gespeeld.
1: Ja.
0: Dus als bekend actrice is ze nog niet, maar misschien na deze Supergirl dus wel. En ze speelde hierin een jonge vrouw van 21 jaar... die haar verjaardag viert op een ruimteschip in het heelal. En daar ontmoet ze een jong meisje waarvan ze hoort dat haar vader is vermoord. En je snapt het al, ze gaan achter de dader aan.
1: Juist.
0: Nou.
1: En zit Superman er ook in?
0: Supergirl. Nee, alleen Supergirl.
1: Oh, alleen Supergirl. Ja, dat trekt me nou niet zo. Jij
2: nee,
0: nee.
2: Van Superman vroeger altijd wel leuk.
1: Ja, ik hoop met Christopher Reeves nog.
0: Nou ja.
2: Ja, met Marlon Brando.
0: Mm-hmm. De nieuwe Superman komt er ook binnenkort aan. Hè,
1: ja. Maar niet meer met Christopher Reeves. Die is
0: nee, met,
1: niet.
0: Met Tom Holland.
2: Nou ja, het is wel Superman. Hè?
1: Ja, Tom Holland, die dus eerst Spider-Man was en nu de Superman gaat zijn. Dat is ook gek, hè?
2: Hij was vorige week in Amsterdam, hè?
1: Wie, Superman?
2: Ja, ja. Tom Holland.
0: Tom Holland. Met zijn vrouw, geloof ik nu, hè?
2: Met,
0: hij is toch getrouwd?
2: Ja,
0: met Zendaya.
2: Ja, die was er ook bij.
1: Leuk.
0: In alle stilte, begreep ik.
1: Ja, hij heeft het niet aangekondigd, anders komt iedereen er langs.
0: Ja. Oké.
1: En dan
0: overal te zien, Supergirl.
1: Ja, overal te zien. Echt zo'n zomer-blockbuster is dat.
0: Ja.
1: En dan The Minions Monsters.
0: Ja, nou, dat is ook een grootse film natuurlijk. Voor heel veel
1: heb ik ook nooit zo leuk gevonden, deze. Ja. Jij, Arnoud?
2: Nee.
0: Ik word heel nerveus van al die pretjes.
1: Ja.
0: Despicable Me.
1: Despicable Me.
0: Despicable Me. Daar komen ze vandaan. Dat waren vier films. Speelfilms, de laatste in 2014. Maar een afgeleide daarvan, ze stapten uit in een eigen serie.
1: Ja, de Minions.
0: De Minions. En dit is dan deel 3 inmiddels alweer. Nu getiteld Minions en Monsters. En ja, de titel zegt het al. Ze zijn op zoek naar monsters. Waarom? Omdat het verhaal zich afspeelt in de jaren 20. En ze willen een film maken met monsters in de hoofdrol.
2: Ja.
0: Ja, dan moet je wel op zoek gaan naar monsters natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, vinden ze die ongetwijfeld. Anders heette die film niet Minions en Monsters.
2: Ja.
0: Dus kortom, voor alle liefhebbers van de Minions... en die zijn er vele...
2: Ja.
0: Gaan weer naar deze film toe... die overal deze zomer in de provincie te zien is.
2: Het zal ook wel niet de laatste Minion film.
0: Nee hoor, gaat gewoon door.
2: Okay.
0: Succes verzekerd, toch?
2: Ja, nou, dat was het dan uit het
0: opzicht. Ja, dat was het.
2: Oké, okay. Leuke films. Voor
0: iedereen wat wil. Ja. Zeker.
2: Oké. Okay. Dankjewel, Jules. Tot volgende week.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland... met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben al eens eerder in de prijzen gevallen bij Omroep Flevoland. Dus vanmiddag dacht ik, oh, dat lijkt me wel een leuke prijs. Laat ik het eens proberen. En nou, was ik de gelukkige.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nederland-Tunesië.
3: Een schappelijke 5-0, denk ik.
4: Oh, je houdt het toch bescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Mogen wij nog één opmerking maken die van belang is voor de doelgroep? Er zijn bijvoorbeeld mensen met een stoma.
0: Dit is Flevoland.
6: Daar ben ik gek op.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
9: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
8: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
10: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
8: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, de hitte in Nederland houdt iedereen bezig deze dagen. De adviezen over hoe je met die hoge temperaturen moet omgaan bereiken niet per se de mensen die het hardste nodig hebben. En dat zegt in ieder geval Wien Lampfe, voorzitter van het seniorenplatform in Dronten en voormalig huisarts. En ook hier bij ons Ben Broekhuis, bestuurslid van Platform Senioren en voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen, de KBO. Wim en Ben zijn bij ons in de studio. Goedemiddag allebei.
2: Hallo.
3: Dank je.
1: Houden jullie nog een beetje in het hoofd koel?
2: Nee, wel. Uitstekend.
4: Ja, een glaasje water wordt omhoog gestoken. Ja, Wim, jij zegt er wordt veel herrie gemaakt rondom de hitte. Maar ja, er zijn veel adviezen waar je de weg een beetje in kwijtraakt. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Ik heb het over vooral de senioren. Hè? Je krijgt in ieder geval bij onze gemeente een hele mooie brief waarin gevraagd wordt aan organisaties om er aandacht aan te besteden voor hun doelgroepen. En dan staat er een reeks gereutel in en uiteindelijk wat adviezen. Veel mensen lezen niet zo ver.
4: Maar wat is dat gereutel dan wat erin staat?
2: Nou, over wanneer het zeg maar een bepaalde kleur krijgt. Oh. Hitte, dat soort dingen.
4: Dus eerst krijg je een hele verhandeling over code geel, code rood en code oranje?
2: Bijvoorbeeld. Ja. Niet door iedereen, maar voor veel van onze doelgroep waar we het eigenlijk niet druk over maken. Dat is vooral de groep behoorlijk eenzame, vooral ouder dan 80 senioren, die weinig contact hebben met anderen en die het wellicht wel horen, maar er weinig mee kunnen doen.
4: Ja.
2: Maar dat is een probleem wat we aankaarten, maar een merendeel van de senioren willen we ook kwijt. Hè. Die zeggen gewoon, joh, wat maken jullie allemaal druk? Ons hele leven hebben we dat al. Vroeger hadden we altijd een boom voor het huis en dan ging het ook al goed. Maar wij gaan gewoon achter in de tuin zitten of onder de schaduw of binnen en dan is er niks aan de hand.
4: Ja.
2: Maar het is een kleine groep. En we weten niet hoe groot die is.
4: Ja, laten we even naar die adviezen kijken. Hè? Want er wordt best wel veel wat adviezen gegeven. Ik weet niet of ik het moet vragen. Maar wat staan er voor adviezen waarvan je een beetje kan denken, nou, is dat wel handig om die adviezen te geven?
2: Ja. IJs is niet zo slim.
4: Nee?
2: Nee.
4: Wat wel, je zou
2: nou,
4: denken,
2: wel lekker. Als je een kilo opeet. Dus op zich is het een goed advies, denk ik. Maar het is een beetje veel. Maar IJs moet worden verteerd. En dat levert weer warmte op. Als je het echt goed wil doen, is het advies. En ik neem dat mee vanuit de wijkverpleegkundigen. We hebben bij het platform een groep vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen uit alle thuiszorgen in Dronten. Die zegt heel duidelijk, oh, fijn dat jullie wat aan gaan doen. Had al lang moeten gebeuren voor deze doelgroep. En het advies wat zou moeten zijn, zorg in ieder geval voor voldoende vocht, maar vooral ook zout. Bouillon. Zeg bij de omroep vooral dat ze bouillon moeten nemen. Maar ja, mensen die een hoge bloeddruk hebben,
4: die
2: dat moet weer wat anders worden.
4: Ja, ja.
2: Dus voor die groep, maar ook voor degene die niet van bouillon houden, of omgekeerd, thee is ook heel goed.
1: Ja. En Ben, wat heb jij zelf nu voor maatregelen genomen tegen de hitte?
3: Niet speciaal. Ik kan heel goed tegen hitte. Dus, maar ik zie om mij heen, nou, neem mijn vrouw. Zo gauw als het warmer dan 30 is, dan begint ze al te puffen. Dus
1: ja,
3: maar het is goed, niet voor iedereen hetzelfde.
1: Nee, want jullie kunnen dan elkaar helpen, bijvoorbeeld door een zonnescherm op te hangen. Maar er zijn natuurlijk ook ouderen, wat je net zegt, Wim, die zijn wat eenzamer.
3: Ja.
1: Is er dan voor die ouderen ook hulp beschikbaar om bijvoorbeeld eens een laken voor het raam te hangen, om het wat koeler te maken?
3: Nou, dat is eigenlijk het punt wat we hier maken. Dat een hele grote groep toch wel van mensen zijn die dat niet hebben. Die hebben geen hulp beschikbaar. Weet ook niet wie ze moeten vragen. Kortom, daar vragen we een beetje aandacht voor.
4: Ja, want jullie zijn ook in gesprek met de gemeente Dronten hierover. Hè? Ja. Dat van, ja, je kan wel van die brieven sturen, maar er moet ook aan het einde iets gedaan worden.
3: Ja.
4: Wat voor gesprekken zijn dat?
2: Nou, we hebben een gesprek met een van onze vaste contactambtenaren. En we zijn er heel blij mee dat wij een vaste contactambtenaar hebben. Want veel van de burgerinitiatieven gaat dat wat moeilijker. Bij ons gaat dat goed. En met die hebben we ook gemeld bijvoorbeeld dat wij dit willen doen. Die vinden dat ook mooi. En ze weten ook dat we het doen. Want de gemeente doet zelf ook zaken. En dat moet je mooi afstemmen. En dat is ook de reden waarom wij ook hier namens de Meerpaal zitten. Daar is het ook mee afgestemd. Normaal zou er ook nog iemand van de Meerpaal meegekomen zijn.
4: Ja, de Welzijnsstichting, ja.
2: Van de Welzijnsstichting, die in Dronten sociaal werkers heeft in de buurt en dergelijke. Maar die heeft ook Matchpoint. En Matchpoint is het punt waar je als inwoner van Toronto kan bellen om hulp te krijgen voor wat dan ook, in wat klusjes betreft en dergelijke. En die hebben wij gisteren al gevraagd of zij zo vriendelijk willen zijn om, als ze van niet alleen de doelgroep van senioren, maar ook anderen die ermee zitten en hulp kunnen gebruiken, even in het kader van deze hitte, kunnen bellen. En dan moet je dus bijvoorbeeld ook denken, je zei het al, van die zonneschermdingen. Lakens voor de ramen is ook zo'n mooi advies wat overal gegeven wordt. Maar als je boven de 80 bent, dan ben je een beetje stram, hè? Dan lukt je dat niet. Als je alleen bent, lukt het niet. Als je buren er niet aan toe komen, lukt het niet. Nee. En als je nou heel eenvoudig een vrijwilliger bent en je krijgt zo'n uitschuivbare douche-ding mee, dan hangt er heel snel een laken. En een leuke vraag hebben we al gehad. Mag het ook met, hoe heet zo'n ding, een hoeslaken? Dat mag ook met een hoeslaken.
4: Ja, jee. Ben, ja, die warmte die houdt voorlopig nog wel aan. Jullie trekken hier nou over aan de bel. Wat hoop je nou dat er gaat veranderen?
3: Nou, zou misschien met alle warmte die er zich voordoet in de komende periode, misschien beleid kunnen worden gemaakt om die mensen te helpen. En één ding wat jij nog vergat te zeggen is, Matchpoint die stelt zich daarvoor open. Mm-hmm. Dat is van de Meerpaal. En mensen die dan daar een beroep op willen doen, moeten gewoon het nummer van de Meerpaal bellen. En worden dan automatisch doorgezet naar...
4: Nou, we gaan het nummer ook nog even noemen. Matchpoint heeft dus inderdaad vrijwilligers geregeld die kunnen helpen, bijvoorbeeld met het ophangen van zo'n laken. Ook als je een hoeslaken hebt dus. Het is 9 en 12 uur 's ochtends is Matchpoint bereikbaar. Dus je kun je morgenochtend weer bellen. 0321-388-777. Misschien was je wel even op zoek naar pen en papier. Misschien heb je dat inmiddels gevonden. 0321-388-777. En als je belt kun je vragen naar hittehulp. En dan kunnen zij je verder helpen. Ja, mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar deze ook wel warme studio. Want de airco werkt hier niet helemaal oké.
2: Okay. Nee. Mag ik nog één opmerking maken die van belang is voor de doelgroep. Er zijn bijvoorbeeld mensen met een stoma. En vooral met, dat heet een hoogstoma. Dan ben je heel snel uitgedroogd. Als je heel snel uitgedroogd bent, dan is je bloeddruk zo laag. Dan moet er wel wat gebeuren. Want anders ben je zo de pijp uit. Dat wou we even geven. En ga in ieder geval over bouillon, thee of water, maar 2 liter.
4: 2 liter, oké. Okay, ja. Goed, nou, knoop die adviezen in je oren. Dan kom je die hitte wel door. Wim Blanfe en Ben Broekhuis. Alle twee van Platform Senioren. En Ben is ook nog voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen in Dronten. Dank jullie wel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: onder hypnose.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Met deze warmte is het in het zwembad of in het buitenwater liggen geen slecht idee. Angelique Legrand uit Lelystad is zelf dol op water. En ze schreef het kinderboek Waterwereld Avonturenboek. En Angelique is bij ons aangeschoven. Voordat we gaan praten, Angelique, we mogen een exemplaar weggeven. Dat gaan we alvast nu zeggen, want dan kunnen we straks bekendmaken aan het einde van het gesprek wie het boek heeft gekregen. Wil je dit boek ontvangen? Het is dus een prentenboek, verhalenboek, vol avontuur. 0320 28 50 50. Laat haar eventjes weten dat je het boek wil bemachtigen. Goed. Angelique, je boek is vorige week zaterdag feestelijk gelanceerd bij boekhandel Stumpel in Almere. Je moet enorm trots zijn, denk ik.
3: Ja, best wel. Ja? En zeker als ik het zo in handen heb en als mensen er ook mee gaan werken. En ja, ook alle positieve reacties. Dat doet wel goed, want als schrijver zit je natuurlijk maar in je uppie. Je bedenkt iets, je schrijft de verhalen. Nou, in dit geval heb ik ook de illustraties erbij gemaakt. Dat is een, bekend eenzaam proces.
2: Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest in je eentje dan?
3: Het schrijven gaat me wat sneller af dan het illustreren. Maar al met al denk ik wel zo, 6 maanden, 7 maanden. En dan komt het hele uitgeefproces nog. Dus je denkt dat snel te kunnen doen. Maar zo werkt dat niet helemaal. Want dan gaat de uitgever zich ermee bemoeien. En worden er nog dingen uitgeschrapt. Dus dan wordt het alleen maar... Daar wordt het vaak alleen maar beter van.
4: Ja.
3: In dit geval ook. Dus dat duurt op zich wel, duurt wel eventjes.
4: Ja, maar gelukkig, het is nu af. Ik vroeg me nog wel even af of je nou veel ook in het water geschreven hebt. Of bij het water, want daar ben je gek op.
3: Daar ben ik gek op, maar meestal krijg ik inspiratie op vakantie. Dat klopt zeker. Maar het schrijven doe ik wel echt... Ik krijg meestal schrijfinspiratie 's nachts. Oh, dus dan ben ik overdag lekker in het water. En 's nachts borrelen de ideeën op. Dus soms klim ik ook wel achter de laptop of computer. En dan ga ik schrijven, maar aan het water niet echt.
2: Nee. En in een waterwereldse avonturenboek staan allemaal avonturen van kinderen die op verschillende manieren over de hele wereld met dingen met water doen. Hè, zoals snorkelen, surfen, zelfs suppen. Wat hoop je nou dat kinderen hiervan oppikken als ze het boek lezen?
3: Nou, plezier. Dus het gaat enerzijds ook over een stukje wereldoriëntatie natuurlijk. Hè, natuuroriëntatie. Maar ook beweging. Ik bedoel, we weten allemaal dat bewegingsarmoede dat best een grote rol speelt tegenwoordig bij kinderen. Maar lezen is ook belangrijk. Dus ik hoop eigenlijk dat ze een beetje de combinatie te pakken krijgen van het leuk vinden om te blijven lezen. En daarna het boek dichtklappen en denken, en nu spring ik het water in. En nu ga ik gewoon zelf plezier maken. En vooral bewegen in het water, dat is natuurlijk ook een optie.
4: Ja, want voor welke leeftijd is dat boek eigenlijk?
3: Het is om zelf te lezen voor de wat oudere kinderen, van 7 tot 9. En voor de jongere kinderen, van 4 tot 7, zeg maar, is het leuk om voor te lezen.
2: Ja, want je hebt er zelfs een hele lesmap bij gemaakt. Hoe zit dat?
3: Nou, die lesmap heb ik niet zelf gemaakt. Ik heb echt me gericht op de verhalen en de illustraties. En de uitgeverij juf Sandra, zij werkt als leerkracht op een basisschool. En zij heeft bij elk hoofdstuk een lesvoorbereiding gemaakt. Dus alle onderwerpen, de introductie, de thema's die worden besproken. En ook de spelletjes die je daarnaast met de kinderen kunt doen. Dus zij heeft daar ook nog een behoorlijke klus aan gehad. Maar al met al, daar ben ik dan misschien nog wel het meeste trots op, dat het een mooi pakket is, ook om te gebruiken op de basisschool.
2: Ja, vertel eens, welke landen komen er zoal voorbij? Nou, ze gaan over de hele wereld.
3: Ja. Dan kijk ik even.
2: Ze gaan echt de hele wereld over, al die kinderen.
3: Ja, hier, we hebben het over Nederland, uiteraard. Want in Nederland kun je ook heel veel waterpret beleven. Zeker in Flevoland. Sardinië, Hawaii, Florida, Amsterdam. Thailand, Bonaire, Spanje, Canada, Portugal, Tokio, Indonesië, Finland.
2: Ik vind het wel grappig, want ik sla even aan op dat Tokio. Dat ligt toch helemaal niet aan water?
3: Nee, maar dat hoofdstukje gaat over synchroon zwemmen.
2: Oh, met een zwembad gewoon. Ja.
3: Klopt, daar worden wereldkampioenschappen gehouden. En Olympische kampioenschappen synchroon zwemmen. Dus dat was ook een inspiratiepuntje. En het schijnt dat je toch wel, ik weet niet, dat zal niet Tokio zijn, maar In Japan kun je wel heel mooi duiken.
2: Ja.
4: Je zei net al, dat schrijven dat ging me eigenlijk best wel gemakkelijk af. Je had wat meer moeite met alle tekeningen in het boek.
3: Ja.
4: Maar waarom wilde je dat wel zelf doen? Want vaak bij andere uitgevers worden de tekeningen door iemand anders gemaakt.
3: Klopt, bij mijn vorige boek was dat ook zo. En dat durfde ik ook eigenlijk nog niet zo zelf te doen. Maar ik heb in de tussentijd wel wat cursussen gedaan. Illustreren is sowieso een grote hobby van mij. En nu dacht ik, weet je, ik probeer het gewoon. Ik stuur het ook op en dat kan altijd afgewezen worden. Maar ook daar was de uitgeverij eigenlijk heel enthousiast over. Ja, en toen durfde ik het aan, toen ben ik verder gegaan.
2: Ja, want nou heb je dit boek klaar. Ja, misschien smaakt het wel naar meer. Heb je al inspiratie voor een eventueel nieuw boek?
3: Klopt, ja. Dat borrelt altijd. Dat gaat altijd
2: als water wel. Borrelt dat.
3: Zeker, ja. Nee, ik heb daar wel ideetjes over het leuk. Om dat te doen.
2: Ja, we laten ondertussen wat van de prenten zien die je gemaakt hebt.
3: Ja.
2: Maar, maar het is nog niet helemaal concreet wat je dan wil.
3: Nee, ik zit hier nu natuurlijk middenin. En ik vind het ook heerlijk om daar zo mee bezig te gaan. Maar ik heb wel ideeën over de volgende thema's voor kinderboeken.
4: Nou, eerst maar eens genieten van dat boek wat je nu hebt uitgebracht. Waterwereld avonturenboek. Er zit dus een lespakket bij, wat je net vertelde. Ja. Maar kun je het ook gewoon zonder dat lespakket doen?
3: Ja hoor, dit is gewoon een afgerond geheel. Het is dus eigenlijk een voorlees- of leesboek. Met allerlei individuele verhalen. Maar als de basisschool geïnteresseerd is, dan kunnen ze op de website van uitgeverij Juf Sandra ook een lespakket downloaden. Het boek is €19,95, maar dat lespakket is €2,95. Dat is eigenlijk niks. Maar dan kunnen ze dat bijna vrij gebruiken in de lessen. En dat is ook gezamenlijk is dat wel een mooie aanbod eigenlijk.
2: Nou, misschien inspireert het mensen wel om ook wat meer het water op te zoeken. Vooral met de kinderen natuurlijk. Waterwereld avonturenboek, dat kun jij nu vinden in de boekwinkel. Maar dus ook kun je kans maken op een exemplaar ervan. Want we mogen van Angelique er eentje weggeven. Dat kun je eventjes doorgeven dat je een exemplaar wil ontvangen op 0320 28 50 50. En misschien ben jij wel de gelukkige en sturen we dat mooie boek naar je toe. Angelique Le Grand, mag ik je bedanken?
3: Graag gedaan.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Don't worry, be happy.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, de oranje koorts neemt vandaag natuurlijk weer flink toe. Vannacht zitten we er allemaal klaar voor natuurlijk. Want Nederland speelt vannacht de derde en laatste poolwedstrijd op het WK tegen Tunesië. En de eerste plaats in de pool lijkt voor het grijpen te liggen.
3: En bij die wedstrijd is ook de bekende YouTuber en e-sporter Dani Visser uit Emmeloord. Hij maakt rond de wedstrijden van Oranje video's voor verschillende social media kanalen. En we hebben nu even contact met Dani. Goedemorgen is het daar, hè?
4: Ja, zeker. Ja. Goedemorgen.
3: Hoe heb je geslapen?
4: Prima. Je wordt hier een paar keer wakker per nacht, normaal. Maar voor de rest helemaal goed, joh.
2: Ja. Hey, wat proef je van die oranje sfeer in Kansas City?
4: Ja, ik vind het mooi. We hadden verwacht dat er ongeveer 5000 mensen naar Dallas zouden komen. En 3000 naar Houston en als het goed is dan 2000 naar Kansas City. Alleen wat je merkt is dat heel veel locals, heel veel Mexicanen, Amerikanen ook naar de fanwal komen, ook naar het stadion komen en allemaal oranje dragen. Dus je hebt alsnog best wel veel oranje in het stadion en rondom de wedstrijd, dus dat is superleuk.
3: Ja, en hoe is de sfeer daar nu? Want de laatste wedstrijd heeft Nederland natuurlijk dik gewonnen.
4: Ja, het is even wachten. Straks over een uurtje, denk ik, gaan we verzamelen bij een soort plein. En dan om 10:45 voor ons begint de fanwalk. Dan gaan we kijken hoe de sfeer erin zit. Maar ik denk dat het gevoel goed is. Omdat de vorige wedstrijd was inderdaad een mooie overtuigende overwinning. En ik denk dat we dat mee kunnen nemen naar vandaag.
2: Ja, Kansas City Chiefs die spelen in Amerika. Dat stadion wordt ook gebruikt vanavond voor de wedstrijd. American Football wordt er vooral gespeeld. Kampioenen ook, jaren op rij. Dus American Football leeft wel in de stad. Heb je het idee dat die Amerikanen dat voetbal een beetje beginnen te omarmen? Dat gewoon het Europese voetbal?
4: Ja, zeker. Ik heb wel het idee dat ze het erg leuk vinden. Je merkt natuurlijk nog wel regelmatig als je in de taxi zit of zo, dat ze geen flauw idee hebben wat er eigenlijk gaande is. Dus dat vraag je ook landse supporten. En ze weten niet eens wie spelen. Of ze volgen het gewoon niet. Dus je hebt gewoon een hoop van de wat oudere generatie die het echt nog steeds niet volgen. Maar het wordt wel echt enorm groot aangepakt. Vooral hier in Kansas City. Want dat is dan de soccer capital of the US. Dus op het vliegveld overal tv's waar ze het WK hadden, uit hadden gezend, zeg maar. En uitgezonden. En overal waar je komt is het WK en vlaggen en banners en noem maar op. Dus het leeft hier wel echt, maar niet bij iedereen.
2: Nee. Nou ben jij druk voor de sociale mediakanalen om allemaal video's van Oranje te maken. Betekent dat jij dan vanavond ook echt in het stadion bent of ben je meer een beetje eromheen?
4: Nee, ik ben echt in het stadion bij elke wedstrijd. Totdat Nederland eruit ligt. Dus stel ze zouden de finale halen, dan ben ik daar ook. Dus dat zou leuk zijn. Voor de rest, voor de wedstrijd is het dan wel rondom het stadion. En dan is het content maken. Dus dat zijn vragen met fans en wat quizjes en noem maar op.
3: Ja, leuk. En hopelijk blijf je dan zo lang mogelijk daar in de buurt. En dan hopen we dat Oranje natuurlijk heel ver komt. Maar wat gaat het vannacht worden, denk je? Nederland-Tunesië?
4: Ah, een schappelijke 5-0, denk ik.
2: Oh, je houdt het toch bescheiden?
4: Ja. Ja, heel bescheiden.
2: En dan de volgende wedstrijd dan tegen Marokko waarschijnlijk.
4: Ja, dat wordt er nog eentje.
2: Ja, dat wordt een hele andere aparte dynamiek. Heel goed. Nou, we wensen je ontzettend veel plezier, Dani. En succes met al het werk dat je moet doen. En heel veel plezier zo direct bij die fanwalk natuurlijk, bij de Oranje Mars.
4: Komt goed. Dankjewel.
5: Goedenavond. Het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen dan wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen en in de middag krijgen we te maken. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen Dan wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen. En in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wie, oh wie, wint het goed gevulde Omroep Flevoland zomerpakket?
2: Ja, vandaag hebben we iets leuks weg te geven. Een pakket vol met goodies waar je mee in de tuin kan zitten of op het strand. Er zit een badje bij voor peutertjes. Er zit van alles in het pakket. En Rob Brouwer, onze razende reporter, die is nu op pad ergens in de provincie. Rob, kun jij onthullen waar de prijswinnaar woont?
3: Dames en heren, ik ben aan de Zomergerst in Zeewolde. Een langgerekte straat met bomen. Wel mooie woning. Ik denk nog niet dat ze hier heel erg lang staan. En ik loop hier dus met een krat met al die spulletjes daarin. Odeke, jij hebt vanochtend boodschappen gedaan. Je hebt er ook iets ingestopt wat ik niet helemaal thuis kan brengen. Oh. Misschien kan de cameraman het laten zien. Dat is hier ergens links. Dat staat allemaal rechtop. Wat is dat voor dit hier? Wat is dat voor langs?
2: Links? Wacht even, dat is voor mij jouw rechts.
3: Ja, dat zijn van die lange, langwerpen, gelijk wel flauw.
2: Oh nee, dat zijn bellenblazerszwaarden. Daar kan je met elkaar vechten. Met bellenblazen.
3: Oh.
2: Als een soort lightsabers geweld, van Star Wars. Geweld. Ja.
3: Oh ja, leuk voor op het strand. Nou, je zei het al, een soort toucan die je kan opblazen. We hebben ook een badje. Er zitten van alles ijsjes, maar dan geen echte ijsjes. Alles komt denk ik uit China, zo te zien. Het ruikt ook echt plasticachtig. En we gaan naar de Zomergerst nummer 7, want daar woont Ria. En we gaan haar verrassen met dit geweldige pakket. Wat wil je nog meer in deze hitte? Dit is nummer 9. Dan is dit nummer 7. Dan gaan we hier weer de schaduw in. Even kijken of Ria open wil doen. Dat zou ook wel handig zijn. Ik druk nu op de bel. En hoe staat Ria erbij? Heeft ze haar bikini nog aan? Of is ze gewoon in een mooie zomerjurk?
4: Goedemiddag.
3: Kijk, daar is Ria. Kreeg, kom eventjes naar buiten.
4: Oh, okay.
3: Ik wil je wat overhandigen.
4: Wat leuk.
3: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
3: Een mand met allemaal spulletjes. Het is een beetje zwaar. Zet maar eventjes neer. Ria.
4: Speelgoedjes voor op het strand of voor in de tuin.
3: Gefeliciteerd met deze prijs.
4: Ja, dankjewel.
3: Hoe is het met je?
4: Met mij? Ja, goed hoor. Ja.
3: Wat doe je op deze hete dagen?
4: Nou, rustig aan. Ik heb vandaag niet... Vanmorgen heb ik nog gesport. Maar het was aangepaste sport en het was allemaal tai chi-achtig. Dus langzame bewegingen die we gemaakt hebben.
3: En dat zijn we? Wie zijn we? Is dat...
4: Een groepje van dames. Dames, we zijn intussen wel allemaal 60 plus of nog ouder. En,
3: maar jullie willen gezond blijven?
4: Wij willen gezond blijven, ja.
3: En natuurlijk het onderwerp van gesprek. Is deze dagen airconditioning. Ja. Bij die tai chi is daar airconditioning?
4: Bij de tai chi was het jammer genoeg niet. Dus, maar het was vroeg op de ochtend, van 9:15 tot 9:45, dus dan is het nog niet zo heet.
3: Nu heb jij hier voor je liggen een geweldige mand, natuurlijk met allemaal zaken daarin. Wanneer was voor het laatst dat je hiermee hebt gespeeld vroeger?
4: Nou, vroeger... Toen hadden we nog geen plastic dingetjes natuurlijk. Hè?
3: Hoe vermaakte je dan in de zomer als kind?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer zo goed. Dus ik woonde toen in Enkhuizen heb ik vroeger gewoond. En daar was het IJsselmeer natuurlijk. En daar gingen we wel eens zwemmen. Naar het IJsselmeer toe om te zwemmen. Maar verder...
3: Stand in de wand.
4: Ja, zoiets. Ja, we weten gewoon... Ik weet het niet meer zo goed wat we deden.
3: Je had dit helemaal niet nodig om je te vermaken?
4: Niet nodig, nee. We sprongen en we knikkerden en we deden allemaal simpele dingetjes. Tikkertje en zo. Want ook in de zomer rende je achter elkaar aan. Hè?
3: Maar nu woon je in Zeewolde en net als Enkhuizen, er is hier genoeg water. Spring je nog wel eens het water in?
4: Nou, ik spring nog wel eens het water in, maar niet in de dingen. Niet in de zee, maar meer in een zwembad. Maar ik hou niet zo van water, meer. Vroeger vond ik het wel lekker, maar nu vind ik het altijd te koud.
3: Alleen misschien een verfrissende douche na zo'n lange dag natuurlijk. Hè?
4: Ja, zeker.
3: Nou, we hebben een beetje kennis met je gemaakt. Je doet aan sport, je woont in Zeewolde. Waarom eigenlijk?
4: Omdat ik hier werk had. Ik kon hier werken. En ik ben hier 25 jaar, of bijna 25 jaar actief geweest als verloskundige.
3: Dus heel wat, je ziet heel wat baby's rondlopen.
4: Nou ja, die zijn geen baby's meer. Hè. Dat zijn intussen grote dames en heren geworden.
3: En herkennen ze je nog?
4: Ze herkennen mij wel, maar ik herken hun niet meer. Nee.
3: Dus je zwaait altijd maar vriendelijk, hallo.
4: Ja, ze zeggen me heel veel goeiedag en dan zeg ik altijd wel terug. Maar ja, soms dan herken ik ook de ouders niet meer, weet je. Dan is, ja, ik was hier in 1984 begonnen, dus ja, dat is al zo lang geleden.
3: Ik bedenk me net, als baby kun je jezelf ook niet meer herinneren natuurlijk, want je was zo klein.
4: Daarom.
3: Ga je nog wat leuks doen deze zomer?
4: We blijven in Nederland. We gaan niet weg of zo.
3: En wat ga je hiermee allemaal doen met deze ellende?
4: Het hangt van de spulletjes af. Ik heb een zoon, daar hebben ze een gezinshuis. En ik denk dat ze daar best wel wat mee van kunnen gebruiken.
3: Ja, en als je naar het zwembad gaat, kun je toch die onderwaterbril en die snorkel kunnen doen?
4: Daarom, ik denk dat ze dat best wel leuk zullen vinden. Dus ik hoop, en ze gaan misschien ook naar het strand toe. Ik hoop dat ze dat wel kunnen gebruiken. En anders, als zij zeggen van ja, misschien niet. Want de jongste die is 7 of 8 nu. Dus ik weet niet of het voor kleinere kinderen is of niet. Maar er zijn altijd andere kinderen die het kunnen gebruiken.
3: Dan. En jij kunt de wasmand gebruiken.
4: En ik kan de wasmand. Nou, helemaal mooi. Ja.
3: Hartstikke mooi. Ria, hartelijk bedankt. Erg leuk om vandaag vanuit het warme Lelystad naar het warme Zeewolde te komen. Ik wens je nog een prettige tijd. En blijf luisteren naar Omroep Flevoland.
4: Ja, ik ga het doen. Ja, want ik ben al eens eerder in de prijzen gevallen bij Omroep Flevoland. Dus vanmiddag dacht ik, oh, het lijkt me wel een leuke prijs. Laat ik het eens proberen. En nou, was ik de gelukkige.
3: Bij deze. En hou ons gewoon in de gaten. Want voordat je het weet, sta ik of iemand anders van ons ook bij jou voor de deur.
2: Ja, vanuit een warm Zeewolde. Nou, het is Ria van harte gegund. Die mooie, mooie mand vol met waterspulletjes. En blijf gewoon luisteren de hele zomer naar Omroep Flevoland. Want op verschillende momenten geven we van alles weg.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: We hebben contact met de Consumentenbond. Want het is sinds kort een stuk eenvoudiger om een online aankoop te annuleren. Webshops die moeten namelijk een duidelijke, aparte knop op hun website hebben, waarmee je een aankoop makkelijker ongedaan kunt maken.
1: Ja, we hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Ja, Mirjam, een aankoop annuleren, dat kan je toch eigenlijk nu ook al?
2: Ja, tuurlijk kan je dat nu ook al. Alleen, en dat weten misschien niet veel mensen, heb je als je iets op afstand koopt, een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dan kun je er gewoon vanaf, zoals dat hoort. En daar is die herroepingsknop ook voor, juist voor die 14 dagen waarin je weer van iets af kunt.
1: Ja, maar er is dus nu een nieuwe verplichting dus dat je dat met een knopje moet gaan doen.
2: Ja, inderdaad. Websites moeten dat duidelijk en zichtbaar op en goed te vinden ook. Laat ik dat vooral ook zeggen, op hun website hebben. Zodat consumenten dat makkelijk kunnen vinden. Het moet direct duidelijk zijn dat het als functie heeft, maak mijn aankoop ongedaan. En dat moet ervoor zorgen dat consumenten dat sneller kunnen doen. En er ook wat meer van af weten. Dat dus die wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dat die er gewoon is.
0: Ja, maar geldt dat dan voor alles? Stel dat ik nu vanavond denk, ik ga een zwembad bestellen. En morgenochtend word ik wakker dat ik denk, nou joh, die jongen, een beetje overdreven een zwembad halen. En dan wil ik hem annuleren. Dat mag dus gewoon. Je hoeft niet een of ander papierwerk aan te leveren waarom je zending weer retour wil sturen.
2: Nee, ja, het is inderdaad. Eigenlijk moet je hetzelfde zien als dat je iets in de winkel koopt. Mm-hmm. En dat je het zegt, je stelt dat je een paar schoenen koopt. En die komen thuis aan. Dan mag je ze daar gebruiken zoals je dat ook in de winkel zou doen. Dus even binnen erop lopen. Dan ervaren dat het niet is wat je zou willen hebben. En dan mogen ze terug. Die bedenktijd is er ook voor jouw zwembad, Jordi. Als jij denkt van nou, dit was geen goed idee, dat zwembad. Kijk, je moet het niet helemaal gaan gebruiken, want dat zou je in een winkel ook niet doen. Maar als je gewoon een gesloten doos hebt en hebt bedacht van, oh, na 14 dagen of binnen die 14 dagen, nee, dit wil ik eigenlijk helemaal niet, dan heb je de herroepingsknop.
1: Ja, ik dacht dat als je aan de deur iets verkocht kreeg, dat je dan 31 dagen had.
2: Oh, dat laatste wat ik gehoord heb, is dat ook 14 dagen.
1: Oké, nee, dat zit er naast hoor. Ja, sorry.
2: Maar goed dat je het. Nee, geeft niks. Maar goed dat je het aanstipt. Want inderdaad, aan de deur iets kopen is ook op afstand iets kopen. Ja. Dus dat geldt ook, het herroepingsrecht. Ja, klopt.
0: Ja, wat is dit nou al veel langer een wens eigenlijk van de Consumentenbond? Zo'n knop op die websites?
2: Nou, het is in ieder geval, we zijn er in ieder geval blij mee dat die er is. Want het zorgt er gewoon voor dat consumenten dat sneller kunnen doen. En het ook dat het zichtbaarder voor ze is. Wij zijn er inderdaad gewoon blij mee. Ja,
0: ja. Nou, die webshops die moeten dus zo'n knop op hun website gaan bouwen. Volgens mij is dat niet heel moeilijk als je een beetje technisch bent. Maar hebben ze nog een bepaalde termijn gekregen waarop dat wel te zien moet zijn op de site?
2: Nou, eigenlijk per vorige week vrijdag, 19 juni, is deze Europese wetgeving ingegaan. En sindsdien moet die knop er ook zijn. Websites mogen ook zelf weten hoe die eruit gaat zien. Elke website ziet er ook anders uit, dus het moet allemaal wel.

0: binnen het format passen, lijkt mij. Als het maar duidelijk is en dat die makkelijk te vinden is.
1: Ja. Zit er ook zo'n knop op de website van de Consumentenbond eigenlijk? Als je in één keer gaat twijfelen of je wel of geen abonnement wil?
0: Hele goede vraag, ja. Dat is inderdaad iets van, we kunnen het allemaal wel leuk verkondigen, maar we moeten het zelf ook hebben. En inderdaad, we hebben hem zelf ook, ja.
1: Kijk, heel goed. Nou, daar vertrouw ik maar op. Ik ga meteen kijken zo. Nee hoor. Mirjam de Witte van de Consumentenbond, dankjewel. En sterkte met die hit ook.
0: Ja, ja, jullie ook.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben al eens eerder in de prijzen gevallen bij Omroep Flevoland. Dus vanmiddag dacht ik, oh, dat lijkt me wel een leuke prijs. Laat ik het eens proberen. En nou, was ik de gelukkige.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nederland-Tunesië.
3: Schappelijke vijfdeel, denk ik.
4: Oh, je houdt het toch bescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Mogen wij nog één opmerking maken die van belang is voor de doelgroep? Er zijn bijvoorbeeld mensen met een stoma.
0: Dit is Flevoland.
6: Daar ben ik gek op.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
9: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
8: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
10: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
8: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedenavond. Het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen dan wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen en in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond. Het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen en in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee een morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: let's make love tonight.
1: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
2: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
1: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze hier van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
3: Goedenavond, het is vanavond nog steeds zomers warm in de provincie met temperaturen nog ruim boven de 25 graden. En zojuist is er ook een code rood uitgegeven voor extreme hitte, wat ons morgen te wachten staat. Want ook vannacht blijft het nog warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, en dan morgen wordt het gewoon uitzonderlijk heet. De temperatuur gaat razendsnel oplopen en in de middag krijgen we te maken met temperaturen van 36 tot lokaal misschien wel 38 graden. En het voelt ook nog wat heter aan door een hoge luchtvochtigheid. Dus houd daar echt rekening mee en morgen. Later op de dag komt er ook iets meer bewolking voor. En in de avond is een lokale onweersbui niet geheel uitgesloten. Maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plekken droog blijft in het weekend. Dan krijgen we wel te maken met meerdere regen- of onweersbuien. En dan wordt het geleidelijk ook iets minder heet.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

contacten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Over Flevoland, van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De 2 andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.